0: de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
1: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
0: Wanneer gaat dat in?
1: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag, begin september, moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
0: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
1: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed, veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast, dat echt niet kan. En waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil. En dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
4: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
5: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
6: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
1: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
6: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostendse doelpunten waren van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Braks neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Dat wij zeggen dat de mensen, de dagjes toeristen die naar Breden willen komen, dat ze enig al van op ruime afstand gaan kunnen zien van strandpost 3 of strandpost 5. Het is daar al druk.
8: Met effectief de straatnaamwijziging tot Patrice Lumumba-plein.
9: We hebben die Gouden Sterren laten renoveren. We hebben meer dan 200 herstellingen op die marmeren vloer laten uitvoeren. Maar we vinden het belangrijk om te investeren in het kurszaal, want dat is toch één van de gezichten van onze stad.
10: We willen ook een mooie geste doen naar onze inwoners toe, waar wij ook een sociale correctie willen doen. En de actie op zich is het feit dat wij een bon willen geven naar alle inwoners die zij eigenlijk kunnen besteden in de diverse lokale handelaars in Brederen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Lin van Kraasbeek, u bent de nieuwe directeur van het Sint-Andreas-instituut in Oostende. Mensen zullen u niet kennen, maar wie bent u?
12: Ik ben Lien, ik woon in Oostende en ik ben al jaren actief in het onderwijs. Ik ben mijn loopbaan gestart in de middelbare school, heel lang geleden, en heb dan heel lang als leraar en opleider gewerkt bij Vives Brugge. En nadien ben ik hier in Oostende beginnen werken, omdat ik hier al zo lang woon en dat ik het ook wel fijn vind om in Oostende te werken. Ik heb dan een aantal jaar gewerkt als coördinator van duaal leren, het voormalige CLW bij het VTI. Maar toen ik de vacature zag voorbij komen om als directeur in het Sint-Andreas-instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat twee van mijn drie kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving, en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
0: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
12: Nou, ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is, dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
0: U wil contact met de lesgevers, ook met de leerlingen. U zal veel op die onderwijsvloer aanwezig zijn.
12: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is, hè, dat mensen mij leren kennen en dat ik de school leer kennen. Er wordt mij wel eens gevraagd van welke koers wil je varen met de school. Wel, ik denk dat ik dit jaar vooral wil kijken welke koers er hier al gevaren wordt. En daarvoor moet ik op de werkvloer kunnen aanwezig zijn. En wil ik de leerlingen en de leerkrachten heel goed leren kennen.
6: Nieuwe directeur van het Sint-Andreas-instituut, Leen van Kraasbeek, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
3: Ik ben Patrick de Vit.
4: Ik ben Filip Monsenweijer.
5: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
7: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
1: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
7: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
1: Veel succes.
7: Dank u wel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bart Braks neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Braks stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Jansen.
2: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook drie ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum één toernooi met al die ploegen tezamen.
3: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
2: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30 ook in de veiling.
1: Veel volk afgelopen weekend in de Cortic Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er twee oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Nou, we zeiden van kijk, we zetten een nomadentent, een gezellige plek met lampjes enzovoort, zodanig dat jongeren elkaar hierin kunnen ontmoeten op een vrije manier.
5: Het idee is om het taboe op depressie en zelfdoding onder jongeren te doorbreken. Dus ik heb een tweede beeld gemaakt en het is nu een meisje. En zij gaat nu rondreizen door België om aandacht te vragen voor dit thema.
6: En ik dacht wel dat het een bijzondere kon zijn om in de lijn van Cursaal en deze boulevard, die toch wel bijzonder is, om die lijn door te trekken. En in het water, natuurlijk met die link met de onderwaterbevallingen van Oostende.
7: Goh ja, dat is op zich niet zo erg. Ik denk dat dat typisch voor Oostende is. Ieder beeld en ieder toren in Oostende krijgt een bijnaam. Ik ben benieuwd wat men er hiervan zal maken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2:00 middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3:00 op het strand van Oostende, ter hoogte van het Termee Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Gwenis van Cursaal Oostende. Het Cursaal heeft weer een huisorkest.
9: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, dan ik het vorige Cursaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
3: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
9: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
3: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
9: Zij gaan hier repeteren, zij gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En zij gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kursaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
3: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
9: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte, 4 shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
3: Gwen Nies van Kursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
2: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
1: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostense doelpunten waren van Van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Brax neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Charlotte Verkeijn.
4: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
5: Ik ben Danik Menne.
6: Ik ben Willy de Schilder.
7: En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
8: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
2: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen. En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
1: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
2: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombé.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
6: Eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
5: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
6: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
5: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
6: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens... Ik ga wel eens op café, zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik... Ja, een vriend is het niet, maar iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zitten we elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk de kiem geweest dan, al die jaren geleden, wat nu op papier staat.
5: Voor wie is het boek bedoeld?
6: Dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen, de taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien, dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, je biedt een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
5: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
6: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
1: José van der Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Logisch dat ik graag had gezien dat we met CD&V apart opkwamen. Ik ben een CD&V'er altijd geweest en zal dat ook altijd wel blijven, denk ik.
11: Ja, er staat in Bredene heel wat te doen. Er had eigenlijk zo goed of elke dag iets te beleven zijn in Bredene.
12: En dat betekent dat wij als stad ons engageren om zoveel mogelijk acties te ondernemen om te zorgen dat kinderen opgroeien in een rookvrije omgeving.
13: Maar natuurlijk zullen wij tijdens gans het traject en het project onze Bredenaars betrekken. De kinderen in de scholen, de Bredense kinderen zullen de mascotte kunnen kiezen. Er zullen werkbezoeken zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bart Brax neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Brax stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Jansen.
14: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook drie ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum één toernooi met al die ploegen tezamen.
5: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
14: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30, ook in de veiling.
1: Veel volk afgelopen weekend in de Kortrijk Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er twee oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
15: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. Wij stonden op een avond op naar een programma te kijken en hij zei tegen mij: Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg: oké, een beetje, hoe gaat dat zijn? En hij zei van: ja, kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live, Live, Live. En uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kursel geland. Ja.
5: Ja, want u kent Oostende.
15: Ik ken Oostende. Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenote een gynaecoloog, maar ikzelf heb de film Cargo hier gedraaid. En Holy Rosita is hier gedraaid, de film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Ja.
5: En dan zoek je misschien een vaste stek en dan kom je in contact met de mensen van het Kursaal. Dat is allemaal zo gegaan?
15: Wel, ik denk in eerste instantie, het is als je mensen wil inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dat op Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom dat ik dacht: oké, maar als ik hier mijn collega's van Atomic moet overtuigen van waar gaan we, wij moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je: ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt het summum zijn voor mij ook, hier landen terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Dat wordt hier met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Kursaal of het verhaal van een nieuw Kursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je: oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
5: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden dat jullie huisorkest zijn?
15: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin wij willen groeien. Hey, wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra met. Hey. Vul in. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium aan Zee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
1: Bedankt voor het gesprek, Gilles Coulier, en veel succes met The Atomic Orchestra.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, ik ben Willy Sommers.
17: Ik ben Romina van Oren.
18: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
19: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee
1: Regionieuws. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
2: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
1: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostendse doelpunten waren van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Brax neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Opend op Monumentendag staat open voor iedereen. Iedereen met een hart voor erfgoed of iedereen die gewoon wil proeven van het sociale weefsel hier in Zandvoorde.
12: We willen eigenlijk culturele activiteiten, maar heel klein, heel kort, naar de kinderopvang zelf brengen.
20: Het fijne is dat je eigenlijk een soort van carte blanche hebt gekregen, dus de artiesten mogen doen wat ze willen. Het wordt natuurlijk altijd wel geapprecieerd als er een link is naar Oostende of toerisme of dergelijke, maar dat was zeker geen must.
21: Ik kwam als 15, 16-jarige kwam ik naar hier, naar Lucy Loes luisteren op maandag. Ik vond het altijd al geweldig. En toen dacht ik, moest ik hier ooit kunnen draaien, hoe geweldig zou dat zijn? En kijk, zoveel jaar later.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
5: Burgemeester John Crombé, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
2: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
5: Wanneer gaat dat in?
2: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag, begin september, moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
5: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal ondervalt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
2: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed, veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil en dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
0: Regionieuws.
1: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
23: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Rani van Landegem.
25: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Lin van Kraasbeek, u bent de nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. Mensen zullen u niet kennen, maar wie bent u?
3: Ik ben Lien, ik woon in Oostende en ik ben al jaren actief in het onderwijs. Ik ben mijn loopbaan gestart in de middelbare school, heel lang geleden, en heb dan heel lang als leraar en opleider gewerkt bij VVS Brugge. En nadien ben ik hier in Oostende beginnen werken, omdat ik hier al zo lang woon en dat ik het ook wel fijn vind om in Oostende te werken. Ik heb dan een aantal jaar gewerkt als coördinator van Duaal Leren, het voormalige CLW bij het VTI. Maar toen ik de vacature zag voorbij komen om als directeur in het Sint-Andreas Instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat twee van mijn drie kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving, en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
5: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
3: Nou, ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is, dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
5: U wil contact met de lesgevers, ook met de leerlingen. U zal veel op die onderwijsvloer aanwezig zijn.
3: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is, hè, dat mensen mij leren kennen en dat ik de school leer kennen. Er wordt mij wel eens gevraagd van welke koers wil je varen met de school. Wel, ik denk dat ik dit jaar vooral wil kijken welke koers er hier al gevaren wordt. En daarvoor moet ik op de werkvloer kunnen aanwezig zijn. En wil ik de leerlingen en de leerkrachten heel goed leren kennen.
5: Nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut, Leen van Kraasbeek, bedankt voor het gesprek.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Bart Brax neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Brax stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Jansen.
4: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook drie ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum één toernooi met al die ploegen tezamen.
5: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
4: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30 ook in de veiling.
5: Veel volk afgelopen weekend in de Cortec Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er twee oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: De garnaal gaat absoluut een hele grote hoofdrol spelen in de beleving. Voor ons is natuurlijk een horecabestemming een sociaal verhaal. Dus we hopen dat daar heel veel mensen komen die elkaar daar kunnen ontmoeten in een gezellige sfeer.
8: Zelfrock bestaat bijna 20 jaar. Het is een begrip in Oostende. Zowel voor de stad, voor de senioren en voor het kurszaal.
24: Rond het interbellum is dat eigenlijk meer en meer gekomen tot wat het nu is, de strandcabine.
6: machine die blijft staan. Hier en daar heb je nu nog wel badkarren, maar ze blijven meestal wel gewoon staan. Ze staan vast.
10: Het is opvallend dat op de Westerskaai, er zijn nog maar 10 kraampjes, dat alle 10 de kraampjes wel ook verkopen. Dat is een schitterend culinair lekker product.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palas. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
11: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op een moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
5: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
11: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we daar absoluut wel verder op gaan werken.
5: Veel succes.
11: Dank u wel.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
2: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
1: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostendse doelpunten waren van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Brax neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
14: Ik ben Lut van de Kastelen.
15: Ik ben Patrick Jansen.
16: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
5: Gwenis van Kurzaal Oostende. Het Kurzaal heeft weer een huisorkest.
24: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Kurzaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
5: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
24: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kurzaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
5: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
24: Zij gaan hier repeteren, ze gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En ze gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kurzaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kurzaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
5: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
24: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vele shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
1: Gwen Nies van Kurzaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?

0: weinig grote problemen.
1: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
0: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar, dankzij vooral onze politie, die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar dat we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
2: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Krombe.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We kunnen spreken dat er in België ongeveer 24.000 verzetstrijders waren die gedeporteerd geweest zijn, waarvan een aantal in Oostende.
5: En van 1 juli tot 31 augustus zijn al onze 6 strandposten dan open.
6: En we roepen eigenlijk mensen op om ook in Oudenburg even te verpozen tijdens een wandel- of fietstocht en hiermee het mooie plaatsje De Hoge Deken te ontdekken.
7: En we gaan dus King Frog terugzetten in het Traalmakerspark, maar we gaan hem zeer goed vastzetten deze keer.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Bart Braks neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Braks stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Jansen.
8: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook 3 ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum 1 toernooi met al die ploegen tezamen.
2: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
8: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30 ook in de veiling.
2: Veel volk afgelopen weekend in de Cortic Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er 2 oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
11: Eigenlijk begint dat met een grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
10: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
11: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik had dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
10: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
11: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens... Ik ga wel eens op café, zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen... Hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik... Ja, een vriend is het niet, maar iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij... En hoe zit het

0: elkaar in die DT-regels. Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk de kiem geweest dan, al die jaren geleden, wat nu op papier staat.
1: Voor wie is het boek bedoeld?
0: Oh, dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen. De taal leek, zeg maar... Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien, dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, ik bied een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
1: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
0: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans, uiteraard.
2: José van der Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
5: Ik ben Michael van Nie.
6: Hallo, ik ben Louise Carton.
7: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pullen. En ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
8: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen, en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
2: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostendse doelpunten waren van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Braks neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Die willen absoluut een lijn tussen Ramsgate en Oostende. En ik denk dat dat ook een meerwaarde heeft. Ik denk dat het ook positief is. Ook Oostende zou dat graag hebben.
9: Ik woon heel graag in een stad en ik woon ook heel graag aan zee. En dus is eigenlijk Oostende wel de ene optie.
10: Wij krijgen een fenomenale steun van stad Oostende van €500.000 voor de bouw van het nieuwe asiel. Wij hebben begroot dat wij nog een €600.000 zelf moeten gaan financieren.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
12: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. Wij stonden op een avond op om naar een programma te kijken en hij zei tegen mij: Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg: oké, een beetje, hoe gaat dat zijn? En hij zei van: ja, kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live, Live, Live. En uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kursel geland. Ja.
1: Ja, want u kent Oostende.
12: Ik ken Oostende. Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is gynaecologe, maar ikzelf heb de film Cargo hier gedraaid. En Holly Rosita is hier gedraaid, de film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Ja.
1: En dan zoek je misschien een vaste stek en dan kom je in contact met de mensen van het Cursaal. Dat is allemaal zo gegaan?
12: Wel, ik denk in eerste instantie, het is als je mensen wil inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dat op Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een, ja, een week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom dat ik dacht, oké, maar als ik hier mijn collega's van de Tom, ik moet overtuigen van waar gaan we, we moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je, ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt, ja, het sumum zijn voor mij ook, hier landen terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Dan word je met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Cursaal of het verhaal van een nieuw Cursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je, oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
1: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden dat jullie huisorkest zijn?
12: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin wij willen groeien. Wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra met... Vul in. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium aan Zee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
2: Bedankt voor het gesprek, Gilles Collier, en veel succes met The Atomic Orchestra.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
3: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Servaas Buisgaard.
5: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester John Crombé, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
7: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen. Want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
6: Wanneer gaat dat in?
7: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
6: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
7: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil en dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bart Braks neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Braks stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Jansen.
8: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook drie ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum één toernooi met al die ploegen tezamen.
6: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
8: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30, ook in de veiling.
1: Veel volk afgelopen weekend in de Cortec Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er twee oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Deze week hebben wij communicatie gebracht in drie talen met alles wat nog kan en niet kan in Oostende, omdat de meeste spelers toch in Oostende wonen en bij uitbreidingen in België.
9: Ja, klopt. Wij gaan ook nieuws uit Bredene brengen, ook de activiteiten van de jeugddienst en ook een stukje internationaal nieuws met de knipoog, inderdaad.
10: Liefst echte decors met alle figuren en decors die je kan zien in TikTok worden eigenlijk nagebouwd in het Fort Napoleon.
11: We gaan maken dat we alle mogelijkheden onderzoeken wat wel en niet kan, wat goed is voor Bredene, maar uiteindelijk is het wel de bedoeling om het zwembad er te laten komen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastu, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palas. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Lin van Kraasbeek, u bent de nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. Mensen zullen u niet kennen, maar wie bent u?
12: Ik ben Lien, ik woon in Oostende en ik ben al jaren actief in het onderwijs. Ik ben mijn loopbaan gestart in de middelbare school, heel lang geleden, en heb dan heel lang als leraar en opleider gewerkt bij VVS Brugge. En nadien ben ik hier in Oostende beginnen werken, omdat ik hier al zo lang woon en dat ik het ook wel fijn vind om in Oostende te werken. Ik heb dan een aantal jaar gewerkt als coördinator van Duaal Leren, het voormalige CLW bij het VTI. Maar toen ik de vacature zag voorbij komen om als directeur in het Sint-Andreas Instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat 2 van mijn 3 kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving, en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
6: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
12: Nou, ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat, ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is, dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
6: U wil contact met de lesgevers, ook met de leerlingen. U zal veel op die onderwijsvloer aanwezig zijn.
12: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is, hè, dat mensen mij leren kennen en dat ik de school leer kennen. Er wordt mij wel eens gevraagd van welke koers wil je varen met de school. Wel, ik denk dat ik dit jaar vooral wil kijken welke koers er hier al gevaren wordt. En daarvoor moet ik op de werkvloer kunnen aanwezig zijn. En wil ik de leerlingen en de leerkrachten heel goed leren kennen.
1: Nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut, Leen van Kraasbeek. Bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee.
13: Noordzee Regionieuws.
1: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
7: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
1: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostendse doelpunten waren van Van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Braks neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
15: Ik ben Kirby Hallemees.
16: Ik ben Gael Bouzin.
17: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
18: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
6: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
18: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we daar absoluut wel verder op gaan werken.
6: Veel succes.
18: Dank u wel.
13: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee.
6: Gwenis van Kurzaal Oostende. Het Kurzaal heeft weer een huisorkest.
19: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Kurzaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
6: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
19: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kurszaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
6: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
19: Zij gaan hier repeteren, zij gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En zij gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kurszaal. En op die openingsavond zal ze dus eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kurszaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
6: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
19: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij de 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vele shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
6: Gwen Nies van Kurszaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Ja, normaal hebben we een Oostendse avond en dan proberen we dat vol te steken met Oostendse artiesten. Er is zoveel talent te vinden in Oostende op dit moment dat we eigenlijk met gemak zelfs 2 dagen hebben kunnen vullen.
16: Zeker, ik hou heel erg van Oostende en ik kende het eigenlijk niet zo goed. Mijn zoon zei vanmorgen tegen mij, mama, zullen we gewoon in Oostende wonen?
20: Merci Hannes Supporters, dat je toch zo ergens een sfeer creëert van naar Oostende, dat zal niet gemakkelijk zijn. We hebben dat vroeger kunnen creëren en ik zou heel graag hebben dat we dat kunnen repeteren.
21: En meneer de burgemeester, wat is het volgende? Maar de mensen willen meer, dat is duidelijk. En de mensen vragen van ja, wie zou je volgend jaar naar hier kunnen brengen? Het is duidelijk, volgend jaar willen we opnieuw een grote naam brengen.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Bart Brax neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Brax stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
8: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook 3 ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum 1 toernooi met al die ploegen tezamen.
6: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
8: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30, ook in de veiling.
6: Veel volk afgelopen weekend in de Cortic Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er 2 oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
13: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
7: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen en eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
6: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
7: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombé.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
3: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
22: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
13: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
7: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
1: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostendse doelpunten waren van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Brax neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinderziekse staan.
25: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
26: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
27: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre in Oostende.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee, Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
28: Eigenlijk begint dat met de grote passie van mij.
0: Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige. En net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
6: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
0: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik had dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
6: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
0: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik, een vriend is het niet, maar iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zit het in elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk de kiem geweest dan, al die jaren geleden, wat nu op papier staat.
6: Voor wie is het boek bedoeld?
0: Oh, dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen. De taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt. En ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld. En ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien. Dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, ik bied een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
6: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
0: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
1: José van der Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
13: Regionieuws.
1: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Natasja Waldman.
5: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
9: Ik ben Joke Doodlewoman.
10: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
12: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. Wij stonden op een avond op om naar een programma te kijken en hij zei tegen mij, Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg, oké, een beetje, hoe gaat dat zijn? En hij zei van, ja, kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live, Live, Live. En uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kursel geland. Ja.
6: Ja, want u kent Oostende.
12: Ik ken Oostende. Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is hier gynaecoloog, maar ikzelf heb de film Cargo hier gedraaid. En Holly Rosita is hier gedraaid, de film die ik geproduceerd heb van Wanders de Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Ja.
6: En dan zoek je misschien een vaste stek en dan kom je in contact met de mensen van het Cursaal. Dat is allemaal zo gegaan?
12: Wel, ik denk in eerste instantie, het is als je mensen wil inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dat op Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een week, maandwerking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom dat ik dacht, oké, maar als ik hier mijn collega's van de Tom, ik moet overtuigen van waar gaan we, we moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je, ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt het summum zijn, voor mij ook, hier landen terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Dan word je met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Cursaal of het verhaal van een nieuw Cursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je, oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
6: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden, dat jullie huisorkest zijn?
12: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin wij willen groeien. Hey, wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra met. Hey. Vul in. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium Azee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen, om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
1: Bedankt voor het gesprek, Gilles Collier, en veel succes met The Atomic Orchestra.

0: Noordzee regionieuws.
1: Bart Braks neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Braks stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Jansen.
2: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook drie ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum één toernooi met al die ploegen tezamen.
3: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
2: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30, ook in de veiling.
1: Veel volk afgelopen weekend in de Cortic Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er twee oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Hier mag je van onze revue, de Vissersvrouw, zit in Benidorm op prijs. En we gaan hier deze middag een live verbinding doen met haar naar Benidorm.
5: Ja, de gemeenteraad is het hart van de democratie in Oostende. Het is een hele eer om daarvan voorzitter te zijn.
6: Wij zijn zeker niet boos. Wij willen gewoon een hele goede samenwerking met beiden. En daarom vragen wij dat ze vanaf het begin van de legislatuur ook rekening houden met de jeugd.
7: We gaan ons houden voorlopig op 3 dagen en gewoon 3 uitverkochte zalen. De mensen moeten erop zijn.
8: Dus ik wil burgemeester zijn van iedereen onder het motto allemaal Oostendenaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Lauwerijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastu, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2:00 middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3:00 op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
9: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder. minder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking. Allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
3: Wanneer gaat dat in?
9: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag, begin september, moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
3: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
9: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed, veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil en dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
0: Nieuws en info aan de kust.
1: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
9: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
10: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostendse doelpunten waren van Van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Braks neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Natasja Waldman.
12: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
13: Ik ben Joke Doodlewoman.
14: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Lin van Kraasbeek, u bent de nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. Mensen zullen u niet kennen, maar wie bent u?
15: Ik ben Lin, ik woon in Oostende en ik ben al jaren actief in het onderwijs. Ik ben mijn loopbaan gestart in de middelbare school, heel lang geleden. En heb dan heel lang als leraar en opleider gewerkt bij VVS Brugge. En nadien ben ik hier in Oostende beginnen werken, omdat ik hier al zo lang woon. En dat ik het ook wel fijn vind om in Oostende te werken. Ik heb dan een aantal jaar gewerkt als coördinator van Duaal Leren, het voormalige CLW bij het VTI. Maar toen ik de vacature zag voorbij komen, om als directeur in het Sint-Andreas Instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat twee van mijn drie kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
3: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
15: Nou, ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat, ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is, dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
3: U wil contact met de lesgevers, ook met de leerlingen. U zal veel op die onderwijsvloer aanwezig zijn.
15: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is, hè, dat mensen mij leren kennen en dat ik de school leer kennen. Er wordt mij wel eens gevraagd van welke koers wil je varen met de school. Wel, ik denk dat ik dit jaar vooral wil kijken welke koers er hier al gevaren wordt. En daarvoor moet ik op de werkvloer kunnen aanwezig zijn. En wil ik de leerlingen en de leerkrachten heel goed leren kennen.
10: Nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut, Leen van Kraasbeek, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
10: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
17: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
3: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
17: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
3: Veel succes.
17: Dank u wel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
19: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de Insors.
20: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Bart Brax neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Brax stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
2: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook drie ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum één toernooi met al die ploegen tezamen.
3: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
2: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30, ook in de veiling.
10: Veel volk afgelopen weekend in de Cortec Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er twee oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Gwenis van Kursaal Oostende. Het Kursaal heeft weer een huisorkest.
18: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, dan ik het vorige Kursaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
3: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
18: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste

0: koren, conservatorium en dergelijke. En zij gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kursaal. En op die openingsavond zal zullen ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
1: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
0: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
1: Gwen Nies van Kursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
4: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
6: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
7: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief, zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
1: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostendse doelpunten waren van Van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Brax neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: De garnaal gaat absoluut een hele grote hoofdrol spelen in de beleving. Voor ons is natuurlijk een horecabestemming een sociaal verhaal. Dus we hopen dat daar heel veel mensen komen die elkaar daar kunnen ontmoeten in een gezellige sfeer.
9: Zelfverrok bestaat bijna 20 jaar. Het is een begrip in Oostende. Zowel voor de stad, voor de senioren en voor het Kursaal.
10: Rond het Interbellum is dat eigenlijk meer en meer gekomen tot wat het nu is, de strandcabine die blijft staan. Hier en daar heb je nu nog wel badkarren, maar ze blijven meestal wel gewoon staan. Ze staan vast.
11: Het is opvallend dat op de Vesterskaai, er zijn nog maar 10 kraampjes, dat alle 10 de kraampjes wel ook verkopen. Dat is een schitterend culinair lekker product.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
7: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen. En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
1: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
7: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaak

0: je zelf helemaal beheert, die kijkt naar de stromen die dat meestuurt, nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen, dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar dat we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
1: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben George Keters.
5: Ik ben Caroline de Vriend.
6: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
9: Goh, eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
8: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
9: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
8: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
9: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik, een vriend is niet meer iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zit het in elkaar in die details? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk het kiem geweest dan, al die jaren geleden, van wat nu op papier staat.
8: Voor wie is het boek bedoeld?
9: Oh, dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen. De taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien. Dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, je biedt een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
8: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
9: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, de Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
1: José van der Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
7: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
1: Bart Braks neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Brax stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
10: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook drie ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum één toernooi met al die ploegen tezamen.
8: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
10: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30, ook in de veiling.
1: Veel volk afgelopen weekend in de Cortic Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er twee oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Het is de bedoeling om in Mariakerke één of twee TikTok booths te zetten. Dat zijn kleine kamers die helemaal ideaal ingericht zijn om mooie TikToks te maken.
12: Anderzijds heeft Middelkerke zich steeds geprofileerd als evenementengemeente bij uitstek.
13: Heb ik gezegd, ik ga nu mijn ding doen ook voor mondmaskers te maken. En dat is heel goed gelukt. Ik heb nu duurde 500 dagen gemaakt.
14: Een lange straat waar er wordt uitgegaan. We gaan dat veranderen naar een vierkant, naar een carré vorm, waarbij we eigenlijk het uitgaan echt gaan promoten.
15: Maar ik vind wel dat in de stad Oostende er hier of op een andere plaats een forsere aanklacht moet komen tegen het kolonialisme.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastu, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
16: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. Wij stonden op een avond op om naar een programma te kijken en hij zei tegen mij, Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg, oké, een beetje... Hoe gaat dat zijn? En hij zei van, ja kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live Live Live. En uiteindelijk de Pukkelpop Shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kristal geland. Ja.
17: Ja, want u kent Oostende.
16: Ik ken Oostende. Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is gynaecoloog. Maar ik zelf heb de film Cargo hier gedraaid. En Holy Rosita is hier gedraaid. De film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Ja.
17: En dan zoek je misschien een vaste stek. En dan kom je in contact met de mensen van het Kursaal. Dat is allemaal zo gegaan?
16: Wel, ik denk in eerste instantie. Het is als je mensen willen inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dat Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom dat ik dacht, oké, maar als ik hier mijn collega's van Atomic moet overtuigen van waar gaan we, wij moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je, ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt het summum zijn voor mij ook, hier landen terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Daar word je met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Kursaal of het verhaal van een nieuw Kursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je, oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
17: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden dat jullie huisorkest zijn?
16: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin wij willen groeien. Hey, wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra met. Hey. Vul in. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium aan Zee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
1: Bedankt voor het gesprek, Gilles Collier, en veel succes met The Atomic Orchestra.
7: Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
0: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keren een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
1: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostendse doelpunten waren van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Braks neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
19: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
20: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Mark Azier, Marja Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
17: Burgemeester John Crombé, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
0: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen. Want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
17: Wanneer gaat dat in?
0: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
17: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal ondervalt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
0: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed, veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast, dat echt niet kan. En waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil. En dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
3: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Lin van Kraasbeek, u bent de nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. Mensen zullen u niet kennen, maar wie bent u?
4: Ik ben Lin. Ik woon in Oostende en ik ben al jaren actief in het onderwijs. Ik ben mijn loopbaan gestart in de middelbare school, heel lang geleden. En heb dan heel lang als lerarenopleider gewerkt bij Vives Brugge. En nadien ben ik hier in Oostende beginnen werken, omdat ik hier al zo lang woon. En dat ik het ook wel fijn vind om in Oostende te werken. Ik heb dan een aantal jaar gewerkt als coördinator van Duaal Leren, het voormalige CLW bij het VTI. Maar toen ik de vacature zag voorbij komen, om als directeur in het Sint-Andreas Instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat twee van mijn drie kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
17: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
4: Nou, ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat, ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is, dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
17: U wil contact met de lesgevers, ook met de leerlingen. U zal veel op die onderwijsvloer aanwezig zijn.
4: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is hè, dat mensen mij leren kennen en dat ik de school leer kennen. Er wordt mij wel eens gevraagd van welke koers wil je varen met de school. Wel, ik denk dat ik dit jaar vooral wil kijken welke koers er hier al gevaren wordt. En daarvoor moet ik op de werkvloer kunnen aanwezig zijn. En wil ik de leerlingen en de leerkrachten heel goed leren kennen.
2: Nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut, Leen van Kraasbeek, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Er is nu sinds vorige zomer een ontwikkeling op het toeristische van het monument. En dat betekent eigenlijk dat er een quasi verdubbeling zal komen van het aantal hotelkamers.
5: Die compostpaviljoenen, ik zie dat bij mij hier in de buurt, die worden gebruikt. Ikzelf ook trouwens. En er is een bepaalde cohesie die ontstaat tussen de mensen die langskomen en zo. Dus er is een sociaal draagvlak daar ook voor.
6: De dactylozaal, maar ook op de scène van de grote postzaal, waar we eigenlijk een volledige nachtclub bouwen.
22: Of fotograaf spelen voor de eerste presidenten. Dat was een mooi moment. Natuurlijk de Herald, de Neercrash. Ja, dat zijn allemaal dingen die je bijblijven, hè? Ja.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: Bart Braks neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Braks stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
10: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook drie ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum één toernooi met al die ploegen tezamen.
17: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
10: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30, ook in de veiling.
2: Veel volk afgelopen weekend in de Cortic Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er twee oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
23: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
17: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
23: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
17: Veel succes.
23: Dank u wel.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Stefan Tange.
25: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
26: Ik ben Rudy de Meijer.
27: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
2: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer.
1: Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
0: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
1: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostense doelpunten waren van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Braks neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Dan zal de boot uitvaren vanuit de haven van Oostende naar de zee om de asverstrooiing van Arno te doen, die dan op de boot zal gebeuren in een dimme kring.
9: Arno heeft zoveel gedaan voor mij, heeft mij zoveel plezier bezorgd. 40 jaar, ik heb meer dan 1000 concerten gezien van hem, dus als ik hier vandaag niet zou zijn, dan zou dat eigenlijk echt jammer zijn voor mijzelf, ook voor het gevoel in mijn hart. Hè.
11: En dat is door het hoofdstuk in je leven dat je afsluit ook. Arno is een onderdeel van ons leven geweest. Veel optredens meegemaakt, backstage geweest bij hem. Persoonlijk met hem ook een paar keer samen zitten. Dus ja, het is emotioneel ook. Ja.
12: Om hem eigenlijk te bedanken voor alles wat hij gegeven heeft. Niet alleen zijn muziek, maar vooral de persoonlijkheid en de lessen die hij ons meegeeft. Hè, van, we leven maar eindelijk, hè, dus we moeten er 100%, bijkant 200% voor in houden. Hè.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
17: Gwenis van Kursaal Oostende. Het Kursaal heeft weer een huisorkest.
13: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Kursaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
17: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
13: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
17: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
13: Zij gaan hier repeteren, ze gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En ze gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kursaal. En op die openingsavond zullen ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
17: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
13: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vier shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
2: Gwen Nies van Kursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Simon Buijsen.
15: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
16: Ik ben Jean-Marie Barra.
18: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
0: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen. En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
17: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
0: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Kursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
2: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombé.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Bart Brax neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Brax stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Jansen.
10: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook 3 ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum 1 toernooi met al die ploegen tezamen.
17: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
10: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30 ook in de veiling.
2: Veel volk afgelopen weekend in de Cortic Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er 2 oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland.
1: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Met deze escape room Belvedere willen we graag meer families en kinderen bereiken en betrekken bij het museum.
5: We hebben een internetpagina op de website oostende.be/coronasteun, waar iedereen die denkt aanvraag te kunnen doen, die aanvraag doet.
6: Er wordt een grote investering gedaan in nieuwe vissersschepen hier in Oostende en dat dat ook wel een belangrijke rol zal spelen.
16: De betoging is niet toegelaten. Sinds het begin van de coronaperiode is er nog geen enkele betoging toegelaten. Alle betogingen zijn verboden geweest.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Lauwerijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youth organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
19: Eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
17: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
19: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
17: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
19: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik, een vriend is het niet, maar iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zitten er elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk het kiem geweest dan, al die jaren geleden, wat nu op papier staat.
17: Voor wie is het boek bedoeld?
19: Dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen, de taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien, dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, ik bied een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
17: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
19: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
2: José van de Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
7: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
2: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
0: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Op zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
2: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostendse doelpunten waren van Van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Brax neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
21: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Rani van Landegem.
23: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
24: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. Wij stonden op een avond op naar een programma te kijken en hij zei tegen mij, Gilles, we gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg, oké, een beetje, hoe gaat dat zijn? En hij zei van, ja, kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live, Live, Live. En uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kustel geland. Ja.
17: Ja, want u kent Oostende.
24: Ik ken Oostende. Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is gynaecoloog, maar ikzelf heb de film Cargo hier gedraaid. En Holy Rosita is hier gedraaid, de film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Ja.
17: En dan zoek je misschien een vaste stek en dan kom je in contact met de mensen van het Kursaal. Dat is allemaal zo gegaan?
24: Wel, ik denk in eerste instantie, het is als je mensen wil inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dat Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom dat ik dacht, oké, maar als ik hier mijn collega's van Atomic moet overtuigen van waar gaan we, wij moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je, ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt het summum zijn voor mij ook, hier landen terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Daar wordt hij met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Kursaal of het verhaal van een nieuw Kursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je, oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen adertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Dat is wel heel tof.
17: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden dat jullie huisorkest zijn?
24: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin wij willen groeien. Hey, wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra Met. Hey. Vul in. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium aan Zee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen, om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
2: Bedankt voor het gesprek, Gilles Collier, en veel succes met The Atomic Orchestra.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester John Crombé, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
3: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
2: Wanneer gaat dat in?
3: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
2: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
3: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil en dus mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het betekent engagement van alle strandclubs langs de Vlaamse kust. En dat zijn er 17 die zich engageren om te werken aan zo'n label toe en deel te nemen aan deze actie van Clean Beach Cup.
5: We staan hier aan het Kursaal. We hebben eigenlijk een soort van strandchalet gebouwd, hè, waar we ballen, stoemp en limonades en cocktails gaan verkopen, zoals we het gewoon zijn met Balls and Glory.
6: We kunnen absoluut groeien. We hebben hier een capaciteit voor 700-800 studenten in dit gebouw, maar wij hopen vooral dat we nieuwe graduaatsopleidingen in de sector van bouw hier zullen kunnen starten in de volgende jaren.
7: De stadsharmonie kostte de stad meer dan €60.000 per jaar en de andere vier harmonieën kregen €400 tot €500 subsidie per jaar. Ik denk dat scheef getrokken was en we willen dat nu een klein beetje harmoniseren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bart Brax neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Brax stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
8: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook drie ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum één toernooi met al die ploegen tezamen.
2: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
8: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30 ook in de veiling.
1: Veel volk afgelopen weekend in de Kortrijk Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er 2 oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Lin van Kraasbeek, u bent de nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. Mensen zullen u niet kennen, maar wie bent u?
10: Ik ben Lin. Ik woon in Oostende en ik ben al jaren actief in het onderwijs. Ik ben mijn loopbaan gestart in de middelbare school, heel lang geleden. En heb dan heel lang als leraar en opleider gewerkt bij VVS Brugge. En nadien ben ik hier in Oostende beginnen werken, omdat ik hier al zo lang woon. En dat ik het ook wel fijn vind om in Oostende te werken. Ik heb dan een aantal jaar gewerkt als coördinator van Duaal Leren, het voormalige CLW bij het VTI. Maar toen ik de vacature zag voorbij komen, om als directeur in het Sint-Andreas Instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat 2 van mijn 3 kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving, en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
2: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
10: Nou, ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken. Maar het is mij opgevallen dat ik ben hier half augustus gestart. Dat het hier al een drukte van belang is. Dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden. Om zo goed mogelijk te kunnen functioneren. Om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
2: U wil contact met de lesgevers, ook met de leerlingen. U zal veel op die onderwijsvloer aanwezig zijn.
10: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is, hè, dat mensen mij leren kennen en dat ik de school leer kennen. Er wordt mij wel eens gevraagd van welke koers wil je varen met de school. Wel, ik denk dat ik dit jaar vooral wil kijken welke koers er hier al gevaren wordt. En daarvoor moet ik op de werkvloer kunnen aanwezig zijn. En wil ik de leerlingen en de leerkrachten heel goed leren kennen.
1: Nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut, Leen van Kraasbeek, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
12: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
13: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
14: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
3: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
1: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De 2 Oostendse doelpunten waren van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Brax neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.

0: hoor je hier bij Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
3: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
2: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
3: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
2: Veel succes.
3: Dank u wel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Natasha Waldman.
3: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
4: Ik ben Joke Doodlewoman.
5: Ik ben Wouter Schrabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Gwenis van Kurzaal Oostende. Het Kurzaal heeft weer een huisorkest.
8: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, dan ik het vorige Kurzaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
7: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
8: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kurzaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
7: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
8: Zij gaan hier repeteren, ze gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En ze gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kurzaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kurzaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
7: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
8: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij de 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vier shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
1: Gwen Nies van

0: Kerstal Oostende, bedankt voor het gesprek.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Noordzee Regionieuws.
0: Bart Brax neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Brax stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Jansen.
3: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook 3 ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum 1 toernooi met al die ploegen tezamen.
0: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
3: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30, ook in de veiling.
0: Veel volk afgelopen weekend in de Cortec Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er 2 oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dat is een enorme ramp voor onze club, zeker voor onze jeugdwerking. Het waren allemaal jeugdskifs, dus de groep die getroffen wordt is de groep tussen 10 en 16 jaar.
5: Ja, inderdaad, dankzij een hele goede samenwerking met de KSA, met de jeugdbeweging hier op Zandvoorde, hebben we eigenlijk een extra locatie kunnen bemachtigen en hebben we eigenlijk de maaltijden kunnen laten doorgaan in die nieuwe locatie en dus niet meer in het oud kasteeltje, want dat is voor een bepaalde tijd gesloten.
4: In de Koninginnenvijver, de grootste vijver van het Maria Hendrika Park, de grote lak zoals we in Oostende zeggen, hebben we nu ook blauwalgen vastgesteld. Dat zijn bacteriën die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen.
6: Om het eenvoudig uit te leggen, als je op die zeedijk loopt van Kurzaal naar de Driegapers toe, dan gaan we links focussen op alle historische gebouwen die er aanwezig zijn. Als je naar de andere kant kijkt, zie je het strand en de zee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2:00 middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3:00 op het strand van Oostende, ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
7: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen en eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
8: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
7: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar dat we zelfs een paar testen gedaan hebben richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
8: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Krombe.
2: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
8: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Krombe zegt dat er weinig grote problemen waren.
7: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
8: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostendse doelpunten waren van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Brax neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Stefan Tange.
10: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
11: Ik ben Rudy de Meijer.
12: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
14: Eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
13: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
14: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
13: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
14: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens... Ik ga wel eens op café, zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen... Hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik... Ja, een vriend is het niet, maar iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij... En hoe zit het in elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk de kiem geweest dan, al die jaren geleden, wat nu op papier staat.
13: Voor wie is het boek bedoeld?
14: Oh, dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen. De taal leek, zeg maar... Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien, dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, je biedt een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
13: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
14: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
8: José van den Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
2: Nieuws en info. Aan de kust, thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
11: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. Wij stonden op een avond op naar een programma te kijken en hij zei tegen mij, Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg, oké, een beetje, hoe gaat dat zijn? En hij zei van, ja, kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live, Live, Live. En uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kursel geland, ja.
13: Ja, want u kent Oostende.
11: Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is gynaecoloog, maar ikzelf heb de film Cargo hier gedraaid en Holy Rosita is hier gedraaid, de film die ik geproduceerd heb van Wanders de Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed.
13: En dan zoek je misschien een vaste stek en dan kom je in contact met de mensen van het Kursaal. Dat is allemaal zo gegaan?
11: Wel, ik denk in eerste instantie, het is als je mensen willen inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dan op Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom dat ik dacht, oké, maar als ik hier mijn collega's van Atomic moet overtuigen van waar gaan we, we moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je, ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt, het summum zijn, voor mij ook, hier landen, terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Daar word je met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Kursaal, of het verhaal van een nieuw Kursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je, oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
15: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden, dat jullie huisorkest zijn?
11: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin wij willen groeien. Hey, wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra met... Hey. Vul in. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium aan Zee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen, om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
15: Bedankt voor het gesprek, Gilles Collier, en veel succes met The Atomic Orchestra.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Dierenwelzijn natuurlijk wordt een groter pakket, natuurlijk met alle plannen die we hebben voor Oostende.
17: Dus dat is uiteindelijk het belangrijkste, dat we toch proberen onze stad beter te maken en mooi af te leveren. Dat is altijd de doelstelling geweest.
5: Ja, klopt. We hebben ook in het bestuursakkoord afgesproken van kijk, de schuldgraad in Oostende moet absoluut naar beneden. We kunnen het ons niet meer permitteren om tweede of derde in al die rankings te staan. Dat gaat niet meer.
7: We hebben een akkoord gemaakt voor de toekomst van Oostende, dat zowel meer warmte, meer veiligheid, meer properheid brengt. De facetten die daarin zitten zal zeker in een eerste fase gaan we snel gaan op de gaanderijen, maar ook op het boetebeleid en ontharding en op het herstel van de voetpaden. Dat is echt in de beginperiode moet dat al er zijn. En daarnaast zitten er natuurlijk grote elementen in, zoals de aanpassing van de zone 30.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
15: Bart Brax neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Brax stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
3: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook 3 ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum 1 toernooi met al die ploegen tezamen.
15: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
3: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30 ook in de veiling.
15: Veel volk afgelopen weekend in de Cortec Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er 2 oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
15: Burgemeester John Crombé, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
7: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluids. Schinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherper bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking. Allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
13: Wanneer gaat dat in?
7: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag, begin september, moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
13: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
7: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed, veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil en dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
18: Ik ben Lut van de Kastelen.
19: Ik ben Patrick Jansen.
20: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
15: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
7: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
15: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostendse doelpunten waren van Van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Brax neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Ja, wel, het is zo. In 2017 zijn we eigenlijk gestopt met de zaak hier, het Vossenal. En we komen hier terug hier eigenlijk in België en de mensen zeggen, Reinhard, waarom ga je weer niet open doen? Waarom ga je niet weer de zaak open doen? Ik zeg, ja, maar ja. En van het einde komt het ander en zo zit me weer open, niet?
22: Ja, dat vind ik wel, ja. Zoals dat eigenlijk de Paulusfeesten moeten blijven, moet dus eigenlijk die kinderanimatie hoort er vanzelf bij.
7: Met groot resultaat. We hebben twee heel recente sweeps in het Leopoldpark. We hebben de 179 zakjes cannabis gevonden en een hoeveelheid cocaïne.
23: Ja, de nieuwe naam die we gekozen hebben is eigenlijk Baar BQ. Eigenlijk verwezen naar het zwembad Brigitte BQ natuurlijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Lin van Kraasbeek, u bent de nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. Mensen zullen u niet kennen, maar wie bent u?
24: Ik ben Lien, ik ben
0: Ik woon in Oostende en ik ben al jaren actief in het onderwijs. Ik ben mijn loopbaan gestart in de middelbare school, heel lang geleden. En heb dan heel lang als leraar en opleider gewerkt bij VVS Brugge. En nadien ben ik hier in Oostende beginnen werken, omdat ik hier al zo lang woon. En dat ik het ook wel fijn vind om in Oostende te werken. Ik heb dan een aantal jaar gewerkt als coördinator van Duaal Leren, het voormalige CLW bij het VTI. Maar toen ik de vacature zag voorbij komen om als directeur in het Sint-Andreas-instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat twee van mijn drie kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving, en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
13: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
0: Nou, ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat, ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is, dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
13: U wil contact met de lesgevers, ook met de leerlingen. U zal veel op die onderwijsvloer aanwezig zijn.
0: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is, hè, dat mensen mij leren kennen en dat ik de school leer kennen. Er wordt mij wel eens gevraagd van welke koers wil je varen met de school. Wel, ik denk dat ik dit jaar vooral wil kijken welke koers er hier al gevaren wordt. En daarvoor moet ik op de werkvloer kunnen aanwezig zijn. En wil ik de leerlingen en de leerkrachten heel goed leren kennen.
15: Nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut, Leen van Kraasbeek, bedankt voor het gesprek.
2: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
15: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
6: Ik ben David Nassus.
9: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
24: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
25: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
13: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
25: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we daar absoluut wel verder op gaan werken.
13: Veel succes.
25: Dank u wel.
2: Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
15: Bart Braks neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Braks stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Jansen.
6: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook drie ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum één toernooi met al die ploegen tezamen.
15: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
6: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30, ook in de veiling.
15: Veel volk afgelopen weekend in de Cortec Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er twee oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Ik heb een zomernovelle geschreven, het heet Café de l'Hôtel.
10: Want die eerste verdieping, dat is dus de vernieuwde turnzaal, die heeft een mooie grote glazen wand met een prachtig uitzicht op de Spuikom.
11: En die inplanting, de geplande inplanting, ligt toch veel wijkbewoners zwaar op de maag, omdat die ingeplant staat vlak aan de Nieuwpoortse Steenweg, dus ook zeer dicht bij de wijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
15: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastu, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2:00 middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3:00 op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
13: Gwenis van Kursaal Oostende. Het Kursaal heeft weer een huisorkest.
14: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Kursaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
13: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
14: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van, ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
13: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
14: Zij gaan hier repeteren, zij gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En zij gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kursaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
13: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
14: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vele shows, zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
15: Gwen Nies van Kursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
1: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
15: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
7: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
15: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostendse doelpunten waren van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Brax neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Mijn naam is Joris Polet.
5: Ik ben André Durie.
12: Ik ben Kurt Kluis.
16: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
7: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen en eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
13: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
7: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar dat we zelfs een paar testen gedaan hebben richting Kursaal en zo. Om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
15: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
15: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
5: Eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
13: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
5: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
13: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
5: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens... Ik ga wel eens op café, zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik... Ja, een vriend is niet meer iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zitten we elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk het kiem geweest dan, al die jaren geleden, wat nu op papier staat.
13: Voor wie is het boek bedoeld?
5: Oh, dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen, de taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien, dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, je biedt een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
13: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
5: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, de Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
15: José van der Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: De parkeerdruk steeg stelselmatig in heel wat straten in Raverseide. Dat is heel vervelend voor de bewoners en ook voor de bezoekers.
17: We doen dat onder de hashtag Prachtig Oudenburg, waarbij dat iedereen die mooie foto's geeft van Oudenburg zelf die hashtag kan gebruiken.
18: Maar wij zien tot onze verbazing, en wij zijn toch ook wel zeer blij daarmee, dat er heel wat vaste bewoners, lokale mensen, hier komen kopen om dan eigenlijk later vast te komen wonen.
19: Mensen met platte daken in het centrum, eigenaar Sindici, willen we echt gaan aanmoedigen om die meeuweringsnetten te gaan installeren.
20: Gezien dat de Oostrover eigenlijk in volle opbouw is als nieuwe stad aan zee naast Oostende Stad aan zee, willen wij mee met de Cirque de Pioniersrol helpen invullen daarmee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
15: Bart Braks neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Braks stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
0: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook drie ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum één toernooi met al die ploegen tezamen.
13: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
0: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30, ook in de veiling.
15: Veel volk afgelopen weekend in de Cortic Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er twee oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
4: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. Wij stonden op een avond op om naar een programma te kijken en hij zei tegen mij, Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg, oké, een beetje, hoe gaat dat zijn? En hij zei van, ja, kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live, Live, Live. En uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kursel geland. Ja.
13: Ja, want u kent Oostende.
4: Ik ken Oostende. Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is een gynaecoloog. Maar ik zelf heb de film Cargo hier gedraaid. En Holly Rosita is hier gedraaid. De film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed.
13: En dan zoek je misschien een vaste stek en dan kom je in contact met de mensen van het Kursaal. Dat is allemaal zo gegaan?
4: Wel, ik denk in eerste instantie, het is als je mensen wil inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dan op Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom, dat ik dacht, oké, maar als ik hier mijn collega's van de Atomic moet overtuigen van waar gaan we, wij moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je, ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt, ja, het summum zijn voor mij ook, hier landen terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Dan word je met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Kursaal of het verhaal van een nieuw Kursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je, oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
13: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden dat jullie huisorkest zijn?
4: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin wij willen groeien. Hey, wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra met. Hey, vul in. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium Azee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen, om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
15: Bedankt voor het gesprek, Gilles Collier, en veel succes met The Atomic Orchestra.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Simon Buijsen.
21: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
22: Ik ben Jean-Marie Barra.
23: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
15: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
24: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen, en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
15: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostense doelpunten waren van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Brax neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Maar onbekend is onbemind. Als zij niet weten wat Oostende te bieden heeft, zullen ze ook nooit naar de kust afzakken. En dat is deels de bedoeling, ja, dat klopt.
26: En het meest in het oog springende altijd geweest is het werk van Paul Delvaux. En ook daar zijn we bezig met een plan om dat 2021 te restaureren.
27: Nu, de Oostendenaar zal niet verdwijnen, voor alle duidelijkheid. Onze doelstellingen zijn dat wij van de Oostendenaar naar een echte burgerinitiatief worden.
28: Het aantal leerlingen stijgt al 4 jaar op rij. Dat betekent toch dat we goed bezig zijn. En we hebben momenteel regio Oostende 53% marktaandeel van het onderwijssegment.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
13: Burgemeester John Crombé, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
24: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
13: Wanneer gaat dat in?
24: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
13: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
24: Dat is de bedoeling. En er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil. En dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
2: Nieuws en info aan de kust.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
15: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Charlotte Verkeijn.
6: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
7: Ik ben Danik Menne.
8: Ik ben Willy de Schilder.
10: En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
11: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Lin van Kraasbeek, u bent de nieuwe directeur van het Sint Andreas Instituut in Oostende. Mensen zullen u niet kennen, maar wie bent u?
14: Ik ben Lien, ik woon in Oostende en ik ben al jaren actief in het onderwijs. Ik ben mijn loopbaan gestart.

0: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
1: Ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat, ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is, dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
0: U wil contact met de lesgevers, ook met de leerlingen. U zal veel op die onderwijsvloer aanwezig zijn.
1: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is hè, dat mensen mij leren kennen en dat ik de school leer kennen. Er wordt mij wel eens gevraagd van welke koers wil je varen met de school. Wel, ik denk dat ik dit jaar vooral wil kijken welke koers er hier al gevaren wordt. En daarvoor moet ik op de werkvloer kunnen aanwezig zijn. En wil ik de leerlingen en de leerkrachten heel goed leren kennen.
2: Nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut, Leen van Kraasbeek, bedankt voor het gesprek.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
2: Bart Brax neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Brax stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
6: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook drie ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum één toernooi met al die ploegen tezamen.
0: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
6: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30 ook in de veiling.
2: Veel volk afgelopen weekend in de Cortec Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er twee oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wel, het is ook nodig bijvoorbeeld de Derbylaan, die niet alleen een belangrijke ontsluitingsweg is voor de campings, maar ook voor de inwoners erg noodzakelijk is, wordt volledig heraangelegd.
8: Inderdaad, onze bedoeling is om een reuzenrad te plaatsen op dat plein van 44 meter hoog als bijkomende toeristische attractie.
9: Er is een zeer grote concert voorzien, juist voordat ik begin optreden, eigenlijk de try-out concerten in Casino Courcelles Oostende.
7: Wel, ik denk dat we misschien zou kunnen door Oostendse koren, en we hebben toch heel wat koren in Oostende, die zelfs volksliederen brengen. Dat is toch ook volksliederen van eigen bodem zouden brengen. Hè?
10: Dat is een van de hoogtepunten de laatste 10 jaar op onze jaarlijkse kermis op de week Konterdam.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Lauwerijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoort

0: op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youth organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
2: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
0: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostendse doelpunten waren van Van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Braks neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Maxime Dong.
4: Ik ben Brenda Linskens.
5: Ik ben Bart Versleus.
6: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
8: Gwenis van Kurzaal Oostende. Het Kurzaal heeft weer een huisorkest.
4: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, dan ik het vorige Kurzaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
8: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
4: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kurzaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
8: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
4: Zij gaan hier repeteren, ze gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En ze gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kurzaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kurzaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
8: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
4: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vier shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
0: Gwen Nies van Kurzaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regionieuws.
0: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
3: Onder de nieuwe haanderijen is deze zomer de foto-expo Temporary Views van stadsfotograaf Diana Takasova te ontdekken. De expo loopt tot woensdag. Nu donderdag van 10 tot 6 uur ben je welkom op Zelver aan Zee in de ASIC Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zelver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning. En dan nog dit, volgend weekend organiseert MTM Oostende hun 26e mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren, Duin aan Zee, Fortstraat 128. Meer info op 0485 58 72 75. Dat was ie voor vandaag, graag tot morgen.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
2: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen. En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
8: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
2: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar dat we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
0: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombé.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Arno is een heel speciale man voor Oostende. Hij is ook een Oostendenaar in hart en nieren. En ik denk dat dat een passend eerbetoon is aan toch wel een zeer grote zanger die toch heel veel betekend heeft.
9: Ja, het is schoon. Ik ken een mentale erectie. Dat is een cadeau. Je moet altijd content zijn met een cadeautje.
10: In ons actieplan beginnen we nu met een 30-tal. Dat zijn diegenen die aangegeven hebben van kijk, wij willen onmiddellijk instappen. Maar we verwachten natuurlijk dat er nog heel veel zullen bijkomen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Bart Brax neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Brax stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
11: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook drie ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum één toernooi met al die ploegen tezamen.
8: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
11: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30 ook in de veiling.
0: Veel volk afgelopen weekend in de Cortic Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er twee oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
12: Eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
8: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
12: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik had dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
8: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
12: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik, een vriend is het niet, maar iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm mentaal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zit het in elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk de kiem geweest dan, al die jaren geleden, wat nu op papier staat.
8: Voor wie is het boek bedoeld?
12: Dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen, de taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien. Dat je soms ook met een aantal minuten overzit op het einde van de les. Wel, je biedt een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
8: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
12: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
0: José van der Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
14: Ik ben Kirby Hallemees.
15: Ik ben Gaël Bouzin.
16: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
2: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
0: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostense doelpunten waren van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Brax neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Dus op voorhand werd bepaald van, kijk, het gaat over helden van hier, het gaat over politiemensen, het gaat niet over het publiek waarmee geconfronteerd worden, die uiteraard wel uitgebreid in beeld komt.
15: Maar op die locatie kan iedereen zien dat een zone 30, zoals ze normaal voorzien wordt, enkel met fietssuggestiestroken, dat ze geen enkele zin heeft. Daar moeten ook infrastructuurwerken gebeuren om dat op een deftige manier te doen.
16: We hebben nu eigenlijk een geografisch gedeelte hier de Adolf Bijlstraat kunnen afbakenen en daar eigenlijk intensief gaan op inzetten. Nu we zien dat dit project eigenlijk succesvol was, dat eigenlijk ook heel positieve reacties van alle handelaars zelf zijn gekomen, willen we dit uitbreiden naar zoveel mogelijk winkels in deze stad.
17: We staan hier in de nieuwe stad om te tonen aan iedereen die neerkijkt op de gewone werkmens, op de mensen die in sociale wijken wonen, om te tonen ook wij kunnen tot de hogere echelons van het stadsbestuur geraken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Deze laatste dag van de vakantie krijgen we eerst regenachtig weer. De loop van de dag wordt het wel droger, maar het blijft wisselend bewolkt. Temperaturen aan de kust schommelen rond de 21 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen dinsdag hetzelfde weer met veel wolken en een paar lichte buien.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Gilles Collier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
18: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. Wij stonden op een avond op om naar een programma te kijken en hij zei tegen mij, Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg, oké, een beetje, hoe gaat dat zijn? En hij zei van, ja, kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live, en uiteindelijk de Pukkelpop-shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kursel geland. Ja.
8: Ja, want u kent Oostende.
18: Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is een gynaecoloog, maar ik zelf heb de film Cargo hier gedraaid en Holy Rosita is hier gedraaid, de film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Ja.
8: En dan zoek je misschien een vaste stek en dan kom je in contact met de mensen van het Kursaal. Dat is allemaal zo gegaan?
18: Wel, ik denk in eerste instantie, het is als je mensen wil inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dan op Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom dat ik dacht, oké, maar als ik hier mijn collega's van Atomic moet overtuigen van waar gaan we, wij moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je, ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt het summum zijn voor mij ook, hier landen terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Dan wordt hij met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Kursaal of het verhaal van een nieuw Kursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je, oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen adertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Dat is wel heel tof.
8: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden dat jullie huisorkest zijn?
18: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin dat wij willen groeien. Hey, wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra Met. Hey. Vul in. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium Azee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen, om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
8: Bedankt voor het gesprek, Gilles Collier, en veel succes met The Atomic Orchestra.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
3: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
4: Ik ben Willy Versluis, reeder ter zeevisserij.
5: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester John Crombie, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
7: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
6: Wanneer gaat dat in?
7: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
6: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
7: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil en dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bart Brax neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Brax stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
9: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook drie ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum één toernooi met al die ploegen tezamen.
6: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
9: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30 ook in de veiling.
1: Veel volk afgelopen weekend in de Cortec Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er twee oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: In de gebouwen alleen in Oostende, en dat is een beetje een bedrag dat doet duizelen, zal het net iets meer dan 200 miljoen zijn. Dat is natuurlijk ook samen met de hogere overheden. Denk aan Thermae Palace. Vlaanderen is daar een grote inspanning aan doen.
8: Op Sportpark De Schorre, het is de bedoeling, de hockeyclub moet natuurlijk verhuizen. Dat is een overeenkomst uit de vorige legislatuur. Zij moeten weg waar zij nu zitten, aan het ziekenhuis.
10: Ja, ik hou van Oostende. Ik kwam elke ochtend op strand. Ik hou van, ik weet niet, er is iets aan de Belgische kust, die kleuren. En natuurlijk, Oostende is een stad die zijn geschiedenis heeft. Hè. Betekent tot schilder en zo'n speeljaard.
5: Wel, de ontmoetingscentra die zijn natuurlijk zeer populair. En dat is een zeer goed iets natuurlijk. Maar we moeten er ook realistisch in zijn dat er de prijzen in de ontmoetingscentra die zijn zeer goedkoop.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Thermae Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij, wat er gebeurt in de regio.
6: Lynn van Kraasbeek, u bent de nieuwe directeur van het Sint Andreas Instituut in Oostende. Mensen zullen u niet kennen, maar wie bent u?
11: Ik ben Lien, ik woon in Oostende en ik ben al jaren actief in het onderwijs. Ik ben mijn loopbaan gestart in een middelbare school, heel lang geleden, en heb dan heel lang als leraar en opleider gewerkt bij VVS Brugge. En nadien ben ik hier in Oostende beginnen werken, omdat ik hier al zo lang woon en dat ik het ook wel fijn vind om in Oostende te werken. Ik heb dan een aantal jaar gewerkt als coördinator van Duaal Leren, het voormalige CLW bij het VTI. Maar toen ik de vacature zag voorbij komen om als directeur in het Sint Andreas Instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat 2 van mijn 3 kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving, en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
6: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
11: Ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat, ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is, dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
6: U wil contact met de lesgevers, ook met de leerlingen. U zal veel op die onderwijsvloer aanwezig zijn.
11: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is, hè, dat mensen mij leren kennen en dat ik de school leer kennen. Er wordt mij wel eens gevraagd van welke koers wil je varen met de school. Wel, ik denk dat ik dit jaar vooral wil kijken welke koers er hier al gevaren wordt. En daarvoor moet ik op de werkvloer kunnen aanwezig zijn. En wil ik de leerlingen en de leerkrachten heel goed leren kennen.
1: Nieuwe directeur van het Sint Andreas Instituut, Leen van Kraasbeek, bedankt voor het gesprek.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
7: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
1: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostendse doelpunten waren van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Braks neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melodymakers.
13: Ik ben Lut van de Kastelen.
14: Ik ben Patrick Jansen.
15: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
16: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
17: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
6: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
17: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
6: Veel succes.
17: Dank u wel.
0: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
16: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
18: Onder de nieuwe handerijen is deze zomer de foto-expo Temporary Views van stadsfotograaf Diana Takasova te ontdekken. De expo loopt tot woensdag. Nu donderdag van 10 tot 6 uur ben je welkom op Zilver aan Zee in de ASIC Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning. En dan nog dit. Volgend weekend organiseert MTM Oostende hun 26e mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren, Duin aan Zee, Fortstraat 128. Meer info op 0485 58 72 75. Dat was hier voor vandaag. Graag tot morgen.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
6: Gwenis van Kurzaal Oostende. Het Kurzaal heeft weer een huisorkest.
19: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Kurzaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
6: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
19: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kurzaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
6: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
19: Zij gaan hier repeteren, ze gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En ze gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kurzaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kurzaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
6: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
19: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij de 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte, 4 shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
1: Gwen Nies van Kurzaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: We kunnen zeker niet klagen. Hè. Als Oostende zijn we decor van een aantal series die op dit moment lopen. Denk aan Onder Vuur, onder andere.
21: Uiteindelijk zijn we dan wel beter in het spel gekomen en hebben we dan toch de wedstrijd kunnen controleren en uitspelen.
22: We zullen evalueren natuurlijk wat deze editie zal geven. Maar het is de bedoeling om dit verder te zetten en hopelijk nog te kunnen uitbreiden.
23: Ah, het is eigenlijk een typische titel die veel wordt gebruikt. Het is de schoonste titel van het jaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Bart Braks neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Braks stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
9: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook 3 ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum 1 toernooi met al die ploegen tezamen.
6: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
9: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30, ook in de veiling.
1: Veel volk afgelopen weekend in de Kortrijk Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er 2 oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
7: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen. En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
6: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
7: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombé.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
3: Ik ben Patrick de Vit.
4: Ik ben Philippe Monseweijer.
8: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee
1: Regionieuws. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
7: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
1: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De 2 Oostendse doelpunten waren van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Braks neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: We wilden niet meer dat we vooraan zaten. Dat we eigenlijk aan de mensen gingen vertellen hoe het allemaal was en hoe het moet.
25: Het is ook de bedoeling dat deze locatie dan een peter of een meter aangeduid krijgt om de katjes die in een kolonie zullen verblijven eigenlijk te voederen.
26: Tegen 2023 worden dat eigenlijk autovrije straten, wordt dat een wandelzone. Wat natuurlijk ook een flinke opwaardering zou zijn voor deze buurt.
27: Ik tracht het te doen totdat ik het kan doen in feite. En totdat ik heb gezegd, zolang dat mijn handen mij dienen en mijn hoofd mij dient, dan zal ik verder gaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Deze laatste dag van de vakantie krijgen we eerst regenachtig weer. De loop van de dag wordt het wel droger, maar het blijft wisselend bewolkt. Temperaturen aan de kust schommelen rond de 21 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen dinsdag hetzelfde weer met veel wolken en een paar lichte buien.
0: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
10: Eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
5: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
10: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
5: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
10: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik, een vriend is het niet, maar iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zit het in elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk de kiem geweest dan, al die jaren geleden, wat nu op papier staat.
5: Voor wie is het boek bedoeld?
10: Dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen, de taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien. Dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, je biedt een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
5: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
10: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
1: José van der Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben George Keters.
12: Ik ben Caroline de Vriend.
13: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
11: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. Wij stonden op een avond op om naar een programma te kijken en hij zei tegen mij, Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg, oké, een beetje... Hoe gaat dat zijn? En hij zei van, ja kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live, Live, Live. En uiteindelijk de Pukkelpop Shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kursel geland. Ja.
5: Ja, want u kent Oostende.
11: Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is hier gynaecoloog, maar ikzelf heb de film Cargo hier gedraaid en Holy Rosita is hier gedraaid, de film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed.
5: En dan zoek je misschien een vaste stek en dan kom je in contact met de mensen van het Kursaal. Dat is allemaal zo gegaan?
11: Wel, ik denk in eerste instantie, het is als je mensen wil inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dan op Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom dat ik dacht, oké, maar als ik hier mijn collega's van Atomic moet overtuigen van waar gaan we, we moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je, ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt het summum zijn, voor mij ook, hier landen terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Dan word je met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Kursaal of het verhaal van een nieuw Kursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je, oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
5: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden dat jullie huisorkest zijn?
11: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin wij willen groeien. Hey, wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra met. Hey. Vul in. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium aan Zee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
5: Bedankt voor het gesprek, Gilles Collier, en veel succes met The Atomic Orchestra. Radio
0: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
5: Bart Brax neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Brax stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Jansen.
9: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook 3 ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum 1 toernooi met al die ploegen tezamen.
5: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
9: Die kunnen

0: Ik en de artiesten en de medewerkers blijven dan zo genereus om dat hier toch te maken. Dus ik kan alleen maar dankbaar zijn dat het blijft.
1: Maar wij steunen Theater aan Zee met de stad toch wel zeer nadrukkelijk. In totaal zorgen wij voor een jaarlijkse subsidie die geïndexeerd wordt. In 2023 bestond die subsidie ongeveer op 590.000 euro.
2: Ik ben hier nu ongeveer 59 jaar. En er zijn toch een deel sporen die het kroegje en de gemeenschap rond het kroegje in de stand teweeg gebracht heeft.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
5: Burgemeester John Crombé, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
6: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherper bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
5: Wanneer gaat dat in?
6: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
5: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
6: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed, veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil en dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
2: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Op zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch, wat we al binnen hebben.

0: hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen, en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
1: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostense doelpunten waren van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Brax neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
4: Ik ben Lut van de Kastelen.
5: Ik ben Patrick Jansen.
6: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Lin van Kraasbeek, u bent de nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. Mensen zullen u niet kennen, maar wie bent u?
9: Ik ben Lien, ik woon in Oostende en ik ben al jaren actief in het onderwijs. Ik ben mijn loopbaan gestart in de middelbare school, heel lang geleden, en heb dan heel lang als leraar en opleider gewerkt bij VVS Brugge. En nadien ben ik hier in Oostende beginnen werken, omdat ik hier al zo lang woon en dat ik het ook wel fijn vind om in Oostende te werken. Ik heb dan een aantal jaar gewerkt als coördinator van Duaal Leren, het voormalige CLW bij het VTI. Maar toen ik de vacature zag voorbij komen om als directeur in het Sint-Andreas Instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat twee van mijn drie kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving, en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
8: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
9: Ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat, ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is, dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
8: U wil contact met de lesgevers, ook met de leerlingen. U zal veel op die onderwijsvloer aanwezig zijn.
9: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is, hè, dat mensen mij leren kennen en dat ik de school leer kennen. Er wordt mij wel eens gevraagd van welke koers wil je varen met de school. Wel, ik denk dat ik dit jaar vooral wil kijken welke koers er hier al gevaren wordt. En daarvoor moet ik op de werkvloer kunnen aanwezig zijn. En wil ik de leerlingen en de leerkrachten heel goed leren kennen.
1: Nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut, Leen van Kraasbeek, bedankt voor het gesprek.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
10: Onder de nieuwe Haanderijen is deze zomer de foto-expo Temporary Views van stadsfotograaf Diana Takasova te ontdekken. De expo loopt tot woensdag. Nu donderdag van 10 tot 6 uur ben je welkom op Zelver aan Zee in de ASEC Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zelver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning. En dan nog dit, volgend weekend organiseert MTM Oostende hun 26e mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren, Duin aan Zee, Fortstraat 128. Meer info op 0485 58 72 75. Dat was ie voor vandaag, graag tot morgen.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
11: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
8: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
11: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
8: Veel succes.
11: Dank u wel.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Ja, inderdaad, om het festival sustainable te houden, moeten we helaas oudere muurschilderingen overschilderen. Oostende is natuurlijk geen metropoolstad zoals Londen, Parijs of Berlijn. Dus de muren zijn ook beperkt.
13: Maar de bezoekersaantallen tonen toch aan dat het heel veel aantrek heeft. En de grootte van onze stad, of liever gezegd, de kleinheid van onze stad zorgt ervoor dat het ook zeer aantrekkelijk is. Alles is heel makkelijk bereikbaar op loopafstand, fietsafstand. En het is makkelijk te doen, dus het blijft een aantrekkelijk product voor de stad.
14: En dat is een beetje het probleem. Dat is ook een van de belangrijkste redenen waarom we stoppen, is omdat we eigenlijk niet in dialoog hebben kunnen treden met het stadsbestuur. We hebben een heleboel goede argumenten eigenlijk bovengehaald. Op gebied van herbestemming, op gebied van de nood van een evenementenzaal voor de stad Oostende, op gebied van financiën. Maar eigenlijk blijft de deur gesloten eigenlijk. En als wij gaan verder procederen en de blinde blijft blind en wil niet zien, ja, dan lijkt het ons een beetje zonde van de tijd en ook van het geld eigenlijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bart Braks neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Braks stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Jansen.
15: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook 3 ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum 1 toernooi met al die ploegen tezamen.
8: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
15: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30 ook in de veiling.
1: Veel volk afgelopen weekend in de Cortic Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er 2 oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
8: Gwenis van Kursaal Oostende. Het Kursaal heeft weer een huisorkest.
9: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, dan eigenlijk het vorige Kursaalgebouw, had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
8: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
9: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
8: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
9: Zij gaan hier repeteren, ze gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En ze gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kursaal. En op die openingsavond zullen ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
8: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
9: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte, 4 shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
1: Gwen Nies van Kursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
17: Ik ben David Nasus.
18: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
19: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
0: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
1: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostendse doelpunten waren van Van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Brax neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Het is een pak groter. Er zijn meer sculpturen. We gaan een stuk hoger nog dan vorig jaar ook met de bouwsels.
21: Het is eigenlijk ook een beetje te respect doen aan de visserij. Toch zeker in moeilijke jaren. En ook omdat de Stand ook een visstad is, vinden wij dat we die traditie moeten in ere houden. En daarom maak ik er altijd een rood feest van.
22: Iedereen voelt zo, ja, de zomer is op komst. De maatjes zijn er en dat is feest. En maatjes zonder elkaar, dat is het schoonste dat er is. Hè.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Deze laatste dag van de vakantie krijgen we eerst regenachtig weer. De loop van de dag wordt het wel droger, maar het blijft wisselend bewolkt. Temperaturen aan de kust schommelen rond de 21 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen dinsdag hetzelfde weer met veel wolken en een paar lichte buien.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
0: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen en eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is, weinig grote problemen.
8: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
0: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar dat we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombé.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
1: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben George Keters.
4: Ik ben Caroline de Vriend.
17: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
23: Eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
8: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
23: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
8: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
23: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik, een vriend is niet meer iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zit het in elkaar in die details? regels, waarom maken ze dat zo moeilijk, enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk het kiem geweest dan, al die jaren geleden, wat nu op papier staat.
8: Voor wie is het boek bedoeld?
23: Oh, dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen, de taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien, dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, je biedt een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
8: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
23: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, de Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans, uiteraard.
1: José van de Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
1: Bart Brax neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Brax stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
15: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook drie ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum één toernooi met al die ploegen tezamen.
8: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
15: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30, ook in de veiling.
1: Veel volk afgelopen weekend in de Cortic Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er twee oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: De scholieren die konden meedoen door te fietsen of te wandelen. En het doel was 69.000 kilometer in totaal verzamelen van alle Breedense scholen.
5: Het is inderdaad, de bestaande bouwbreker, de vleugel Edith Cavelstraat, zal worden afgebroken. En daar zullen wij dus eigenlijk een vleugel sociale assistentiewoningen bouwen.
6: Wel, toen de vraag kwam vanuit de stichting Raoul Servet of we interesse hadden in een samenwerking, hebben we eigenlijk onmiddellijk ja gezegd, omdat we verschillende verbindingen zagen. In de eerste plaats met onze Ensor en Spiljaard Museumvleugel, met de grootmeesters van de zee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
10: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. Wij stonden op een avond op om naar een programma te kijken en hij zei tegen mij: Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg: oké, een beetje... Hoe gaat dat zijn? En hij zei van: ja, kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live, Live, Live. En uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kursel geland. Ja.
8: Ja, want u kent Oostende.
10: Ik ken Oostende. Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is een gynaecoloog. Maar ikzelf heb de film Cargo hier gedraaid. En Holly Rosita is hier gedraaid. De film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Ja.
8: En dan zoek je misschien een vaste stek. En dan kom je in contact met de mensen van het Kursaal. Dat is allemaal zo gegaan?
10: Wel, ik denk in eerste instantie... Het is als je... mensen willen inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dan op Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een, ja, een week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom dat ik dacht, oké, maar als ik hier mijn collega's van Atomic moet overtuigen van waar gaan we, we moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je, ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt... ja, het sumum zijn voor mij ook, hier landen terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Daar wordt hij met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Kursaal, of het verhaal van een nieuw Kursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je, oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
8: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden dat jullie huisorkest zijn?
10: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin wij willen groeien. Wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra met... vullen. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium aan Zee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen, om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
1: Bedankt voor het gesprek, Gilles Coulier, en veel succes met The Atomic Orchestra. Wat?

0: Noordzee Regionieuws.
1: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
2: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
1: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostendse doelpunten waren van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Braks neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Dirk Matthijven.
4: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
3: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
5: Burgemeester John Crombé, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
2: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen. Want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
5: Wanneer gaat dat in?
2: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden en dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
5: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal ondervalt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
2: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed, veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil en dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Onder de nieuwe handerijen is deze zomer de foto-expo Temporary Views van stadsfotograaf Diana Takasova te ontdekken. De expo loopt tot woensdag. Nu donderdag van 10 tot 6 uur ben je welkom op Zilver aan Zee in de ASIC Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning. En dan nog dit, volgend weekend organiseert MTMO Stendig hun 26e mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren, Duin aan Zee, Fortstraat 128. Meer info op 0485 58 72 75. Dat was ie voor vandaag, graag tot morgen.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Lin van Kraasbeek, u bent de nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. Mensen zullen u niet kennen, maar wie bent u?
4: Ik ben Lin. Ik woon in Oostende en ik ben al jaren actief in het onderwijs. Ik ben mijn loopbaan gestart in een middelbare school, heel lang geleden, en heb dan heel lang als leraar en opleider gewerkt bij VVS Brugge. En nadien ben ik hier in Oostende beginnen werken, omdat ik hier al zo lang woon en dat ik het ook wel fijn vind om in Oostende te werken. Ik heb dan een aantal jaar gewerkt als coördinator van duaal leren, het voormalige CLW bij het VTI. Maar toen ik de vacature zag voorbij komen, om als directeur in het Sint-Andreas Instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat twee van mijn drie kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving, en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
3: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
4: Nou, ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is, dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
3: U wil contact met de lesgevers, ook met de leerlingen. U zal veel op die onderwijsvloer aanwezig zijn.
4: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is, hè, dat mensen mij leren kennen en dat ik de school leer kennen. Er wordt mij wel eens gevraagd van welke koers wil je varen met de school. Wel, ik denk dat ik dit jaar vooral wil kijken welke koers er hier al gevaren wordt. En daarvoor moet ik op de werkvloer kunnen aanwezig zijn. En wil ik de leerlingen en de leerkrachten heel goed leren kennen.
2: Nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut, Leen van Kraasbeek, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: En ze heeft de heel moedige beslissing genomen om te zeggen van kijk, ik zou graag het mandaat toch teruggeven aan de partij, zodat iemand anders ook de kans kan hebben om dat op te nemen.
6: Waanzinnig, maar je kan het eigenlijk alleen maar zeggen als je het beleefd hebt.
7: Wel, de drones die zijn eigenlijk een extra aanvulling bij het bestaand takenpakket. De drones die bieden eigenlijk een hulpmiddel om de mensen op het terrein eigenlijk een extra paar ogen te geven.
8: Park Royal is eigenlijk de volledige site van het oud zwembad telt. Ook de gaanderijen, de drie hapers, Japanse tuin, Koninklijke Villa, bibliotheek, Wellington Renbaan, dus eigenlijk heel het gebied.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: Bart Brax neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Brax stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Jansen.
9: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook 3 ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum 1 toernooi met al die ploegen tezamen.
3: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
9: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30, ook in de veiling.
2: Veel volk afgelopen weekend in de Cortic Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er 2 oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
11: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
3: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
11: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
3: Veel succes.
11: Dank u wel.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
13: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Romina van Horen.
15: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
16: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
15: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombee zegt dat er weinig grote problemen waren.
17: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
2: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De 2 Oostense doelpunten waren van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Braks neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: De smeuïgheid, genoeg garnaal erin, een dunne korst en een licht pikant achtersmaakje erin.
19: Belangrijk is hier dat we vooral gaan gebruik maken van maritieme componenten, dus dat we ook gaan zeewier gebruiken en dat gaan de lokale maritieme componenten gaan in onze bieren verwerken.
20: culinaire luik van Oostende is voor Oostende belangrijk. Dus dat we dat kunnen doen met een lokaal streekproduct via korte keten is ideaal.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Deze laatste dag van de vakantie krijgen we eerst regenachtig weer. De loop van de dag wordt het wel droger, maar het blijft wisselend bewolkt. Temperaturen aan de kust schommelen rond de 21 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen dinsdag hetzelfde weer met veel wolken en een paar lichte buien.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Gwenis van Kursaal Oostende. Het Kursaal heeft weer een huisorkest.
21: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Kursaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
3: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
21: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
3: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
21: Zij gaan hier repeteren, ze gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En ze gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kursaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
3: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
21: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij de 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vier shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
2: Gwen Nies van Kursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met de gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
3: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Servaas Buisgaard.
5: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
8: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen en eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
7: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
8: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar dat we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bart Braks neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Braks stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
9: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook 3 ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum 1 toernooi met al die ploegen tezamen.
7: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
9: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30, ook in de veiling.
1: Veel volk afgelopen weekend in de Cortic Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er 2 oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Chambre d'eau is een geweldig winters huiskamerfestival die wij met verschillende partners uit Oostende organiseren.
7: Kortom, het zorgt ervoor dat Stad Oostende leeft en de verbondenheid heeft met het FFO.
10: Ook op de Rode Loper mag er gedanst worden elke avond tussen 6:30 en 7:00. Gaat er elke dag een andere DJ staan en iedereen die wil mag komen dansen.
11: Waarbij dat we eigenlijk zien dat er verschillende diensten in onze stad nog een betere toegankelijke dienstverlening verdienen. En dan hebben we het over onze sociale dienst, we hebben over ons jeugd- en gezinsloket, we hebben het over het huis van het kind en ook eigenlijk onze dienstevenementen en lokale economie.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastu, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youth organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2:00 middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3:00 op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
12: Eigenlijk begint dat met de grote passie van mij.

0: leesbaar, ik ga het zo zeggen.
1: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
0: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens... Ik ga wel eens op café, zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen... Hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik... Ja, een vriend is niet meer iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij... En hoe zit het in elkaar in die DT? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk het kiem geweest dan, al die jaren geleden, wat nu op papier staat.
1: Voor wie is het boek bedoeld?
0: Oh, dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen. De taal leek, zeg maar... Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien, dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, ik bied een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
1: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
0: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
2: José van de Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
2: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
1: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostense doelpunten waren van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Braks neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Eddy Grison.
5: Ik ben Dina Batti.
6: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
7: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
10: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. Wij stonden op een avond op om naar een programma te kijken en hij zei tegen mij, Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg, oké, een beetje, hoe gaat dat zijn? En hij zei van, ja kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live, Live, Live. En uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier.

0: in het kustregeland. Ja.
1: Ja, want u kent Oostende.
0: Ik ken Oostende. Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is een gynaecoloog. Maar ik zelf heb de film Cargo hier gedraaid. En Holly Rosita is hier gedraaid. De film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed.
1: En dan zoek je misschien een vaste stek. En dan kom je in contact met de mensen van het Kursaal. Dat is allemaal zo gegaan?
0: Wel, ik denk in eerste instantie. Het is als je mensen willen inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dan op Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom dat ik dacht, oké, maar als ik hier mijn collega's van de Tom, ik moet overtuigen van waar gaan we, we moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je, ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt, ja, het summum zijn voor mij ook, hier landen terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Dan wordt hij met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Kursaal, of het verhaal van een nieuw Kursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je, oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
1: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden, dat jullie huisorkest zijn?
0: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin wij willen groeien. Hey, wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra met. Hey. Vul in. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium aan Zee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen, om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
1: Bedankt voor het gesprek, Gilles Collier, en veel succes met The Atomic Orchestra.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee, dagklapper.
4: Onder de nieuwe haanderijen is deze zomer de foto-expo Temporary Views van stadsfotograaf Diana Takasova te ontdekken. De expo loopt tot woensdag. Nu donderdag van 10 tot 6 uur ben je welkom op Zilver aan Zee in de ASIC Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning. En dan nog dit, volgend weekend organiseert MTM Oostende hun 26e mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren, Duin aan Zee, Fortstraat 128. Meer info op 0485 58 72 75. Dat was ie voor vandaag, graag tot morgen.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
5: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidsschermen. minder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking. Allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
6: Wanneer gaat dat in?
5: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
6: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
5: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil en dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Ik hoop dat ik veel kan bijleren en stap per stap ook iets kan betekenen voor de Oostendenaars.
8: Wel, mijn schepenambt heet Mens en Milieu. En er zit een hele portefeuille aan vast van milieu, klimaat, energie, kinderopvang en verder dierenwelzijn en de reddingsdienst.
9: Wel, uiteraard. Ik denk dat de burgemeester een van de allermooiste politieke jobs is ter wereld.
10: Nooit eerder gedaan. En ik denk, als het publiek het zou zien, zouden ze zeggen achter de revue, die man is zot.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bart Brax neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Brax stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
11: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook drie ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum één toernooi met al die ploegen tezamen.
6: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
11: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30 ook in de veiling.
1: Veel volk afgelopen weekend in de Cortec Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er twee oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Lin van Kraasbeek, u bent de nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. Mensen zullen u niet kennen, maar wie bent u?
12: Ik ben Lien, ik woon in Oostende en ik ben al jaren actief in het onderwijs. Ik ben mijn loopbaan gestart in een middelbare school, heel lang geleden, en heb dan heel lang als leraar en opleider gewerkt bij VVS Brugge. En nadien ben ik hier in Oostende beginnen werken, omdat ik hier al zo lang woon en dat ik het ook wel fijn vind om in Oostende te werken. Ik heb dan een aantal jaar gewerkt als coördinator van Duaal Leren, het voormalige CLW bij het VTI. Maar toen ik de vacature zag voorbij komen komen om als directeur in het Sint-Andreas-instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat twee van mijn drie kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
6: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
12: Nou, ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat, ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is, dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
6: U wil contact met de lesgevers, ook met de leerlingen. U zal veel op die onderwijsvloer aanwezig zijn.
12: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is, hè, dat mensen mij leren kennen en dat ik de school leer kennen. Er wordt mij wel eens gevraagd van welke koers wil je varen met de school. Wel, ik denk dat ik dit jaar vooral wil kijken welke koers er hier al gevaren wordt. En daarvoor moet ik op de werkvloer kunnen aanwezig zijn. En wil ik de leerlingen en de leerkrachten heel goed leren kennen.
1: Nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut, Leen van Kraasbeek, bedankt voor het gesprek.
13: Luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Maxime Dong.
15: Ik ben Brenda Linskens.
16: Ik ben Bart Versleus.
17: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
13: Noordzee regionieuws.
1: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
5: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
1: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostendse doelpunten waren van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Brax neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Die spreuk is in het Frans. Je crois que compétre, je suis inclassable. In het Oostens vertaald betekent dit in feite: ik schilder zoals ik denk, er is bij mij een hoek af. Met andere woorden, ik ben niet in een kotje te passen.
19: Het zijn er meer dan 70 die altijd de pleinen vullen. Dus de voor staat echt goed vol dit jaar.
20: Maar ik denk toch, de hoogtepunt voor onze zaak zal de prijs al gewoon hebben van Unizo, creatief ondernemer. Omdat het niet direct logisch is dat een goochelaar verhuurder de prijs kan winnen van creatief ondernemer. En daar waren we eigenlijk wel heel fier op.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Deze laatste dag van de vakantie krijgen we eerst regenachtig weer. De loop van de dag wordt het wel droger, maar het blijft wisselend bewolkt. Temperaturen aan de kust schommelen rond de 21 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen dinsdag hetzelfde weer met veel wolken en een paar lichte buien.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
21: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
6: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
21: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
6: Veel succes.
21: Dank u wel.
14: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
16: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
14: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Björn Amsteeuw.
23: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
24: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
25: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
26: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Radio Noordzee.
6: Gwenis van Kurzaal Oostende, het Kurzaal heeft weer een huisorkest.
27: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Kurzaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
6: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
27: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kurzaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
6: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
27: Zij gaan hier repeteren, ze gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En ze gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kurzaal. En op die openingsavond zullen ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kurzaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
6: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
27: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte, 4 shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
16: Gwen Nies van Kurzaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
14: Regionieuws.
16: Bart Brax neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Brax stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
0: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook drie ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum één toernooi met al die ploegen tezamen.
4: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
0: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30, ook in de veiling.
16: Veel volk afgelopen weekend in de Cortec Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er twee oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Het wordt de garnalenmijn. Het project gaat terug naar meer dan 60 jaar geleden, toen hier in Oostende dit de garnalenmijn was.
8: Inderdaad, wij verkopen speelgoed, boeken, cd's, juwelen en ook producten van Oxfam Wereldwinkel.
9: Eindelijk, na 2 of 3 jaar afwezigheid, eindelijk zijn we terug in het Kursaal. Maar we hebben ze allemaal meegemaakt. Chap en ik, M25, dat is onze zilver ook in feite.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
16: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Lauwerijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2:00 middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3:00 op het strand van Oostende, ter hoogte van het Termee Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Radio Noordzee.
26: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
5: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen. En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
4: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
5: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar, dankzij vooral onze politie, die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar dat we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
16: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
2: Nieuws en info, Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
16: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombie zegt dat er weinig grote problemen waren.
5: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
16: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostendse doelpunten waren van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Braks neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Willy Sommers.
11: Ik ben Romina van Horen.
12: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
15: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
26: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
17: Eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
4: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
17: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik had dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
4: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
17: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik, een vriend is het niet, maar iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zitten er elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk de kiem geweest dan, al die jaren geleden, wat nu op papier staat.
4: Voor wie is het boek bedoeld?
17: Dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen, de taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien. dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les, wil je bieden een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
4: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
17: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, de Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
24: José van der Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
24: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
11: Noordzee, dagklapper.
13: Onder de nieuwe handerijen is deze zomer de foto-expo Temporary Views van stadsfotografe Diana Takasova te ontdekken. De expo loopt tot woensdag. Nu donderdag van 10 tot 6 uur ben je welkom op Zilver aan Zee in de ASIC Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning. En dan nog dit, volgend weekend organiseert MTM Oostende hun 26e mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren, Duin aan Zee, Fortstraat 128. Meer info op 0485 58 72 75. Dat was ie voor vandaag, graag tot morgen.
1: Radio Noordzee.
26: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
19: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. En wij stonden op een avond op om naar een programma te kijken en hij zei tegen mij, Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg, oké, een beetje... Hoe gaat dat zijn? En hij zei van, ja kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live, Live, Live. En uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kustel geland. Ja.
4: Ja, want u kent Oostende.
19: Ik ken Oostende. Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenote een gynaecoloog, maar ikzelf heb de film Cargo hier gedraaid. En Holly Rosita is hier gedraaid, de film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Ja.
4: En dan zoek je misschien een vaste stek en dan kom je in contact met de mensen van het Kursaal. Dat is allemaal zo gegaan?
19: Wel, ik denk in eerste instantie, het is als je... mensen willen inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dat op Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een week, maandwerking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom dat ik dacht, oké, maar als ik hier mijn collega's van Atomic moet overtuigen van waar gaan we, we moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je, ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt... ja, het sumum zijn voor mij ook, hier landen terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Dan word je met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Kursaal of het verhaal van een nieuw Kursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je, oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
4: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden dat jullie huisorkest zijn?
19: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin wij willen groeien. Hey, wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra Met. Hey. Vul in. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium aan Zee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
24: Bedankt voor het gesprek, Gilles Collier, en veel succes met The Atomic Orchestra.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Het is de bedoeling om in Mariakerke 1 of 2 TikTok boots te zetten. Dat zijn eigenlijk kleine kamers die helemaal ideaal ingericht zijn om mooie TikToks te maken.
20: Anderzijds heeft Middelkerke zich steeds geprofileerd als evenementengemeente bij uitstek.
21: Heb ik gezegd, ik ga nu mijn ding doen ook voor mondmaskers te maken. En dat is heel goed gelukt. Ik heb nu duurde 500 dagen.
22: Een lange straat waar er wordt uitgegaan. We gaan dat veranderen naar een vierkant, naar een carré vorm, waarbij we eigenlijk het uitgaan echt gaan promoten.
23: Maar ik vind wel dat in de stad Oostende er hier of op een andere plaats een forsere aanklacht moet komen tegen het kolonialisme.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
24: Bart Brax neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Brax stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Jansen.
25: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook 3 ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum 1 toernooi met al die ploegen tezamen.
4: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
25: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30 ook in de veiling.
24: Veel volk afgelopen weekend in de Cortic Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er 2 oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombie, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
5: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder. minder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking. Allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
4: Wanneer gaat dat in?
5: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
4: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
5: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil en dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
7: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
8: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
9: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
24: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
5: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
24: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostendse doelpunten waren van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Brax neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Wij zoeken eigenlijk mensen die zich op een duurzame manier willen engageren om te helpen beheerswerken doen in de Zwaanhoek en in de Keijaard.
18: We hebben 5 nieuwe restaurants die ook deelnemen. Dat is ook wel fijn om 5 nieuwe restaurants vanuit onze stad te leren kennen.
27: Die zijn Roxham gevonden langs de Brusse Steenweg op kruispunt van de Zeeweg met de Brusse Steenweg.
28: Maar er is ook een gratis parcours dat zich uitspreidt over de hele stad. Verschillende locaties op de Zeedijk, het Leopoldpark, waar dat mensen kunnen genieten van hele grote installaties met internationale fotografie.
29: Ik denk dat wij ons daar zeer gelukkig mogen prijzen over het aantal docenten die wij hebben. Er is eigenlijk geen enkele vacature die hier niet ingevuld is.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
24: Deze laatste dag van de vakantie krijgen we eerst regenachtig weer. De loop van de dag wordt het wel droger, maar het blijft wisselend bewolkt. Temperaturen aan de kust schommelen rond de 21 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen dinsdag hetzelfde weer met veel wolken en een paar lichte buien.
0: Radio Noordzee.
26: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Lin van Kraasbeek, u bent de nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. Mensen zullen u niet kennen, maar wie bent u?
30: Ik ben Lien, ik ben
1: Ik woon in Oostende en ik ben al jaren actief in het onderwijs. Ik ben mijn loopbaan gestart in de middelbare school, heel lang geleden. En heb dan heel lang als leraar en opleider gewerkt bij Vives Brugge. En nadien ben ik hier in Oostende beginnen werken, omdat ik hier al zo lang woon. En dat ik het ook wel fijn vind om in Oostende te werken. Ik heb dan een aantal jaar gewerkt als coördinator van Duaal Leren, het voormalige CLW bij het VTI. Maar toen ik de vacature zag voorbij komen om als directeur in het Sint-Andreas-instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat twee van mijn drie kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving, en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
4: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
1: Nou, ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat, ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is, dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
4: U wil contact met de lesgevers, ook met de leerlingen. U zal veel op die onderwijsvloer aanwezig zijn.
1: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is, hè, dat mensen mij leren kennen en dat ik de school leer kennen. Er wordt mij wel eens gevraagd van welke koers wil je varen met de school. Wel, ik denk dat ik dit jaar vooral wil kijken welke koers er hier al gevaren wordt. En daarvoor moet ik op de werkvloer kunnen aanwezig zijn. En wil ik de leerlingen en de leerkrachten heel goed leren kennen.
24: Nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut, Leen van Kraasbeek, bedankt voor het gesprek.
26: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
24: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
26: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Natasja Waldman.
10: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
11: Ik ben Joke Doodlewoman.
12: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
26: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
13: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
4: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
13: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
4: Veel succes.
13: Dank u wel.
26: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Dit is Radio Noordzee.
15: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
26: Noordzee Regio Nieuws.
24: Bart Brax neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Brax stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
2: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook drie ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum één toernooi met al die ploegen tezamen.
24: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
2: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30 ook in de veiling.
24: Veel volk afgelopen weekend in de Cortic Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er twee oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
26: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, ik heb eigenlijk gemarcheerd voor het goede doel, voor de VZW-legbaken. Ik heb ongeveer 540 kilometers gemarcheerd van Perugia over Assisi naar Rome.
7: Maar oké, we gaan een zeer aanvallend spel hebben met heel veel punten. Maar daardoor gaan we waarschijnlijk ook wat meer punten tegenkrijgen. Dus een spectaculairder spel om naartoe te kijken. Het is een moderner spel om naartoe te kijken. Het is na 14 jaar ook een andere wijze van spelen.
17: Binnen de Vlaamse Parkinson-liga zijn er verschillende contactgroepen. Wij zijn contactgroep Oostende. En wij zorgen voor een maandelijkse activiteit voor mensen met Parkinson.
19: Ja, ik heb altijd gezegd, we gaan van een dienstcentra naar de woonzorgcentra, van de woonzorgcentra naar de Rote Post, van de Rote Post naar de Kurszaal, van de Kurszaal naar het Sportpaleis.
26: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
24: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Lauwerijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2:00 middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3:00 op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palas. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
26: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee.
4: Gwenis van Kurszaal Oostende. Het Kurszaal heeft weer een huisorkest.
20: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Kurszaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
4: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
20: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kurszaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
4: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
20: Zij gaan hier repeteren, zij gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En zij gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kursaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
4: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
20: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vele shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder

0: En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
1: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostense doelpunten waren van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Brax neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
4: Ik ben Haris Brataneus.
5: Ik ben Christopher Meijer.
6: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
0: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen en eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
8: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
0: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar dat we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee, dagklapper.
9: Onder de nieuwe handerijen is deze zomer de foto-expo Temporary Views van stadsfotograaf Diana Takasova te ontdekken. De expo loopt tot woensdag. Nu donderdag van 10 tot 6 uur ben je welkom op Zilver aan Zee in de ASIC Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning. En dan nog dit, volgend weekend organiseert MTM Oostende hun 26e mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren, Duin aan Zee, Fortstraat 128.

0: Meer info op 0485 58 72 75. Dat was ie voor vandaag. Graag tot morgen.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
4: Goh, eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
3: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
4: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
3: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
4: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik, een vriend is het niet, maar iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zit het in elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk de kiem geweest dan, al die jaren geleden, van wat nu op papier staat.
3: Voor wie is het boek bedoeld?
4: Oh, dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen, de taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien, dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, je biedt een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
3: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
4: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
5: José van der Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Medios is een humanitaire organisatie, bestaat alleen en enkel uit vrijwilligers. Ja, wij hopen dat de mensen ons terugvinden hier. Wij beantwoorden toch wel aan een nood. Wekelijks hebben we toch ongeveer 40 à 50 mensen die hier komen zaken kopen.
7: Die kapitein wordt van een bepaald schip hier in de Stende. Dat is een keer iets anders, hè. Moet je altijd de dronkaard zijn, dus...
8: En dat de afkomst, de geaardheid of het geloof helemaal geen rol speelt. Dat we allemaal werken voor hetzelfde doel, Oostende.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Bart Brax neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Brax stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Jansen.
9: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook drie ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum één toernooi met al die ploegen tezamen.
3: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
9: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30 ook in de veiling.
5: Veel volk afgelopen weekend in de Cortic Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er 2 oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
10: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. Wij stonden op een avond op om naar een programma te kijken en hij zei tegen mij, Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg, oké, een beetje, hoe gaat dat zijn? En hij zei van, ja, kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live. En uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kustel geland. Ja.
3: Ja, want u kent Oostende.
10: Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenote is gynaecoloog, maar ikzelf heb de film Cargo hier gedraaid. En Holy Rosita is hier gedraaid, de film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Ja.
3: En dan zoek je misschien een vaste stek en dan kom je in contact met de mensen van het Kursaal. Dat is allemaal zo gegaan?
10: Wel, ik denk in eerste instantie, het is als je mensen wil inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dat Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom dat ik dacht, oké, maar als ik hier mijn collega's van Atomic, ik moet overtuigen van waar gaan we, wij moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je, ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt het summum zijn voor mij ook, hier landen, terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Daar wordt hij met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Kursaal of het verhaal van een nieuw Kursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je, oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
3: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden, dat jullie huisorkest zijn?
10: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin wij willen groeien. Hey, wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra met. Hey. Vul in. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium Azee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen, om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
5: Bedankt voor het gesprek, Gilles Coulier, en veel succes met The Atomic Orchestra.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
12: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
14: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
5: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
15: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief, zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. complete droogte gehad. Veel volk, veel evenementen. En dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
5: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostense doelpunten waren van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Brax neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Er komen besparingen op zowel het OHK als de KIM. Het probleem daarmee is, dat is niet voldoende om de basiswerking te garanderen.
17: Inderdaad, 17 projectvoorstellen hebben wij binnengekregen. 11 daarvan gaan we gaan subsidiëren. Er zijn een paar nieuwe en verrassende dossiers tussen. Daar zijn we heel blij mee en een aantal andere mensen hebben we moeten teleurstellen.
8: Het lachend kakje heeft zijn entree in Oostende niet gemist. We waren daarmee echt bijna wereldnieuws.
18: Die zeesaucissen, maar ook de boudin de mer en onze paté met zeesla. En alle producten worden gedroogd door mij en komt ook al uit de Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Deze laatste dag van de vakantie krijgen we eerst regenachtig weer. De loop van de dag wordt het wel droger, maar het blijft wisselend bewolkt. Temperaturen aan de kust schommelen rond de 21 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen dinsdag hetzelfde weer met veel wolken en een paar lichte buien.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
15: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluid. Wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking. Allemaal elementen. Want dat is het tweede die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf. Dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
3: Wanneer gaat dat in?
15: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden en dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
3: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
15: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed, veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil en dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
5: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
20: Ik ben David Nassus.
21: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
22: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Lin van Kraasbeek, u bent de nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. Mensen zullen u niet kennen, maar wie bent u?
23: Ik ben Lien, ik woon in Oostende en ik ben al jaren actief in het onderwijs. Ik ben mijn loopbaan gestart in de middelbare school, heel lang geleden, en heb dan heel lang als leraar en opleider gewerkt bij Vives Brugge. En nadien ben ik hier in Oostende beginnen werken, omdat ik hier al zo lang woon en dat ik het ook wel fijn vind om in Oostende te werken. Ik heb dan een aantal jaar gewerkt als coördinator van Duaal Leren, het voormalige CLW bij het VTI. Maar toen ik de vacature zag voorbij komen om als directeur in het Sint-Andreas Instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat twee van mijn drie kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving, en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
3: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
23: Nou, ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat, ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is, dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
3: U wil contact met de lesgevers, ook met de leerlingen. U zal veel op die onderwijsvloer aanwezig zijn.
23: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is, hè, dat mensen mij leren kennen en dat ik de school leer kennen. Er wordt mij wel eens gevraagd van welke koers wil je varen met de school. Wel, ik denk dat ik dit jaar vooral wil kijken welke koers er hier al gevaren wordt. En daarvoor moet ik op de werkvloer kunnen aanwezig zijn. En wil ik de leerlingen en de leerkrachten heel goed leren kennen.
5: Nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut, Leen van Kraasbeek, bedankt voor het gesprek.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Bart Brax neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Brax stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
24: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook drie ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum één toernooi met al die ploegen tezamen.
3: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
24: Die kunnen ook de zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30, ook in de veiling.
5: Veel volk afgelopen weekend in de Cortic Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er twee oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: We hebben een kleine 500 leerlingen. We hebben een geplaatst tekort, dus op Mariasteen bouwen we een nieuw voorgebouw.
26: Zij komen van de lagere scholen in Oostende, Bredene, Nieuwpoort.
23: Wel, eerst hebben we tijd nodig om al die brillen te maken. Dat gebeurt ook voor een groot deel hier op onze school.
0: Waar dat we eigenlijk prachtige voorstellingen tonen in de huiskamers van Oostendenaars. Met publiek erbij, met artiesten dichtbij. Eigenlijk bijna vlakbij op je schoot. Wat dat eigenlijk heerlijk is om zo kunst en cultuur te kunnen beleven.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Termee Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
4: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
3: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
4: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
3: Veel succes.
4: Dank u wel.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws.
5: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
15: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
5: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostendse doelpunten waren van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Brax neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Willy Sommers.
9: Ik ben Romina van Oren.
10: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
11: Yo, ik kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Radio Noordzee. Noordzee.
3: Gwenis van Kursaal Oostende. Het Kursaal heeft weer een huisorkest.
9: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Kursaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
3: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
9: Het is een heel gekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van, ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
3: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
9: Zij gaan hier repeteren, ze gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En ze gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kursaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
3: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
9: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij de 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vier shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
5: Gwen Nies van Kursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
20: Radio Noordzee.
6: Noordzee.
20: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Noordzee Regio Nieuws.
5: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Radio Noordzee.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Noordzee, dagklapper.
26: Onder de nieuwe haanderijen is deze zomer de foto-expo Temporary Views van stadsfotograaf Diana Takasova te ontdekken. De expo loopt tot woensdag. Nu donderdag van 10 tot 6 uur ben je welkom op Zilver aan Zee in de ASIC Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning. En dan nog dit, volgend weekend organiseert MTM Oostende hun 26e mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren, Duin aan Zee, Fortstraat 128. Meer info op 0485 58 72 75. Dat was ie voor vandaag, graag tot morgen.
6: Radio Noordzee.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombeet, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
15: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen. En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
3: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
15: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar dat we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
5: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Krombe.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Het is vooral op basis van de vaststelling dat we in een aantal wijken permanente overlast hebben, dag, nacht, van vuurwerk dat wordt afgestoken, ook buiten de periodes waarin dat eindejaarsfeesten zijn, met heel veel overlast voor de wijken, dus willen we het permanent verbieden.
12: Omdat Stad Oostende zet deze legislatuur in op ook onbemand sporten, noemen we dat dan.
13: Om te beginnen, op vraaghoek van de carnavalisten zorgen we voor een centraal punt. Op de groentemarkt zelf zetten we een authentieke spiegeltent.
14: Zoals Stefan ook al zei, het is een vergeten verhaal voor mensen die vandaag in Oostende leven, die redelijk jong zijn.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Bart Brax neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Brax stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Jansen.
16: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook 3 ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum 1 toernooi met al die ploegen tezamen.
3: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
16: Die kunnen ook de zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30, ook in de veiling.
5: Veel volk afgelopen weekend in de Cortic Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er 2 oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
8: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
17: Eigenlijk begint dat met een grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
3: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
17: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn, de klanken, de woorden, de zinsbouwen, al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
3: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
17: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens... Ik ga wel eens op café, zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik... Ja, een vriend is het niet, maar iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zit het in elkaar in die details? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk de kiem geweest dan, al die jaren geleden, wat nu op papier staat.
3: Voor wie is het boek bedoeld?
17: Oh, dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen. De taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt. En ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld. En ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien. Dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, ik bied een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
3: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
17: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
5: José van der Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
18: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Natasja Waldman.
21: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
22: Ik ben Joke Doodlewoman.
23: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Noordzee Regio Nieuws.
5: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
15: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief, zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
5: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostense doelpunten waren van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Brax neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat, en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
18: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Brede, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat. Hinder zie ik ze staan.
25: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
27: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
0: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre en Oostende.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Deze laatste dag van de vakantie krijgen we eerst regenachtig weer. De loop van de dag wordt het wel droger, maar het blijft wisselend bewolkt. Temperaturen aan de kust schommelen rond de 21 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen dinsdag hetzelfde weer met veel wolken en een paar lichte buien.
18: Radio Noordzee.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
1: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. Wij stonden op een avond op naar een programma te kijken en hij zei tegen mij: Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg: oké, een beetje... Hoe gaat dat zijn? En hij zei van: ja, kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live, Live, Live. En uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kursel geland. Ja.
3: Ja, want u kent Oostende.
1: Ik ken Oostende. Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is een gynaecologe. Maar ik zelf heb de film Cargo hier gedraaid. En Holly Rosita is hier gedraaid. De film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Ja.
3: En dan zoek je misschien een vaste stek. En dan kom je in contact met de mensen van het Kursaal. Dat is allemaal zo gegaan?
1: Wel, ik denk in eerste instantie... Het is, als je... mensen willen inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dan op Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een, ja, een week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom dat ik dacht, oké, maar als ik hier mijn collega's van Atomic, ik moet overtuigen van waar gaan we, we moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je, ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt... ja, het sumum zijn voor mij ook, hier landen, terug in Oostende. Ja, en dan kom je in dit iconische gebouw van Leon Steijnen. Daar wordt hij met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Kursaal, of het verhaal van een nieuw Kursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je, oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
3: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden dat jullie huisorkest zijn?
1: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin wij willen groeien. Wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra met... vullen. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium aan Zee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen, om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
5: Bedankt voor het gesprek, Gilles Coulier, en veel succes met The Atomic Orchestra.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Glendan Groe.
3: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Antri de Maree.
5: Hallo, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester John Crombé, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
7: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking. Allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf. Dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
6: Wanneer gaat dat in?
7: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
6: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
7: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed, veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil en dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bart Brax neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Brax stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
9: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook drie ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum één toernooi met al die ploegen tezamen.
6: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
9: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30, ook in de veiling.
1: Veel volk afgelopen weekend in de Cortec Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er twee oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Die spreuk is in het Frans. Je crois que comprendre, je suis inclassable. In het Oostens vertaald betekent dit in feite: ik schilder zoals ik denk, er is bij mij een hoek af. Met andere woorden, ik ben niet in een kotje te passen.
10: Het zijn er meer dan 70 die altijd de pleinen vullen. Dus de voor staat echt goed vol dit jaar.
11: Maar ik denk toch, de hoogtepunt voor onze zaak zal de prijs al gewoon hebben van Unizo, creatief ondernemer. Omdat het niet direct logisch is dat een goedkoopverhuurder de prijs kan winnen van creatief ondernemer. En daar waren we eigenlijk wel heel fier op.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij, wat er gebeurt in de regio.
6: Lin van Kraasbeek, u bent de nieuwe directeur van het Sint Andreas Instituut in Oostende. Mensen zullen u niet kennen, maar wie bent u?
12: Ik ben Lien, ik woon in Oostende en ik ben al jaren actief in het onderwijs. Ik ben mijn loopbaan gestart in een middelbare school, heel lang geleden, en heb dan heel lang als leraar en opleider gewerkt bij VVS Brugge. En nadien ben ik hier in Oostende beginnen werken, omdat ik hier al zo lang woon en dat ik het ook wel fijn vind om in Oostende te werken. Ik heb dan een aantal jaar gewerkt als coördinator van Duaal Leren, het voormalige CLW bij het VTI. Maar toen ik de vacature zag voorbij komen om als directeur in het Sint Andreas Instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat 2 van mijn 3 kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving, en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
6: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
12: Ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat, ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is, dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
6: U wil contact met de lesgevers, ook met de leerlingen. U zal veel op die onderwijsvloer aanwezig zijn.
12: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is, hè, dat mensen mij leren kennen en dat ik de school leer kennen. Er wordt mij wel eens gevraagd van welke koers wil je varen met de school. Wel, ik denk dat ik dit jaar vooral wil kijken welke koers er hier al gevaren wordt. En daarvoor moet ik op de werkvloer kunnen aanwezig zijn. En wil ik de leerlingen en de leerkrachten heel goed leren kennen.
1: Nieuwe directeur van het Sint Andreas Instituut, Leen van Kraasbeek, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
7: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
1: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostense doelpunten waren van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Braks neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Tineke van Halemeesch.
14: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door.

0: van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
1: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
0: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
1: Veel succes.
0: Dank u wel.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
4: Onder de nieuwe handerijen is deze zomer de foto-expo Temporary Views van stadsfotograaf Diana Takasova te ontdekken. De expo loopt tot woensdag. Nu donderdag van 10 tot 6 uur ben je welkom op Zelver aan Zee in de ASIC Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zelver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning. En dan nog dit, volgend weekend organiseert MTM Oostende hun 26e mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren, Duin aan Zee, Fortstraat 128. Meer info op 0485 58 72 75. Dat was ie voor vandaag, graag tot morgen.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noordzee.
1: Gwenis van Kursaal Oostende. Het Kursaal heeft weer een huisorkest.
6: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Kursaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
1: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
6: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
1: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
6: Zij gaan hier repeteren, ze gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En zij gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kursaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
1: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
6: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vierde shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
3: Gwen Nies van Kursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
2: Radio Noordzee. Elk uur meer.

0: Regionaal nieuws.
1: We kunnen zeker niet klagen. Hè. Als Oostende zijn we decor van een aantal series die op dit moment lopen. Denk aan Onder Vuur, onder andere.
2: Uiteindelijk zijn we dan wel beter in ons spel gekomen en hebben we dan toch de wedstrijd kunnen controleren en uitspelen.
3: We zullen evalueren natuurlijk wat deze editie zal geven. Maar het is de bedoeling om dit verder te zetten en hopelijk nog te kunnen uitbreiden.
4: Ah, het is eigenlijk een typische titel die veel wordt gebruikt. Het is de schoonste titel van het jaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Bart Braks neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Braks stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
6: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook drie ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum één toernooi met al die ploegen tezamen.
5: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
6: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30 ook in de veiling.
5: Veel volk afgelopen weekend in de Cortic Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er twee oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
8: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen en eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
5: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
8: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar dat we zelfs een paar testen gedaan hebben richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
5: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombé.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
10: Ik ben Michael van Nie.
11: Hallo, ik ben Louise Carton.
12: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
5: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
8: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
5: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostense doelpunten waren van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Braks neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wij stellen voor dat die beelden zouden weggenomen worden, niet vernield. Die zetten in een museum, ergens hier in Oostende is misschien wel een plaats. En hier juist voor staat er een vrouw met een fakkel als een vorm van vrijheidsbeeld. Wij zouden zeggen, kijk, zet dat beeld in de plaats van het paard als een vorm van bevrijding.
13: Wel, het is eigenlijk zo dat wij op dit moment heel wat straten en pleintjes hebben in onze stad die vernoemd zijn naar mannen die een belangrijke verdienste hebben voor onze gemeente.
14: En die mensen zeiden dat ze de welzijn van Oostende is altijd welkom hier op dit festival, maar ze zeiden nog meer dan ooit, hebben ze het gevoel, dit gaat ook over ons.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Deze laatste dag van de vakantie krijgen we eerst regenachtig weer. De loop van de dag wordt het wel droger, maar het blijft wisselend bewolkt. Temperaturen aan de kust schommelen rond de 21 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen dinsdag hetzelfde weer met veel wolken en een paar lichte buien.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
16: Eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
15: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
16: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
15: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
16: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik, een vriend is het niet, maar iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm mentaal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zitten er elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk de kiem geweest dan, al die jaren geleden, wat nu op papier staat.
15: Voor wie is het boek bedoeld?
16: Dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen, de taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien, dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, ik bied een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
15: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
16: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans, uiteraard.
5: José van der Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
5: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Marcel van Tilt.
18: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
19: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
20: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
21: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. Wij stonden op een avond op om naar een programma te kijken en hij zei tegen mij, Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg, oké, een beetje, hoe gaat dat zijn? En hij zei van, ja, kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live, Live, Live. En uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kustel geland. Ja.
15: Ja, want u kent Oostende.
21: Ik ken Oostende. Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is gynaecoloog, maar ikzelf heb de film Cargo hier gedraaid. En Holy Rosita is hier gedraaid, de film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Ja.
15: En dan zoek je misschien een vaste stek en dan kom je in contact met de mensen van het Kursaal. Dat is allemaal zo gegaan?
21: Wel, ik denk in eerste instantie, het is als je mensen wil inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dat Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom dat ik dacht, oké, maar als ik hier mijn collega's van Atomic moet overtuigen van waar gaan we, wij moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je, ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt het summum zijn voor mij ook, hier landen terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Dan word je met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Kursaal of het verhaal van een nieuw Kursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je, oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
15: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden dat jullie huisorkest zijn?
21: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin wij willen groeien. Hey, wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra met. Hey. Vul in. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium aan Zee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen, om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
5: Bedankt voor het gesprek, Gilles Collier, en veel succes met The Atomic Orchestra.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
5: Bart Braks neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Braks stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
6: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook drie ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum één toernooi met al die ploegen tezamen.
5: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
6: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30, ook in de veiling.
5: Veel volk afgelopen weekend in de Cortic Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er twee oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Zodat de scholen ervoor zorgen dat iedere Oostendse jongere kan zwemmen. Maar zwemmen in een zwembad is natuurlijk helemaal anders dan zwemmen in zee.
2: We gaan daar eigenlijk lopen door een parcours van 7, 14 of 21 kilometer doorheen de straten van Oostende. We passeren ook langs de Grote Kerk, de Sint-Peters- en Pauluskerk. We gaan door het Ons Lieve Vrouw College. We maken eigenlijk gebruik van de ganse stad.
22: Dat ligt op een verkeerde plaats. Dat blokkeert een internationale vaarroute, de westelijke aanlooproute van de haven van Oostende. En dat is een schoolvoorbeeld van iets wat niet toegelaten is door het internationaal zeerecht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2:00 middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3:00 op het strand van Oostende, ter hoogte van het Termee Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
15: Burgemeester John Crombee, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
8: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking. Allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
15: Wanneer gaat dat in?
8: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
15: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, dat wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
8: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil en dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
5: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombee zegt dat er weinig grote problemen waren.
8: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
5: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostense doelpunten waren van Van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Braks neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Dirk Matthijven.
23: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
9: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Lin van Kraasbeek, u bent de nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. Mensen zullen u niet kennen, maar wie bent u?
24: Ik ben Lin. Ik woon in Oostende en ik ben al jaren actief in het onderwijs. Ik ben mijn loopbaan gestart in de middelbare school, heel lang geleden. En heb dan heel lang als leraar en opleider gewerkt. bij Vives Brugge. En nadien ben ik hier in Oostende beginnen werken, omdat ik hier al zo lang woon en dat ik het ook wel fijn vind om in Oostende te werken. Ik heb dan een aantal jaar gewerkt als coördinator van Duaal Leren, het voormalige CLW bij het VTI. Maar toen ik de vacature zag voorbij komen om als directeur in het Sint-Andreas Instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat twee van mijn drie kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving. En daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
15: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
24: Ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat, ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is, dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
15: U wil contact met de lesgevers, ook met de leerlingen. U zal veel op die onderwijsvloer aanwezig zijn.
24: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is, hè, dat mensen mij leren kennen en dat ik de school leer kennen. Er wordt mij wel eens gevraagd van welke koers wil je varen met de school. Wel, ik denk dat ik dit jaar vooral wil kijken welke koers er hier al gevaren wordt. En daarvoor moet ik op de werkvloer kunnen aanwezig zijn. En wil ik de leerlingen en de leerkrachten heel goed leren kennen.
5: Nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut, Leen van Kraasbeek, bedankt voor het gesprek.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
5: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee, dagklapper.
10: Onder de nieuwe Haanderijen is deze zomer de foto-expo Temporary Views van stadsfotografe Diana Takasova te ontdekken. De expo loopt tot woensdag. Nu donderdag van 10 tot 6 uur ben je welkom op Zilver aan Zee in de ASIC Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning. En dan nog dit, volgend weekend organiseert MTM Oostende hun 26e mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren, Duin aan Zee, Fortstraat 128. Meer info op 0485 58 72 75. Dat was ie voor vandaag, graag tot morgen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
11: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
15: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
11: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
15: Veel succes.
11: Dank u wel.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Er komt zeker een proefproject, een zone rookvrij strand op het strand van Oostende.
14: Lisette is een bijzondere soep- en lunchbar. Het is een initiatief eigenlijk van onze begeleiders, onze bijzondere medewerkers en onze kok die samen een soepbar wilden beginnen in het centrum van Oostende.
16: Net als de vorige jaren zal het cultuurcentrum haar deuren openzetten om op een creatieve manier heel veel kinderen te ontvangen.
17: Ja, we gaan een grote massief houten kader plaatsen op de allermooiste plekken van de kust.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Bart Braks neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Braks stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
6: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook drie ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum één toernooi met al die ploegen tezamen.
15: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
6: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30, ook in de veiling.
5: Veel volk afgelopen weekend in de Cortic Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er twee oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Radio Noordzee.
15: Gwenis van Kursaal Oostende. Het Kursaal heeft weer een huisorkest.
24: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, dan ik het vorige Kursaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
15: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
24: Het is een heel gekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van, ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
15: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
24: Zij gaan hier repeteren, ze gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En ze gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen zeggen dat we 15 december terug open gaan met het Kursaal. En op die openingsavond zal het kloppend hart zijn van het Kursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan. Maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
7: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
24: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij de 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vier shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
7: Gwen Nies van Kursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
18: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
20: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
21: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
25: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Noordzee Regionieuws.
7: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
26: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
7: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostense doelpunten waren van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Brax neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
18: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
27: We hebben dat ook gedaan, eigenlijk op vraag van de inwoners. We hebben veelmaal de vraag gekregen van Brede Festival is goed, maar wat dat we toch missen is de Afro-Zee. En we hebben geluisterd naar onze inwoners, dus Afro-Zee komt terug.
28: Wij zijn na 19 jaar, 18 jaar dat we hier zijn, was het tijd voor een volledige vernieuwing van ons restaurant. Aan de andere kant hadden we al een grote uitbreiding gedaan.
29: De beste comedy die ik breng is eigenlijk over mezelf. En er zijn herkenbare dingen. Dus ja, ik ben hier opgegroeid in Vlaanderen, in Middelkerk Oostende. Hier gestudeerd, met een Belgische vrouw getrouwd. Mijn eigen kindjes hier aan het opgroeien. Maar er is ook iets unieks aan mijn show. Dat is dat ik ook van Pakistanse origine ben.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Deze laatste dag van de vakantie krijgen we eerst regenachtig weer. De loop van de dag wordt het wel droger, maar het blijft wisselend bewolkt. Temperaturen aan de kust schommelen rond de 21 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen dinsdag hetzelfde weer met veel wolken en een paar lichte buien.
18: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
26: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen. En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
15: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
26: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar dat we zelfs een paar testen gedaan hebben richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
7: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee.
18: Noordzee Regio Nieuws.
7: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met de gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
18: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
1: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Rani van Landegem.
3: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
6: Eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
15: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
6: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
15: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
6: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens... Ik ga wel eens op café, zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik... Ja, een vriend is het niet, maar iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zitten er elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk de kiem geweest dan, al die jaren geleden, wat nu op papier staat.
15: Voor wie is het boek bedoeld?
6: Dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen, de taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien, dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, ik bied een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
15: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
6: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans, uiteraard.
5: José van den Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
18: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Bart Brax neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Brax stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
6: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook drie ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum één toernooi met al die ploegen tezamen.
15: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
6: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30 ook in de veiling.
5: Veel volk afgelopen weekend in de Cortic Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er twee oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
18: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Sedert meer dan 30 jaar zitten wij op de luchthaven van Oostende, waar wij zendingen uit Egypte, uit Afrika, uit Azië, uit Zuid-Amerika verzorgen, richting Engeland, Scandinavië en Ierland.
9: Ik heb sowieso een heel fijne band met Oostende, dus wij kwamen eigenlijk altijd naar Oostende. Als er iets triestig was in ons leven, dan kwamen we even uitwaaien aan de zee. Als er iets leuks was, oh, we gaan het gaan vieren met een garnaalkroketje in Oostende.
10: Dat klopt natuurlijk. Hè. Er zullen inspanningen gevraagd worden van iedereen, ook van de stad. Als er infrastructureel een aantal zaken moeten worden uitgevoerd, dan zullen we dat ook doen. Laat dat duidelijk zijn. Maar het kan ook over zaken gaan die niets met infrastructuur te maken hebben. Namelijk een aantal afspraken, verkeerseducatie, om maar iets te zeggen. Het gaat over kinderen die naar school gaan.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2:00 middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3:00 op het strand van Oostende, ter hoogte van het Termee Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
18: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
11: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. Wij stonden op een avond op om naar een programma te kijken en hij zei tegen mij, Gilles, we gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg, oké, een beetje... hoe gaat dat zijn? En hij zei van, ja kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live, Live, Live. En uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kursel geland. Ja.
15: Ja, want u kent Oostende.
11: Ik ken Oostende. Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is een gynaecoloog. Maar ik zelf heb de film Cargo hier gedraaid. En Holy Rosita is hier gedraaid. De film die ik geproduceerd heb van Wanda de Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Ja.
15: En dan zoek je misschien een vaste stek. En dan kom je in contact met de mensen van het Kursaal. Dat is allemaal zo gegaan?
11: Wel, ik denk in eerste instantie. Het is, als je mensen willen inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dat op Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een ja, week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom dat ik dacht, oké, maar als ik hier mijn collega's van Atomic moet overtuigen van waar gaan we, wij moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je, ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt, ja, het sumum zijn voor mij ook, hier landen terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Dan word je met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Kursaal of het verhaal van een nieuw Kursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je, oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
15: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden dat jullie huisorkest zijn?
11: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin wij willen groeien. Hey, wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra met. Hey. Vul in. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium Azee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
7: Bedankt voor het gesprek, Gilles Collier, en veel succes met The Atomic Orchestra.
18: Regionieuws.
7: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
26: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keren een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
7: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostendse doelpunten waren van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Braks neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
18: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben George Keters.
13: Ik ben Caroline de Vriend.
14: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
15: Burgemeester John Crombé, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
26: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking. Allemaal elementen. Want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf. Dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
15: Wanneer gaat dat in?
26: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
15: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal ondervalt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
26: Dat is de bedoeling. En er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed, veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast, dat echt niet kan. En waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil. En dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
18: Wat er gebeurt in de regio.

0: en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee, dagklapper.
3: Onder de nieuwe handerijen is deze zomer de foto-expo Temporary Views van stadsfotograaf Diana Takasova te ontdekken. De expo loopt tot woensdag. Nu donderdag van 10 tot 6 uur ben je welkom op Zilver aan Zee in de ASIC Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning. En dan nog dit, volgend weekend organiseert MTMO Stendig hun 26e mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren, Duin aan Zee, Fortstraat 128. Meer info op 0485 58 72 75. Dat was ie voor vandaag, graag tot morgen.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Lin van Kraasbeek, u bent de nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. Mensen zullen u niet kennen, maar wie bent u?
5: Ik ben Lin, ik woon in Oostende en ik ben al jaren actief in het onderwijs. Ik ben mijn loopbaan gestart in een middelbare school, heel lang geleden, en heb dan heel lang als leraar en opleider gewerkt bij VVS Brugge. En nadien ben ik hier in Oostende beginnen werken, omdat ik hier al zo lang woon en dat ik het ook wel fijn vind om in Oostende te werken. Ik heb dan een aantal jaar gewerkt als coördinator van Duaal Leren, het voormalige CLW bij het VTI. Maar toen ik de vacature zag voorbij komen om als directeur in het Sint-Andreas Instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat twee van mijn drie kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving, en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
4: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
5: Ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat, ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is, dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
4: U wil contact met de lesgevers, ook met de leerlingen. U zal veel op die onderwijsvloer aanwezig zijn.
5: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is, hè, dat mensen mij leren kennen en dat ik de school leer kennen. Er wordt mij wel eens gevraagd van welke koers wil je varen met de school. Wel, ik denk dat ik dit jaar vooral wil kijken welke koers er hier al gevaren wordt. En daarvoor moet ik op de werkvloer kunnen aanwezig zijn. En wil ik de leerlingen en de leerkrachten heel goed leren kennen.
0: Nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut, Leen van Kraasbeek, bedankt voor het gesprek.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: De scholieren die konden meedoen door te fietsen of te wandelen. En het doel was 69.000 kilometer in totaal verzamelen van alle Breedense scholen.
7: Het is inderdaad de bestaande bouwbreker, de vleugel Edith Cavelstraat, zal worden afgebroken. En daar zullen wij dus eigenlijk een vleugel sociale assistentiewoningen bouwen.
8: Wel, toen de vraag kwam vanuit de stichting Raoul Servet of we interesse hadden in een samenwerking, hebben we eigenlijk onmiddellijk ja gezegd, omdat we verschillende verbindingen zagen. In de eerste plaats met onze Ensor en Spiljaard Museumvleugel, met de grootmeesters van de zee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Bart Brax neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Brax stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes en een van de bezielers

0: tips, Patrick Jansen.
1: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook drie ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum één toernooi met al die ploegen tezamen.
0: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
1: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30, ook in de veiling.
0: Veel volk afgelopen weekend in de Cortic Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er twee oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
4: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op een moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
0: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties. Het
4: kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we daar absoluut wel verder op gaan werken.
0: Veel succes.
4: Dank u wel.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
6: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Romina van Horen.
8: Jup, ik zie Alain van Pruitluite.
9: En ik zie ook Alain ook van Pruitluite.
8: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
10: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
0: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostendse doelpunten waren van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Brax neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ik denk een heel mooi initiatief voor de scholen. Dat alles veilig moet gebeuren, zeker qua fietsen. En ik denk dat het alleen maar mooi is dat Oostende daaraan meewerkt. En dat we moeten bereiken dat alles veilig verloopt.
12: Het beeld De Vissersvrouwen van August Michielse, Ostendse beeldhouwer, sculpteur ook, die krijgen opnieuw een centrale plaats terug, waar ze voorheen ook stonden op het plein.
13: Vandaag zetten wij de eerste 40 prikken in Bredene. Die gaan in hoofdzaak naar het zorgpersoneel van de gemeente Bredene en de gemeente De Haan.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Deze laatste dag van de vakantie krijgen we eerst regenachtig weer. De loop van de dag wordt het wel droger, maar het blijft wisselend bewolkt. Temperaturen aan de kust schommelen rond de 21 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen dinsdag hetzelfde weer met veel wolken en een paar lichte buien.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
8: Gwenis van Kurzaal Oostende. Het Kurzaal heeft weer een huisorkest.
14: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Kurzaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
8: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
14: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kurzaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van, ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
8: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
14: Zij gaan hier repeteren, ze gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En ze gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kurzaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kurzaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
8: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
14: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij de 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vier shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
0: Gwen Nies van Kurzaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee-regionieuws.
0: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Stefan Tange.
16: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
17: Ik ben Rudy de Meijer.
18: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombet, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
10: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen en eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen, en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
17: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
10: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar, dankzij vooral onze politie, die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar dat we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
0: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bart Braks neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Braks stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Jansen.
2: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook 3 ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum 1 toernooi met al die ploegen tezamen.
3: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
2: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30, ook in de veiling.
1: Veel volk afgelopen weekend in de Cortic Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er 2 oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik denk een heel mooi initiatief voor de scholen. Dat alles veilig moet gebeuren, zeker qua fietsen. En ik denk dat het alleen maar mooi is dat Oostende daaraan meewerkt. En dat we moeten bereiken dat alles veilig verloopt. Hè.
5: Het beeld De Vissersvrouwen van August Michiels, Oostendse beeldhouwer, sculpteur ook. Die krijgen opnieuw een centrale plaats terug, waar ze voorheen ook stonden op het plein.
6: Vandaag zetten wij de eerste 40 prikken in Bredene. Die gaan in hoofdzaak naar het zorgpersoneel van de gemeente Bredene en de gemeente De Haan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2:00 middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3:00 op het strand van Oostende, ter hoogte van het Termee Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
8: Goh, eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
3: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
8: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vleugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
3: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
8: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens... Ik ga wel eens op café, zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen... Hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik... Ja, een vriend is niet meer iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij... En hoe zit het in elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk de kiem geweest dan, al die jaren geleden, wat nu op papier staat.
3: Voor wie is het boek bedoeld?
8: Oh, dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen. De taal leek, zeg maar... Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien, dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les, wel je biedt een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
3: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
8: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
9: José van der Kerkhove, bedankt voor het gesprek.
10: Nieuws en info. Nee. Hier zijn info aan de kust, Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
9: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
11: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant... Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad... complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is, weinig grote problemen.
9: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostendse doelpunten waren van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Brax neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat... en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Chris van der Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
13: Ik ben Haris Brataneus.
14: Ik ben Christopher Meijer.
15: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
16: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. En wij stonden op een avond op naar een programma te kijken en hij zei tegen mij, Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg, oké, een beetje... Hoe gaat dat zijn? En hij zei van, ja kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live Live Live en uiteindelijk de Pukkelpop Shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kursel geland. Ja.
3: Ja, want u kent Oostende.
16: Ik ken Oostende. Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is een gynaecologe. Maar ik zelf heb de film Cargo hier gedraaid. En Holy Rosita is hier gedraaid. De film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Ja.
3: En dan zoek je misschien een vaste stek. En dan kom je in contact met de mensen van het Kursaal. Dat is allemaal zo gegaan?
16: Wel, ik denk in eerste instantie. Het is als je mensen willen inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dan op Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een ja, week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom dat ik dacht, oké, maar als ik hier mijn collega's van Atomic, ik moet overtuigen van waar gaan we, we moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je, ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt ja, het sumum zijn, voor mij ook, hier landen, terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Daar word je met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Kursaal, of het verhaal van een nieuw Kursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je, oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
3: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden, dat jullie huisorkest zijn?
16: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin wij willen groeien. Hey, wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra met... Hey. Vul in. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium aan Zee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen, om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
3: Bedankt voor het gesprek, Gilles Collier, en veel succes met The Atomic Orchestra. Ja.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
2: Onder de nieuwe haanderijen is deze zomer de foto-expo Temporary Views van stadsfotografe Diana Takasova te ontdekken. De expo loopt tot woensdag. Nu donderdag van 10 tot 6 uur ben je welkom op Zilver aan Zee in de ASIC Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning. En dan nog dit, volgend weekend organiseert MTM Oostende hun 26e mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren, Duin aan Zee, Fortstraat 128. Meer info op 0485 58 72 75. Dat was ie voor vandaag, graag tot morgen.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
4: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluid. Wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking. Allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
3: Wanneer gaat dat in?
4: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag, begin september, moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
3: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
4: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed, veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast, dat echt niet kan. En waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil. En dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Momenteel zijn er nog 2 wassalons in Bredene Duinen. Op het dorp is er geen en op het stas zal die nu ook verdwijnen.
6: Maar ook anderzijds zijn we ontzettend tevreden dat onze mensen niet naar Diksmuiden of naar Veurne moeten. Want dat is 1,5 uur met de tram en met de trein en met de bus. Terwijl we nu onmiddellijk om 10 minuutjes op de tram te zitten hier in Oostende kunnen zijn.
7: Inderdaad, dus we hebben heel wat volk voorzien. We hebben een 15 à 20-tal burgers die verschillende rollen opnemen. We hebben ook de verpleegkundigen, de intakers, het onthaal, stewards voorzien. Waardoor dat we eigenlijk de situatie kunnen stimuleren zoals dat het normaal zou zijn.
8: En ook boven de turnzaal zelf zal volledig opengewerkt worden naar met zicht op de Spuikom. Omdat dit hier toch een heel unieke ligging is en een mooi zicht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bart Brax neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Brax stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Jansen.
9: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook drie ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum één toernooi met al die ploegen tezamen.
3: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
9: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30, ook in de veiling.
1: Veel volk afgelopen weekend in de Cortic Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er twee oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Lin van Kraasbeek, u bent de nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. Mensen zullen u niet kennen, maar wie bent u?
11: Ik ben Lin, ik woon in Oostende en ik ben al jaren actief in het onderwijs. Ik ben mijn loopbaan gestart in de middelbare school, heel lang geleden. En heb dan heel lang als leraar en opleider gewerkt bij VVS Brugge. En nadien ben ik hier in Oostende beginnen werken, omdat ik hier al zo lang woon. En dat ik het ook wel fijn vind om in Oostende te werken. Ik heb dan een aantal jaar gewerkt als coördinator van Duaal Leren, het voormalige CLW bij het VTI. Maar toen ik de vacature zag voorbij komen, om als directeur in het Sint-Andreas Instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat twee van mijn drie kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
3: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
11: Ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat, ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is, dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
3: U wil contact met de lesgevers, ook met de leerlingen. U zal veel op die onderwijsvloer aanwezig zijn.
11: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is hè, dat mensen mij leren kennen en dat ik de school leer kennen. Er wordt mij wel eens gevraagd van welke koers wil je varen met de school. Wel, ik denk dat ik dit jaar vooral wil kijken welke koers er hier al gevaren wordt. En daarvoor moet ik op de werkvloer kunnen aanwezig zijn. En wil ik de leerlingen en de leerkrachten heel goed leren kennen.
1: Nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut, Leen van Kraasbeek, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
13: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
14: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
15: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
1: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostense doelpunten waren van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Brax neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Dat wij zeggen dat de mensen, de dagjes toeristen die naar Breden willen komen, dat ze enig al van op ruime afstand gaan kunnen zien van strandpost 3 of strandpost 5. Het is daar al druk.
17: Met effectief de straatnaamwijziging tot Patrice Lumumba-plein.
18: We hebben die Gouden Sterren laten renoveren. We hebben meer dan 200 herstellingen op die marmeren vloer laten uitvoeren. Maar we vinden het belangrijk om te investeren in het kurszaal, want dat is toch één van de gezichten van onze stad.
19: We willen ook een mooie geste doen naar onze inwoners toe, waar wij ook een sociale correctie willen doen. En de actie op zich is het feit dat wij een bon willen geven naar alle inwoners die zij eigenlijk kunnen besteden in de diverse lokale handelaars in Brederen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Deze laatste dag van de vakantie krijgen we eerst regenachtig weer. De loop van de dag wordt het wel droger, maar het blijft wisselend bewolkt. Temperaturen aan de kust schommelen rond de 21 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen dinsdag hetzelfde weer met veel wolken en een paar lichte buien.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
20: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
3: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
20: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
3: Veel succes.
20: Dank u wel.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Tineke van Halemeesch.
22: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Frank Dierkens.
24: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Gwenis van Kurszaal Oostende. Het Kurszaal heeft weer een huisorkest.
2: klopt inderdaad. Zoveel jaar later, want eigenlijk het vorige cursaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
3: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
2: Het is een heel gekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het cursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
3: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
2: Zij gaan hier repeteren, ze gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En ze gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het cursaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het cursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
3: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
2: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij de 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vier shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
1: Gwen Nies van Cursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
4: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bart Brax neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Brax stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
9: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook 3 ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum 1 toernooi met al die ploegen tezamen.
3: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
9: Die kunnen ook de zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30, ook in de veiling.
1: Veel volk afgelopen weekend in de Cortic Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er 2 oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Het containerpark blijft eigenlijk gratis. De beperking van 12 beurten die laten we wegvallen. Maar het is OVAM die ons voortaan wel verplicht om 2 fracties, dat is namelijk grofvuil en steenpuin, betalend te maken. Dus daar kunnen we niet anders.
5: Maar je hebt meteen een volledig overzicht over de 3 gemeenten zelfs, Oudenburg, Gisselen en Echtem.
6: De band tussen de Oostendenaars en de wijkpolitie moet dichter. En dit gebeurt door wijkpolitie die in de ontmoetingscentra gaat zitten om aangifte te doen en onthaal te doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorden wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youth organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombie, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
15: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen. En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
3: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
15: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.

0: Noordzee regionieuws.
1: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
2: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
1: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostendse doelpunten waren van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Brax neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Marcel van Tilt.
4: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
5: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
6: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
9: Eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
8: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
9: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouwen, al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
8: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
9: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik, een vriend is het niet, maar iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zitten er elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk de kiem geweest dan, al die jaren geleden, wat nu op papier staat.
8: Voor wie is het boek bedoeld?
9: Dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen, de taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien, dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, ik bied een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
8: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
9: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
1: José van der Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
10: Onder de nieuwe handerijen is deze zomer de foto-expo Temporary Views van stadsfotografe Diana Takasova te ontdekken. De expo loopt tot woensdag. Nu donderdag van 10 tot 6 uur ben je welkom op Zilver aan Zee in de ASIC Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning. En dan nog dit, volgend weekend organiseert MTM Oostende hun 26e mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren, Duin aan Zee, Fortstraat 128. Meer info op 0485 58 72 75. Dat was ie voor vandaag, graag tot morgen.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
11: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. Wij stonden op een avond op om naar een programma te kijken en hij zei tegen mij, Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg, oké, een beetje... Hoe gaat dat zijn? En hij zei van, ja kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live, Live, Live. En uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kustel geland.
8: Ja, want u kent

0: droom dat ik dacht, oké, maar als ik hier mijn collega's van Atom, ik moet overtuigen van waar gaan we, wij moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je, ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt, ja, het summum zijn voor mij ook, hier landen, terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Dan wordt hij met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Cursaal, of het verhaal van een nieuw Cursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je, oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
1: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden, dat jullie huisorkest zijn?
0: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin wij willen groeien. Hey, wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra met... Hey. Vul in. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium aan Zee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen, om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
1: Bedankt voor het gesprek, Gilles Collier, en veel succes met The Atomic Orchestra.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
3: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen, en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
1: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostendse doelpunten waren van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Brax neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
5: Ik ben Patrick de Vit.
6: Ik ben Philippe Monseweijer.
7: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
3: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluid. Wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking. Allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf. Dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
1: Wanneer gaat dat in?
3: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden en dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
8: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder

0: valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
1: Dat is de bedoeling. En er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil. En dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van 500 euro kunt krijgen.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
4: Onder de nieuwe haanderijen is deze zomer de foto-expo Temporary Views van stadsfotograaf Diana Takasova te ontdekken. De expo loopt tot woensdag. Nu donderdag van 10 tot 6 uur ben je welkom op Zilver aan Zee in de ASIC Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning. En dan nog dit, volgend weekend organiseert MTM Oostende hun 26e mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren, Duin aan Zee, Fortstraat 128. Meer info op 0485 58 72 75. Dat was ie voor vandaag, graag tot morgen.
2: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Lin van Kraasbeek, u bent de nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. Mensen zullen u niet kennen, maar wie bent u?
6: Ik ben Lin, ik woon in Oostende en ik ben al jaren actief in het onderwijs. Ik ben mijn loopbaan gestart in de middelbare school, heel lang geleden, en heb dan heel lang als leraar en opleider gewerkt bij VVS Brugge. En nadien ben ik hier in Oostende beginnen werken, omdat ik hier al zo lang woon en dat ik het ook wel fijn vind om in Oostende te werken. Ik heb dan een aantal jaar gewerkt als coördinator van Duaal Leren, het voormalige CLW bij het VTI. Maar toen ik de vacature zag voorbij komen om als directeur in het Sint-Andreas Instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat twee van mijn drie kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving, en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
0: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
6: Nou, ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat, ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is, dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
0: U wil contact met de lesgevers, ook met de leerlingen. U zal veel op die onderwijsvloer aanwezig zijn.
6: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is, hè, dat mensen mij leren kennen en dat ik de school leer kennen. Er wordt mij wel eens gevraagd van welke koers wil je varen met de school. Wel, ik denk dat ik dit jaar vooral wil kijken welke koers er hier al gevaren wordt. En daarvoor moet ik op de werkvloer kunnen aanwezig zijn. En wil ik de leerlingen en de leerkrachten heel goed leren kennen.
3: Nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut, Leen van Kraasbeek, bedankt voor het gesprek.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Ik was aan het nadenken, wat is mijn binding van dat zaal? In 1989 heb ik hier meegedaan. Dat was de finale van de Nu of Nooit Show met Lien Wezenbeek als presentatrice. En dan ben ik dan derde geworden op 3600 kandidaten. Dus Oostende heeft me in feite wel veel geluk gebracht.
8: Wij hebben momenteel 5000 lieve heersbeestjes voor dit jaar aangekocht. En we zullen ze in zakjes in de bomen ophangen.
9: En dat is heel de zomer lang gaan wij trachten 6 dagen op 7 hier aanwezig te zijn. En de bedoeling is eigenlijk dat we na 8 uur het strand opgaan en om te kijken wat we kunnen ruimen.
10: Dit jaar vieren we de 90ste verjaardag van Mickey Mouse hier op het groot strand van Oostende. We hebben niet minder dan 1 maand gebouwd. 240 vrachtwagens Ardennes zavelzand.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
3: Bart Brax neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Brax stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
11: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook 3 ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum 1 toernooi met al die ploegen tezamen.
3: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
11: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30 ook in de veiling.
3: Veel volk afgelopen weekend in de Cortic Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er 2 oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
12: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
0: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
12: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
0: Veel succes.
12: Dank u wel.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
14: Ik ben Haris Brataneus.
15: Ik ben Christophe Vermeijden.
16: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
1: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer... is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen, en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
3: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostendse doelpunten waren van Van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Braks neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Matjas Schoenaerts heeft een 28 meter hoge muurschildering gemaakt van Leopold op zijn paard, zonder hoofd.
15: Om een heel duidelijk open debat te voeren over de rol van de koning, die ook zeer belangrijk was voor Oostende, maar die toch ook wel een andere kant geeft dan het mooie pracht en praal die wij kennen.
17: En daarmee komen we eigenlijk tegemoet aan de noden die wij al langer hebben in Bredene, gekoppeld aan ons stadversluiscentrum ook, van degelijke hotelaccommodatie. En met de komst van Hotel Europe komen wij daar aan tegemoet, omdat dat een 3-ster hotel zal zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
3: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 13 graden. Morgen dinsdag veel wolken, enkele opklaringen en lichte buien. Er staat een matige westenwind en temperaturen liggen tussen de 19 en 21 graden.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
0: Gwenis van Kursaal Oostende. Het Kursaal heeft weer een huisorkest.
18: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Kursaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
0: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
18: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
0: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
18: Zij gaan hier repeteren, ze gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En ze gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kursaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
0: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
18: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij de 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vier shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
3: Gwen Nies van Kursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Natasha Waldman.
20: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
21: Ik ben Joke Doodlewoman.
22: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
23: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen en eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
0: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
23: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
3: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Bart Brax neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Brax stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Jansen.
11: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook 3 ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum 1 toernooi met al die ploegen tezamen.
0: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
11: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30 ook in de veiling.
3: Veel volk afgelopen weekend in de Cortic Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er 2 oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Er komen besparingen op zowel het OHK als de KIM. Het probleem daarmee is, dat is niet voldoende om de basiswerking te garanderen.
6: Inderdaad, 17 projectvoorstellen hebben wij binnengekregen. 11 daarvan gaan we gaan subsidiëren. Er zaten een paar nieuwe en verrassende dossiers tussen. Daar zijn we heel blij mee en een aantal andere mensen hebben we moeten teleurstellen.
15: Het lachend kakje heeft zijn entree in Oostende niet gemist. We waren daarmee echt bijna wereldnieuws.
7: Die zeesaucissen, maar ook de boudin de mer en onze pâté met zeesla en alle producten worden gedroogd door mij en komt ook al uit de Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Pallas. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
8: Goh, eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
0: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
8: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
0: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
8: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik, een vriend is het niet, maar iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zit het in elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk de kiem geweest dan, al die jaren geleden, van wat nu op papier staat.
0: Voor wie is het boek bedoeld?
8: Oh, dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen. De taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt. En ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld. En ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien. Dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, je biedt een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
0: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
8: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans, uiteraard.
3: José van der Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
2: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
1: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostendse doelpunten waren van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Brax neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
4: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
6: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
8: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. Wij stonden op een avond op naar een programma te kijken en hij zei tegen mij, Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg, oké, een beetje, hoe gaat dat zijn? En hij zei van, ja, kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live, Live, Live. En uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Crystal geland.
5: Ja. Ja, want u kent Oostende.
8: Ik ken Oostende. Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is een gynaecoloog. Maar ik zelf heb de film Cargo hier gedraaid. En Holly Rosita is hier gedraaid. De film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Ja.
5: En dan zoek je misschien een vaste stek. En dan kom je in contact met de mensen van het Cursaal. Dat is allemaal zo gegaan?
8: Wel, ik denk in eerste instantie. Het is, als je mensen willen inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dan op Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom dat ik dacht, oké, maar als ik hier mijn collega's van Atomic moet overtuigen van waar gaan we, wij moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je, ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt, ja, het summum zijn voor mij ook, hier landen terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Daar wordt hij met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Cursaal of het verhaal van een nieuw Cursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je, oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
5: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden dat jullie huisorkest zijn?
8: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin wij willen groeien. Wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra met vul in. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium aan Zee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen, om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
1: Bedankt voor het gesprek, Gilles Collier, en veel succes met The Atomic Orchestra.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
9: Onder de nieuwe handerijen is deze zomer de foto-expo Temporary Views van stadsfotografe Diana Takasova te ontdekken. De expo loopt tot woensdag. Nu donderdag van 10 tot 6 uur ben je welkom op Zilver aan Zee in de ASIC Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning. En dan nog dit, volgend weekend organiseert MTM Oostende hun 26e mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren, Duin aan Zee, Fortstraat 128. Meer info op 0485 58 72 75. Dat was ie voor vandaag, graag tot morgen.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
5: Burgemeester John Crombie, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
2: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluid. Wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking. Allemaal elementen. Want dat is het tweede die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf. Dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
5: Wanneer gaat dat in?
2: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden en dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
5: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal ondervalt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
2: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil en dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Het is zo dat er een GFT-zak beschikbaar zal gesteld worden in de verkooppunten van ook de restafvalzakken. En deze zullen een 50 cent kosten.
11: De bedoeling is dat zij op korte termijn zouden verhuizen naar een pand in de Blauw Kasteelstraat, een loods daar, waar ze hun werking zouden kunnen verder zetten.
12: In het bureau van toerisme op het Monacoplein kan je een formulier afhalen en daar kan je ook de spiekpietjes die verstopt zijn in de stad gaan zoeken.
13: Het is een prachtig product. Het is gemakkelijk te eten. 2 kroketjes. Eet je dan nu met brood of eet je dan nu met frietjes? 3000 kroketjes, 40 grammetjes. Dat is toch niet zo evident. Maar ze zijn toch wel door mijn handen ook gegaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bart Braks neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Braks stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
14: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook 3 ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum 1 toernooi met al die ploegen tezamen.
5: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
14: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30, ook in de veiling.
1: Veel volk afgelopen weekend in de Cortic Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er 2 oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Lynn van Kraasbeek, u bent de nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. Mensen zullen u niet kennen, maar wie bent u?
15: Ik ben Lien, ik woon in Oostende en ik ben al jaren actief in het onderwijs. Ik ben mijn loopbaan gestart in een middelbare school, heel lang geleden, en heb dan heel lang als leraar en opleider gewerkt bij VVS Brugge. En nadien ben ik hier in Oostende beginnen werken, omdat ik hier al zo lang woon en dat ik het ook wel fijn vind om in Oostende te werken. Ik heb dan een aantal jaar gewerkt als coördinator van Duaal Leren, het voormalige CLW bij het VTI. Maar toen ik de vacature zag voorbij komen om als directeur in het Sint-Andreas Instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat 2 van mijn 3 kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving, en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
5: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
15: Ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat, ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is, dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
5: U wil contact met de lesgevers, ook met de leerlingen. U zal veel op die onderwijsvloer aanwezig zijn.
15: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is, hè, dat mensen mij leren kennen en dat ik de school leer kennen. Er wordt mij wel eens gevraagd van welke koers wil je varen met de school. Wel, ik denk dat ik dit jaar vooral wil kijken welke koers er hier al gevaren wordt. En daarvoor moet ik op de werkvloer kunnen aanwezig zijn. En wil ik de leerlingen en de leerkrachten heel goed leren kennen.
1: Nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut, Leen van Kraasbeek, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen
16: Koning luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
18: Ik ben Stefan Tange.
19: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
20: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
21: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
16: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
2: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief, zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
1: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostense doelpunten waren van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Braks neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Allereerst bijvoorbeeld liedjes in verband met de geschiedenis van Oostende. Vervolgens alles in verband met de zee en de scheepvaart, de visserij.
23: Wel, ik ben een grote schietschijf geworden, maar ik zou zeggen met het stadsbestuur, het volledige stadsbestuur, stonden wij achter het project om een nieuwe vistrap te bouwen.
24: Het is een volledig gratis festival, toegankelijk voor iedereen op de terreinen naast het Staffelsluiscentrum.
25: Ja, in Oostende hebben ze inderdaad een ambtenaar die speciaal zich daarmee bezighoudt. Nu, Brenen is Oostende niet, wij zijn niet zo groot, maar wie weet in de toekomst met de nieuwe legislatuur dat er daar misschien wel ruimte voor is.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 13 graden. Morgen dinsdag veel wolken, enkele opklaringen en lichte buien. Er staat een matige westenwind en temperaturen liggen tussen de 19 en 21 graden.
16: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
26: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
16: Radio Noordzee.
26: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
27: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
5: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
27: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
5: Veel succes.
27: Dank u wel.
16: Regionaal nieuws en info.
26: Dit is Radio Noordzee.
16: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben George Keters.
6: Ik ben Caroline de Vriend.
8: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
26: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
5: Gwenis van Kurzaal Oostende. Het Kurzaal heeft weer een huisorkest.
6: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, dan ik het vorige Kurzaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
5: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
6: Het is een heel gekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kurzaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
5: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
6: Zij gaan hier repeteren, ze gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En ze gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kurzaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kurzaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
5: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
6: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij de 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vier shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
1: Gwen Nies van Kurzaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bart Brax neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Brax stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
9: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook 3 ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum 1 toernooi met al die ploegen tezamen.
5: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
9: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30 ook in de veiling.
1: Veel volk afgelopen weekend in de Cortic Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er 2 oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Dat is eigenlijk, ik denk, de traditie in Oostende en de tijd van Insor. Insor is ook nooit op het voetstuk gezet dat hij verdiende. En de meeste van zijn werken zijn eigenlijk vertrokken naar het buitenland.
11: Jong Geweld is een inspraak- en participatiedag eigenlijk, waarbij dat we jongeren vragen in Bredene wat dat ze vinden van Bredene, wat er beter kan en wat hun ideeën zijn naar de toekomst toe.
12: Wij verhuizen naar januari op vraag van het Vlaamse Audiovisueel Fonds, die ons nu erkend heeft als groot festival.
13: Dat zijn allemaal zaken die veel beter moeten georganiseerd worden, zodanig dat we niet eindigen in vechtpartijen waar dan op het einde van de rit de stad Oostende of de politie van Oostende verantwoordelijk voor is.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Lauwerijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZ2 Big Youth organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Radio Noordzee.
26: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
2: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen en eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is, weinig grote problemen.
5: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
2: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar dat we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombé.
7: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
2: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. complete droogte gehad. Veel volk, veel evenementen. En dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
1: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostendse doelpunten waren van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Braks neemt ontslag

0: Aan het Nederlands, waarom hebt u dat geschreven?
1: Eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
0: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
1: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
0: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
1: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik, een vriend is het niet, maar iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zit het in elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk de kiem geweest dan, al die jaren geleden, wat nu op papier staat.
0: Voor wie is het boek bedoeld?
1: Dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen, de taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien. Dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, je biedt een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
0: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
1: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
2: José van der Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
3: Regionaal nieuws en info.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
5: Onder de nieuwe handerijen is deze zomer de foto-expo Temporary Views van stadsfotograaf Diana Takasova te ontdekken. De expo loopt tot woensdag. Nu donderdag van 10 tot 6 uur ben je welkom op Zilver aan Zee in de ASIC Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning. En dan nog dit, volgend weekend organiseert MTM Oostende hun 26e mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren, Duin aan Zee, Fortstraat 128. Meer info op 0485 58 72 75. Dat was ie voor vandaag, graag tot morgen.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van

0: films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
1: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. En wij stonden op een avond op om naar een programma te kijken. En hij zei tegen mij, Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg, oké, een beetje... Hoe gaat dat zijn? En hij zei van, ja kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live Live Live. En uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kursel geland. Ja.
0: Ja, want u kent Oostende.
1: Ik ken Oostende. Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is gynaecoloog. Maar ikzelf heb de film Cargo hier gedraaid. En Holy Rosita is hier gedraaid. De film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Ja.
0: En dan zoek je misschien een vaste stek. En dan kom je in contact met de mensen van het Kursaal. Dat is allemaal zo gegaan?
1: Wel, ik denk in eerste instantie... Het is, als je... mensen willen inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dat op Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom dat ik dacht, oké, maar als ik hier mijn collega's van Atomic moet overtuigen van waar gaan we, we moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je, ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt... ja, het sumum zijn voor mij ook. Hier landen, terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Dan word je met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Kursaal of het verhaal van een nieuw Kursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je, oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
0: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden dat jullie huisorkest zijn?
1: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin wij willen groeien. Hey, wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra met... hey, vul in. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium aan Zee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
0: Bedankt voor het gesprek, Gilles Collier, en veel succes met The Atomic Orchestra.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat is Rick Verheijen, die voor de komische noot gaat zorgen, en Katja Ritsen. We hebben gekozen voor twee ambassadeurs van de stad Oostende. Dat was in feite de bedoeling, omdat het toch over Oostende gaat.
4: Oostende Awards zijn beloningen, prijzen, die uitgekeerd worden aan personen of bedrijven die in Oostende in het afgelopen jaar iets fenomenaals gedaan hebben, die iets Oostende bijgebracht hebben.
5: We zijn een stad en we hebben heel veel daken op appartementsgebouwen. De volgende stap is dat wij projecten opzetten met de stad samen, waarbij mensen kunnen investeren in hernieuwbare energie, bijvoorbeeld op daken van appartementen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Bart Braks neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Braks stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Jansen.
6: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook drie ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum één toernooi met al die ploegen tezamen.
0: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
6: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30, ook in de veiling.
0: Veel volk afgelopen weekend in de Cortic Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er twee oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
7: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen. Want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf. Dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
1: Wanneer gaat dat in?
7: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
1: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
7: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed, veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil en dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
9: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
10: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Mark Wazier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
7: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
0: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostense doelpunten waren van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Braks neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Want we blijven volop verder inzetten op verkeersveiligheid, in het bijzonder rond scholen en zeker rond lagere scholen, zoals in de Nieuwlandstraat en de Gerststraat.
13: Dat zijn eigenlijk prijzen aan verdienstelijke ondernemers in Oostende. Dat gaat al een aantal jaar door, maar nu hebben we er eigenlijk voor gekozen om dat in een nieuw jasje te steken.
14: Vandaar dat we aangevraagd hebben om de twee stroken, Gerststraat en Nieuwlandstraat, die aanpallen aan onze school, om die om te toveren tot fietsstraat.
15: We hebben eigenlijk na een korte oproep hebben we onmiddellijk 6 scholen in Oostende gehad die eigenlijk hun deelname hebben bevestigd. Het is een initiatief op vraag van het VTI.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 13 graden. Morgen dinsdag veel wolken, enkele opklaringen en lichte buien. Er staat een matige westenwind en temperaturen liggen tussen de 19 en 21 graden.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Lin van Kraasbeek, u bent de nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. Mensen zullen u niet kennen, maar wie bent u?
18: Ik ben Lien, ik woon in Oostende en ik ben al jaren actief in het onderwijs. Ik ben mijn loopbaan gestart in een middelbare school, heel lang geleden, en heb dan heel lang als leraar en opleider gewerkt bij VVS Brugge. En nadien ben ik hier in Oostende beginnen werken, omdat ik hier al zo lang woon en dat ik het ook wel fijn vind om in Oostende te werken. Ik heb dan een aantal jaar gewerkt als coördinator van Duaal Leren, het voormalige CLW bij het VTI. Maar toen ik de vacature zag voorbij komen, om als directeur in het Sint-Andreas Instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat 2 van mijn 3 kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
17: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
18: Ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat, ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is, dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
17: U wil contact met de lesgevers, ook met de leerlingen. U zal veel op die onderwijsvloer aanwezig zijn.
18: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is, hè, dat mensen mij leren kennen en dat ik de school leer kennen. Er wordt mij wel eens gevraagd van welke koers wil je varen met de school. Wel, ik denk dat ik dit jaar vooral wil kijken welke koers er hier al gevaren wordt. En daarvoor moet ik op de werkvloer kunnen aanwezig zijn. En wil ik de leerlingen en de leerkrachten heel goed leren kennen.
0: Nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut, Leen van Kraasbeek, bedankt voor het gesprek.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee regionieuws.
0: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
9: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
10: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Mark Azier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
19: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
17: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
19: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
17: Veel succes.
19: Dank u wel.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Bart Braks neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Braks stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
6: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook drie ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum één toernooi met al die ploegen tezamen.
17: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
6: Die kunnen ook de zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30 ook in de veiling.
0: Veel volk afgelopen weekend in de Cortic Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er twee oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: En we gaan dat duinengebied doortrekken, zodanig dat de sporthal eigenlijk onder de grond in het duinengebied zal verzinken.
20: In Oostende werken wij al 25 jaar. En wij willen ook dit jaar opnieuw ons 25 jaar vieren aan de hand van een creatief project.
21: We kijken ook om terug met Stadsmuseum en andere organisaties die terugkoppeling te doen. In de Ieperstraat hebben we op de campus een grote zaal waar we dit jaar drie grote tentoonstellingen plannen, weliswaar met beperkt publiek.
22: Maar toch stelden ze een vraag van die grote daar met zijn logos, wat is dat? Leg ik eruit. En ik heb daar eigenlijk wel leuke contacten mee gehad.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Lauwerijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Termee Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
17: Gwenis van Kursaal Oostende. Het Kursaal heeft weer een huisorkest.
18: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, dan ik het vorige Kursaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
17: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
18: Het is een heel gekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze 2 organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van, ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
17: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
18: Zij gaan hier repeteren, ze gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En ze gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kursaal. En op die openingsavond zullen ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
17: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
18: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte, 4 shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
0: Gwen Nies van Kursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
16: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
1: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
0: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De 2 Oostense doelpunten waren van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Brax neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge. Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Servaas Buisgaard.
7: Ik ben Torsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
1: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen en eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
17: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
1: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar dat we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
17: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombé.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
17: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
16: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee, dagklapper.
23: Onder de nieuwe haanderijen is deze zomer de foto-expo Temporary Views van stadsfotograaf Diana Takasova te ontdekken. De expo loopt tot woensdag. Nu donderdag van 10 tot 6 uur ben je welkom op Zelver aan Zee in de ASIC Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zelver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning. En dan nog dit, volgend weekend organiseert MTM Oostende hun 26e mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren, Duin aan Zee, Fortstraat 128. Meer info op 0485 58 72 75. Dat was ie voor vandaag, graag tot morgen.
2: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
24: Eigenlijk begint dat met een grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
17: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
24: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik had dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vleugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
17: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
24: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens... Ik ga wel eens op café, zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen... Hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik... Ja, een vriend is het niet, maar iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij... En hoe zitten we elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk de kiem geweest dan, al die jaren geleden, wat nu op papier staat.
17: Voor wie is het boek bedoeld?
24: Oh, dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen. De taal leek, zeg maar... Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien, dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les, wel je biedt een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
17: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
24: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, de Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
0: José van der Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: De scholieren die konden meedoen door te fietsen of te wandelen. En het doel was 69.000 kilometer in totaal verzamelen van alle Breedense scholen.
12: Het is inderdaad, de bestaande bouwbreker, de vleugel Edith Cavelstraat, zal worden afgebroken. En daar zullen wij dus eigenlijk een vleugel sociale assistentiewoningen bouwen.
13: Wel, toen de vraag kwam vanuit de stichting Raoul Servet of we interesse hadden in een samenwerking, hebben we eigenlijk onmiddellijk ja gezegd, omdat we verschillende verbindingen zagen. In de eerste plaats met onze Ensor en Spiljaard Museumvleugel, met de grootmeesters van de zee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Bart Brax neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Brax stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Jansen.
14: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook drie ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum één toernooi met al die ploegen tezamen.
17: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
14: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30 ook in de veiling.
0: Veel volk afgelopen weekend in de Cortec Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er twee oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
8: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
10: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. En wij stonden op een avond op om naar een programma te kijken en hij zei tegen mij, Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg, oké, een beetje... Hoe gaat dat zijn? En hij zei van, ja kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live Live Live. En uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kursel geland. Ja.
17: Ja, want u kent Oostende.
10: Ik ken Oostende. Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is een gynaecoloog. Maar ikzelf heb de film Cargo hier gedraaid. En Holly Rosita is hier gedraaid. De film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Ja.
17: En dan zoek je misschien een vaste stek. En dan kom je in contact met de mensen van het Kursaal. Dat is allemaal zo gegaan?
10: Wel, ik denk in eerste instantie... Het is als je... mensen willen inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dan op Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een ja, week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom dat ik dacht, oké, maar als ik hier mijn collega's van Atomic moet overtuigen van waar gaan we, we moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je, ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt... ja, het sumum zijn voor mij ook, hier landen terug in Oostende. Ja, en dan kom je in dit iconische gebouw van Leon Steijnen. Daar wordt hij met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Kursaal, of het verhaal van een nieuw Kursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je, oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
17: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden dat jullie huisorkest zijn?
10: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin wij willen groeien. Wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra met... vullen. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium aan Zee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
17: Bedankt voor het gesprek, Gilles Coulier, en veel succes met The Atomic Orchestra.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Marcel van Tilt.
15: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
25: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
26: Ik ben Herman van Brugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
8: Noordzee regionieuws.
17: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
1: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief, zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
17: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostendse doelpunten waren van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers.
0: In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Brax neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik was aan het nadenken, wat is mijn binding van dat kustzaal? In 1989 heb ik hier meegedaan. Dat was de finale van de Nu of Nooit Show met Lien Wezenbeek als presentatrice. En dan ben ik dan derde geworden op 3600 kandidaten. Dus Oostende heeft me in feite wel veel geluk gebracht.
6: Wij hebben momenteel 5000 lieve heersbeestjes voor dit jaar aangekocht. En we zullen ze in zakjes in de bomen ophangen.
18: En dat is heel de zomer lang gaan we trachten 6 dagen op 7 hier aanwezig te zijn. En de bedoeling is eigenlijk dat we na 8 uur het strand opgaan en om te kijken wat we kunnen ruimen.
19: Dit jaar vieren we de 90ste verjaardag van Mickey Mouse hier op het groot strand van Oostende. We hebben niet minder dan 1 maand gebouwd. 240 vrachtwagens Ardennes zavelzand.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 13 graden. Morgen dinsdag veel wolken, enkele opklaringen en lichte buien. Er staat een matige westenwind en temperaturen liggen tussen de 19 en 21 graden.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
17: Burgemeester John Crombé, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
1: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluid. Wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking. Allemaal elementen. Want dat is het tweede die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf. Dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
17: Wanneer gaat dat in?
1: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden en dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
17: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
1: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed, veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil en dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
22: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
27: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
5: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
20: Dichtbij, wat er gebeurt in de regio.
17: Lin van Kraasbeek, u bent de nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. Mensen zullen u niet kennen, maar wie bent u?
12: Ik ben Lien, ik woon in Oostende en ik ben al jaren actief in het onderwijs. Ik ben mijn loopbaan gestart in de middelbare school, heel lang geleden, en heb dan heel lang als leraar en opleider gewerkt bij Vives Brugge. En nadien ben ik hier in Oostende beginnen werken, omdat ik hier al zo lang woon en dat ik het ook wel fijn vind om in Oostende te werken. Ik heb dan een aantal jaar gewerkt als coördinator van Duaal Leren, het voormalige CLW bij het VTI. Maar toen ik de vacature zag voorbij komen om als directeur in het Sint-Andreas Instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat twee van mijn drie kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving, en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
17: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
12: Ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat, ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is, dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
17: U wil contact met de lesgevers, ook met de leerlingen. U zal veel op die onderwijsvloer aanwezig zijn.
12: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is, hè, dat mensen mij leren kennen en dat ik de school leer kennen. Er wordt mij wel eens gevraagd van welke koers wil je varen met de school. Wel, ik denk dat ik dit jaar vooral wil kijken welke koers er hier al gevaren wordt. En daarvoor moet ik op de werkvloer kunnen aanwezig zijn. En wil ik de leerlingen en de leerkrachten heel goed leren kennen.
17: Nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut, Leen van Kraasbeek, bedankt voor het gesprek.
7: Regionaal nieuws en info.
20: Dit is Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
17: Bart Brax neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Brax stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Jansen.
16: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook drie ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum één toernooi met al die ploegen tezamen.
17: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
16: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30 ook in de veiling.
17: Veel volk afgelopen weekend in de Cortic Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er twee oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Met de volleybal in Oostende, met de atletiek. Het zwembad is er nu vlakbij, pas bijgekomen. En we zitten hier echt met een concentratie van heel veel sport. Maar een echt huis van de sport, zeg maar, dat bestaat niet echt in de Middenkust.
23: Mensen mogen eigenlijk verschillende opdrachten verwachten, verschillende activiteiten, een doeparcours. Het is echt een uitdaging en een beleving voor de kinderen, maar uiteindelijk ook voor de ouders. Want het is echt een beleving voor het ganse gezin.
2: Maar ik heb zo net met de mensen van de kerkraad afgesproken dat we zo snel mogelijk samen gaan zitten en kijken in welke trajecten dat we dat kunnen plaatsen en daar iets voor opstarten. Oh, ik wil hier wel op een paard rondrijden in een ridderharnas.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorden wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youth organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Radio Noordzee.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
11: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
17: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
11: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
17: Veel succes.
11: Dank u wel.
20: Radio Noordzee.
9: Noordzee Regio Nieuws.
10: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
1: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
10: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostense doelpunten waren van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Braks neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
9: Iedereen.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Charlotte Verkeijn.
14: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
15: Ik ben Danik Menne.
24: Ik ben Willy de Schilder.
25: En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
26: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Radio Noordzee. Noordzee.
17: Gwenis van Kursaal Oostende. Het Kursaal heeft weer een huisorkest.
12: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Kursaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
17: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
12: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest

0: oefenen, concerten brengen. Hoe ziet u dat?
1: Zij gaan hier repeteren, zij gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En zij gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kursaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
0: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
1: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
0: Gwen Nies van Kursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
2: Onder de nieuwe handerijen is deze zomer de foto-expo Temporary Views van stadsfotograaf Diana Takasova te ontdekken. De expo loopt tot woensdag. Nu donderdag van 10 tot 6 uur ben je welkom op Zilver aan Zee in de ASIC Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning. En dan nog dit, volgend weekend organiseert MTM Oostende hun 26e mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren, Duin aan Zee, Fortstraat 128. Meer info op 0485 58 72 75. Dat was ie voor vandaag, graag tot morgen.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
5: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen en eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
4: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
5: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar dat we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie. Radio.

0: Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van dit stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
2: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirk hebben we dat ook wel gemeld, maar het geeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
3: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
4: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Bart Brax neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Brax stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Jansen.
6: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook 3 ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum 1 toernooi met al die ploegen tezamen.
5: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
6: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30 ook in de veiling.
5: Veel volk afgelopen weekend in de Cortic Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er 2 oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
8: Eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
7: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
8: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik had dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
7: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
8: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik, een vriend is het niet, maar iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm mentaal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zit het in elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk de kiem geweest dan, al die jaren geleden, wat nu op papier staat.
7: Voor wie is het boek bedoeld?
8: Dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen, de taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien. dat je soms ook met een aantal minuten overzit op het einde van de les. Wel, ik bied een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
7: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
8: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
5: José van der Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
9: Luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben George Keters.
11: Ik ben Caroline de Vriend.
12: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Noordzee Regio Nieuws.
5: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
13: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is, weinig grote problemen.
5: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostense doelpunten waren van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Brax neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Met KVDO spelen we in het amateurvoetbal. En kwam de vraag eigenlijk van de maatschappijen die zich inzetten voor dit project of wij wilden meewerken. En vermits wij meer dan ooit eigenlijk in dit verhaal lokale verankering wel belangrijk vinden en ook sociale lokale projecten een warm hart willen toedragen, hebben wij eigenlijk meteen ja gezegd.
13: We hebben ze al heel sterk gehoord uit het Marie-Joséplein. Vragen de partij om het te behouden wegens de positieve effecten. En de uitbreiding naar de Alfons Pieterslaan is mede ook, niet alleen, maar ook mede op vraag van de handelaars.
15: In het ziekenhuis, die vaak afhankelijk zijn van de bus en die mensen letterlijk in de kou laten staan terwijl ze vaak ook nog een keer ziek zijn, dat is een voorbeeld voor ons, kan dat niet.
16: De vestrap is ook het wat doet niks, maar elk steun dat men kan krijgen, het is soms een hele moeilijke tin. Vlees jaar hebben we chance gehad met de garnalen die gekomen zijn, maar van de jaren weet men niet. Het is altijd een uitdaging wat dat er komt en niet komt. Dus ieder steun is ook altijd welkom voor ons.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
5: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 13 graden. Morgen dinsdag veel wolken, enkele opklaringen en lichte buien. Er staat een matige westenwind en temperaturen liggen tussen de 19 en 21 graden.
9: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
17: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. Wij stonden op een avond op om naar een programma te kijken en hij zei tegen mij, Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg, oké, een beetje, hoe gaat dat zijn? En hij zei van, ja, kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live Live Live en uiteindelijk de Pukkelpop Shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kursel geland. Ja.
7: Ja, want u kent Oostende.
17: Ik ken Oostende. Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is een gynaecoloog, maar ikzelf heb de film Cargo hier gedraaid. En Holly Rosita is hier gedraaid, de film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Ja.
7: En dan zoek je misschien een vaste stek en dan kom je in contact met de mensen van het Kursaal. Dat is allemaal zo gegaan?
17: Wel, ik denk in eerste instantie, het is als je mensen willen inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dat Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom dat ik dacht, oké, maar als ik hier mijn collega's van Atomic moet overtuigen van waar gaan we, wij moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je, ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt het sumum zijn voor mij ook, hier landen, terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Daar wordt hij met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Kursaal of het verhaal van een nieuw Kursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je, oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
7: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden dat jullie huisorkest zijn?
17: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin wij willen groeien. Hey, wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra Met. Hey. Vul in. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium aan Zee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
5: Bedankt voor het gesprek, Gilles Collier, en veel succes met The Atomic Orchestra.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
3: Ik ben Michael van Nie.
4: Hallo, ik ben Louise Carton.
5: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen nog Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester John Crombé, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
7: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherper bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
6: Wanneer gaat dat in?
7: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
6: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
7: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed, veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil en dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
0: Dit is een info aan de kust, aan de kust. Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bart Brax neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Brax stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
8: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook 3 ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum 1 toernooi met al die ploegen tezamen.
6: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
8: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30, ook in de veiling.
1: Veel volk afgelopen weekend in de Cortec Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er 2 oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wij hebben t-shirts laten maken met daarop Bluf mij fikken van Mathilde.
9: Bluf mij fikken van Mathilde, dat is een slogan. Hè. Dat is ja, van Preutelen dat vroeger eigenlijk ook Bluf mij fikken van de minne.
2: Er zijn heel wat dringende zaken in de stad die veel belangrijker zijn dan het verplaatsen van een beeld.
10: Het is weer van dat. Ook ja, het is weer van dat. De revue komt er weer aan. Ah wel, ja, het is weer van dat.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Lauwerijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Lin van Kraasbeek, u bent de nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. Mensen zullen u niet kennen, maar wie bent u?
11: Ik ben Lien, ik woon in Oostende en ik ben al jaren actief in het onderwijs. Ik ben mijn loopbaan gestart in de middelbare school, heel lang geleden, en heb dan heel lang als leraar en opleider gewerkt bij VVS Brugge. En nadien ben ik hier in Oostende beginnen werken, omdat ik hier al zo lang woon en dat ik het ook wel fijn vind om in Oostende te werken. Ik heb dan een aantal jaar gewerkt als coördinator van Duaal Leren, het voormalige CLW bij het VTI. Maar toen ik de vacature zag voorbij komen om als directeur in het Sint-Andreas Instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat 2 van mijn 3 kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving, en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
6: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
11: Ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat, ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is, dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
6: U wil contact met de lesgevers, ook met de leerlingen. U zal veel op die onderwijsvloer aanwezig zijn.
11: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is, hè, dat mensen mij leren kennen en dat ik de school leer kennen. Er wordt mij wel eens gevraagd van welke koers wil je varen met de school. Wel, ik denk dat ik dit jaar vooral wil kijken welke koers er hier al gevaren wordt. En daarvoor moet ik op de werkvloer kunnen aanwezig zijn. En wil ik de leerlingen en de leerkrachten heel goed leren kennen.
1: Nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut, Leen van Kraasbeek, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust.
1: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
7: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
1: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostense doelpunten waren van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Brax neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Eddy Grison.
14: Ik ben Hina Batti.
15: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
16: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
17: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Sam Verossen, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
19: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
18: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties. Het
19: kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
18: Veel succes.
19: Dank u wel.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Noordzee, dagklapper.
20: Onder de nieuwe haanderijen is deze zomer de foto-expo Temporary Views van stadsfotograaf Diana Takasova te ontdekken. De expo loopt tot woensdag. Nu donderdag van 10 tot 6 uur ben je welkom op Zilver aan Zee in de ASIC Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning. En dan nog dit. Volgend weekend organiseert MTMO Stende hun 26e mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren, Duin aan Zee, Fortstraat 128. Meer info op 0485 58 72 75. Dat was ie voor vandaag. Graag tot morgen.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Radio Noordzee.
18: Gwenis van Kursaal Oostende. Het Kursaal heeft weer een huisorkest.
14: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, dan eigenlijk het vorige Kursaalgebouw, had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
18: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
14: Het is een heel gekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van, ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
18: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
14: Zij gaan hier repeteren, zij gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En zij gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kursaal. En op die openingsavond zal het kloppend hart zijn van het Kursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
18: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
14: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte, 4 shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
18: Gwen Nies van Kursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
17: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Er wordt een rondrit voorzien hier in Oudenburg met allemaal verlichte tractoren.
22: Ik had de vraag gekregen vanuit de gemeente Bredene om speciaal voor Tournee Mineraal eigenlijk een gedicht te schrijven.
23: Het gaat inderdaad niet enkel over het historisch centrum. Het gaat wel degelijk over het centrum dat wordt afgebakend door de Vindictievelaan, de Afons-Pieterslaan, de Koninginnenlaan, de Zeedijk Albert 1 Promenade en de Visserskaai.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
18: Bart Brax neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Brax stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
8: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook 3 ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum 1 toernooi met al die ploegen tezamen.
18: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
8: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30 ook in de veiling.
1: Veel volk afgelopen weekend in de Cortec Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er 2 oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
17: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
7: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen en eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is, weinig grote problemen.
18: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
7: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar dat we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombé.
17: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Dirk de Grauwe.
4: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
5: Ik ben Nancy Bourquani.
9: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
17: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
7: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is, weinig grote problemen.
1: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De 2 Oostense doelpunten waren van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Brax neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
17: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Ja, ik heb natuurlijk een fantastische ploeg in de Mercator Marina die geholpen heeft om eerst de vaartuigen weg te doen, dan pontons af te brouwen. Je moet rekening houden dat 2/3 van het dok afgebroken is. Dus dat is niet zo evident om dat allemaal te doen.
25: Wat niet wegneemt dat wij hier in de haven van tijd tot tijd wel een marineschip zullen kunnen ontvangen. En waar toch ideeën zijn om een opleidingsschip bijvoorbeeld toch in de haven van Oostende te leggen in de toekomst.
26: Wekelijks hebben wij een lijn Oostende-Zeebrugge-Antwerpen inderdaad. En we denken dat we in volgend kwartaal een bijkomende lijn kunnen inleggen. Dus 2 afvaarten per week.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 13 graden. Morgen dinsdag veel wolken, enkele opklaringen en lichte buien. Er staat een matige westenwind en temperaturen liggen tussen de 19 en 21 graden.
17: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
2: Goh, eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
18: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
2: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
18: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
2: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik, een vriend is niet meer iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zit het in elkaar in die DT? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk het kiem geweest dan, al die jaren geleden, wat nu op papier staat.
18: Voor wie is het boek bedoeld?
2: Oh, dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen. De taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt. En ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld. En ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien. Dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, je biedt een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
18: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
2: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, de Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
1: José van der Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
17: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Simon Buijsen.
10: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
11: Ik ben Jean-Marie Barra.
12: Ik ben Dylan Zijzeunen, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
17: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films. Maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
15: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. Wij stonden op een avond op naar een programma te kijken. En hij zei tegen mij, Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg, oké, een beetje, hoe gaat dat zijn? En hij zei van, ja, kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live, Live, Live. En uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kursel geland. Ja.
18: Ja, want u kent Oostende.
15: Ik ken Oostende. Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is hier gynaecoloog. Maar ik zelf heb de film Cargo hier gedraaid. En Holly Rosita is hier gedraaid. De film die ik geproduceerd heb van Wanders de Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Ja.
18: En dan zoek je misschien een vaste stek. En dan kom je in contact met de mensen van het Kursaal. Dat is allemaal zo gegaan?
15: Wel, ik denk in eerste instantie. Het is als je mensen willen inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dat op Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom dat ik dacht, oké, maar als ik hier mijn collega's van Atomic moet overtuigen van waar gaan we, wij moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je, ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt, ja, het sumum zijn voor mij ook, hier landen terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Dan word je met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Kursaal of het verhaal van een nieuw Kursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je, oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
18: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden dat jullie huisorkest zijn?
15: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin wij willen groeien. Wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra met. Vul in. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium Azee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
18: Bedankt voor het gesprek, Gilles Collier, en veel succes met The Atomic Orchestra.
17: Regionieuws.
18: Bart Brax neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Brax stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
0: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook 3 ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum 1 toernooi met al die ploegen tezamen.
18: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
0: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30, ook in de veiling.
18: Veel volk afgelopen weekend in de Cortic Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er 2 oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen inzake mobiliteit en veiligheid.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: We gaan Oostende Marrekerke als boodschap heel duidelijk brengen. En Marrekerke is al heel lang geleden met Oostende gefusioneerd. Maar wat wel toch mee te nemen is, is dat ik de eerste burgemeester ben die in Marrekerke woont.
11: We hebben dit jaar tijdens de paasvakantie opnieuw een samenwerking met de Efteling. Wij brengen dit jaar de musical Sprookjesbos naar het Kursaal.
14: Ja, ik denk dat er heel veel ondernemers, handelaars, zij het gevestigde waren, zij het starters, de weg naar ons nog niet kennen, terwijl dat wij daar eigenlijk echt ook een mooi aanbod hebben.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youth organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
18: Burgemeester John Crombee, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
7: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherper bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
18: Wanneer gaat dat in?
7: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
18: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
7: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed, veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast, dat echt niet kan. En waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil. En dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
6: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombee zegt dat er weinig grote problemen waren.
7: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen, en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
1: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostendse doelpunten waren van Van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Brax neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
17: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
16: Ik ben Timmy van Assen.
19: Hallo, I'm Dario Durda.
20: Ik ben Frank Jonbloed.
21: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
17: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Lin van Kraasbeek, u bent de nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. Mensen zullen u niet kennen, maar wie bent u?
22: Ik ben Lien, ik woon in Oostende en ik ben al jaren actief in het onderwijs. Ik ben mijn loopbaan gestart in een middelbare school, heel lang geleden, en heb dan heel lang als leraar en opleider gewerkt bij VVS Brugge. En nadien ben ik hier in Oostende beginnen werken, omdat ik hier al zo lang woon en dat ik het ook wel fijn vind om in Oostende te werken. Ik heb dan een aantal jaar gewerkt als coördinator van Duaal Leren, het voormalige CLW bij het VTI. Maar toen ik de vacature zag voorbij komen om als directeur in het Sint-Andreas Instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat twee van mijn drie kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving, en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
18: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
22: Nou, ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat, ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is, dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn

De Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Onder de nieuwe handerijen is deze zomer de foto-expo Temporary Views van stadsfotograaf Diana Takasova te ontdekken. De expo loopt tot woensdag. Nu donderdag van 10 tot 6 uur ben je welkom op Zilver aan Zee in de AC Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning. En dan nog dit, volgend weekend organiseert MTMO Stende hun 26e mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren, Duin aan Zee, Fortstraat 128. Meer info op 0485 58 72 75. Dat was ie voor vandaag, graag tot morgen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
4: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
3: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
4: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
3: Veel succes.
4: Dank u wel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We wilden niet meer dat we vooraan zaten, dat we eigenlijk aan de mensen gingen vertellen hoe het allemaal was en hoe het moet.
6: Het is ook de bedoeling dat deze locatie dan een peter of een meter aangeduid krijgt om de katjes die in een kolonie zullen verblijven eigenlijk te voederen.
7: Tegen 2023 worden dat eigenlijk autovrije straten, wordt dat een wandelzone, wat natuurlijk ook een flinke opwaardering zou zijn voor deze buurt.
8: Ik tracht het te doen totdat ik het kan doen, in feite. Ik heb gezegd, zolang dat mijn handen mij dienen en mijn hoofd mij dient, dan zal ik verder gaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
9: Bart Brax neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Brax stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Jansen.
10: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook drie ploegen. En daar

0: organiseren wij dus elke maand minimum 1 toernooi met al die ploegen tezamen.
1: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
0: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30, ook in de veiling.
2: Veel volk afgelopen weekend in de Cortic Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er 2 oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
1: Gwenis van Kurzaal Oostende. Het Kurzaal heeft weer een huisorkest.
5: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Kurzaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
1: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
5: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kurzaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze 2 organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
1: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
5: Zij gaan hier repeteren, ze gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En ze gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kurzaal. En op die openingsavond zullen ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kurzaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
1: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
5: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte, 4 shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
2: Gwen Nies van Kurzaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
7: Ik ben Haris Brataneus.
8: Ik ben Christopher Meijer.
9: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
2: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
10: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
2: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De 2 Oostendse doelpunten waren van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Brax neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Ja, het is een heel mooie zaal, een grote zaal, waar de mensen van het Cursaal in slagen om toch goed te vullen. Dus er is wel degelijk publiek voor klassiek.
8: In de tijd halen we de muur van Berlijn. Nu zijn ze bezig met de muur in Mexico te bouwen. En hier spreken ze van een muur op stenen.
11: Maar ik vind de familiedag in elk geval een mooie start, omdat het ook onze betrachting is, niet alleen van het Cursaal, maar ook van ons als conservatorium, om jonge mensen te betrekken bij klassieke muziek.
12: Het is echt een recordeditie. We gaan ver boven de 40.000 bezoekers uitkomen. Vorig jaar hadden we er een 38.000. Dus dat is echt super tof. Meer dan een derde van de zalen waren uitverkocht.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
2: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 13 graden. Morgen dinsdag veel wolken, enkele opklaringen en lichte buien. Er staat een matige westenwind en temperaturen liggen tussen de 19 en 21 graden.
4: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
10: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen. En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is, weinig grote problemen.
1: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
10: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar, dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
2: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombé.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee Regio Nieuws.
2: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Willy Sommers.
14: Ik ben Romina van Horen.
15: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
16: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
17: Eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
1: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
17: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn, de klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik had dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
1: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
17: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens... Ik ga wel eens op café, zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik... Ja, een vriend is het niet, maar iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm mentaal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zitten er elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk de kiem geweest dan, al die jaren geleden, wat nu op papier staat.
1: Voor wie is het boek bedoeld?
17: Oh, dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen, de taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien, dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, ik bied een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
1: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
17: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, de Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans, uiteraard.
2: José van der Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
4: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Bart Braks neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Braks stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
0: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook drie ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum één toernooi met al die ploegen tezamen.
1: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
0: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30, ook in de veiling.
2: Veel volk afgelopen weekend in de Cortec Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er twee oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Want als ik aan Oostende denk, dan denk ik nu is het beter met de klimaatverandering, maar daarvoor was het altijd zo kou, gure wind.
18: In het co-center komen er 59 woningen, waarvan 57 erkende assistentiewoningen en 2 appartementen.
19: Nu voor de eerste keer heb ik tijd gemaakt om 1 of 2 nachten te overnachten. En we gaan de nachtleven van Oostende ontdekken.
20: Ja, ik durf dat zelfs een kleine poging toegang tot oplichting nodig, want men heeft juridisch geen enkele poot om op te staan. En toch stuurt men de burgers een aanslagbiljet om €55 te betalen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
21: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palas. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Patrick Janssen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
0: Wel, vroeger hadden wij een G-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een G-sportploeg in Oostende te beginnen. Omdat BCO had wel misschien een must aan ook de G-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En G-sport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort en dat was de G-sportploeg. Dus G-sport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
1: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
0: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
1: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
0: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
1: Veel succes.
0: Dank u wel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
2: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
1: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostendse doelpunten waren van Van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Brax neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Willy Sommers.
4: Ik ben Romina van Horen.
5: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
6: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
2: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking. Allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
7: Wanneer gaat dat in?
2: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag, begin september, moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
7: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal ondervalt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, dat wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
2: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed, veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast, dat echt niet kan. En waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil. En dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
4: Onder de nieuwe handerijen is deze zomer de foto-expo Temporary Views van stadsfotografe Diana Takasova te ontdekken. De expo loopt tot woensdag. Nu donderdag van 10 tot 6 uur ben je welkom op Zilver aan Zee in de ASIC Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning. En dan nog dit, volgend weekend organiseert MTM Oostende hun 26e mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren, Duin aan Zee, Fortstraat 128. Meer info op 0485 58 72 75. Dat was ie voor vandaag, graag tot morgen.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Lin van Kraasbeek, u bent de nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. Mensen zullen u niet kennen, maar wie bent u?
6: Ik ben Lin, ik woon in Oostende en ik ben al jaren actief in het onderwijs. Ik ben mijn loopbaan gestart in de middelbare school, heel lang geleden, en heb dan heel lang als leraar en opleider gewerkt bij Vives Brugge. En nadien ben ik hier in Oostende beginnen werken, omdat ik hier al zo lang woon en dat ik het ook wel fijn vind om in Oostende te werken. Ik heb dan een aantal jaar gewerkt als coördinator van Duaal Leren, het voormalige CLW bij het VTI. Maar toen ik de vacature zag voorbij komen om als directeur in het Sint-Andreas Instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat twee van mijn drie kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving, en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
5: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
6: Nou, ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat, ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is, dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
5: U wil contact met de lesgevers, ook met de leerlingen. U zal veel op die onderwijsvloer aanwezig zijn.
6: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is, hè, dat mensen mij leren kennen en dat ik de school leer kennen. Er wordt mij wel eens gevraagd van welke koers wil je varen met de school. Wel, ik denk dat ik dit jaar vooral wil kijken welke koers er hier al gevaren wordt. En daarvoor moet ik op de werkvloer kunnen aanwezig zijn. En wil ik de leerlingen en de leerkrachten heel goed leren kennen.
1: Nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut, Leen van Kraasbeek, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Er is nu sinds vorige zomer een ontwikkeling op het toeristische van het monument. En dat betekent eigenlijk dat er een quasi verdubbeling zal komen van het aantal hotelkamers.
8: Die compostpaviljoenen, ik zie dat bij mij hier in de buurt, die worden gebruikt. Ikzelf ook trouwens. En er is een bepaalde cohesie die ontstaat tussen de mensen die langskomen en zo. Dus er is een sociaal draagvlak daar ook voor.
9: De dactylozaal, maar ook op de scène van de grote postzaal, waar we eigenlijk een volledige nachtclub bouwen.
10: Of fotograaf spelen voor de eerste presidenten. Dat was een mooi moment. Natuurlijk de Herald, de Nercrash. Ja, dat zijn allemaal dingen die je bijblijven. Nee? Ja.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Bart Brax neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Brax stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
11: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook drie ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum één toernooi met al die ploegen tezamen.
5: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
11: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30, ook in de veiling.
1: Veel volk afgelopen weekend in de Cortec Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er twee oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
12: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
5: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
12: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
5: Veel succes.
12: Dank u wel.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
14: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
15: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Mark Wazier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
17: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
1: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostendse doelpunten waren van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Brax neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
18: Zodanig dat de luchthaven Oostende ook terug op de kaart staat in Europa.
19: Op vandaag stellen we vast hier in de regio, in het arrondissement Oostende, 5,4 werklozen per vacature.
20: Ja, inderdaad. Wel een heel concreet dossier natuurlijk. De Torhoutse Steenweg is vaak oververzadigd. We staan er allemaal vast als we naar de winkels gaan. Dus wij stellen voor vanaf de A10 een afslag die uitkomt ter hoogte van de Kromme Elleboog. Dat zou zorgen voor een betere ontsluiting van dat deel van Oostende richting A10, dan ook misschien verderop naar Bredene.
21: Wij zijn een school, Sint-Josefs Instituut, hier in Oostende. En we hebben heel wat leerlingen met een andere afkomst. En wij vinden het belangrijk om te werken rond verdraagzaamheid en rond tolerantie.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 13 graden. Morgen dinsdag veel wolken, enkele opklaringen en lichte buien. Er staat een matige westenwind en temperaturen liggen tussen de 19 en 21 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
5: Gwenis van Kursaal Oostende. Het Kursaal heeft weer een huisorkest.
22: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Kursaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
5: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
22: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van, ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
5: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
22: Zij gaan hier repeteren, ze gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En zij gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kursaal. En op die openingsavond zullen ze het kloppend hart zijn van het Kursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
5: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
22: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vele shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
1: Gwen Nies van Kursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Maxime Dong.
3: Ik ben Brenda Linskens.
4: Ik ben Bart Versluis.
5: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
7: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen en eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
6: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
7: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Bart Brax neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Brax stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Jansen.
2: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook drie ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum één toernooi met al die ploegen tezamen.
3: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
2: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30, ook in de veiling.
1: Veel volk afgelopen weekend in de Cortic Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er twee oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Inderdaad, ik ben heel tevreden en fier dat ik opnieuw burgemeester van Oudenburg mag zijn.
5: De uitdagingen voor het onderwijs in het algemeen en voor onze schoolgroep Bewonderwijs zijn enorm.
6: We zijn heel blij dat Stad Oostende het initiatief neemt om terug iets in ere te staan dat in ere moet hersteld worden. En als ze dat op deze manier kunnen doen, zijn we heel blij dat we een steentje kunnen bijdragen daaraan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Lauwerijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastu, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youth organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
8: Eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
3: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
8: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik had dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlug humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
3: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
8: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens... Ik ga wel eens op café, zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen... Hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik... Ja, een vriend is het niet, maar iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij... En hoe zit het in elkaar in die details? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk de kiem geweest dan, al die jaren geleden, wat nu op papier staat.
3: Voor wie is het boek bedoeld?
8: Oh, dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen. De taal leek, zeg maar... Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien. Dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, je biedt een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
3: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
8: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
9: José van den Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
10: Nieuws en info. Aan de kust,
11: thuis aan de kust.
10: Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
9: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
12: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant... Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad... complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is, weinig grote problemen.
9: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostense doelpunten waren van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Braks neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat... en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
14: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
15: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Mark Azier, Marja Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
3: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Patrick Janssen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
17: Wel, vroeger hadden wij een G-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een G-sportploeg in Oostende te beginnen. Omdat BCO had wel misschien een must aan ook de G-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En G-sport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort en dat was de G-sportploeg. Dus G-sport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
3: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
17: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die hebben allemaal, die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
3: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
17: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
3: Veel succes.
17: Dank u wel.

0: Meertse regionieuws.
1: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
3: Onder de nieuwe haanderijen is deze zomer de foto-expo Temporary Views van stadsfotograaf Diana Takasova te ontdekken. De expo loopt tot woensdag. Nu donderdag van 10 tot 6 uur ben je welkom op Zilver aan Zee in de AC Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning. En dan nog dit, volgend weekend organiseert MTM Oostende hun 26e mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren, Duin aan Zee, Fortstraat 128. Meer info op 0485 58 72 75. Dat was ie voor vandaag, graag tot morgen.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
5: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherper bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluid. Wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking. Allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere

0: zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast, dat echt niet kan. En waar dat er recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil. En dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wel, we gaan heel veel acties doen, omdat natuurlijk miljoenen kijkers naar dit WK kijken. En het is in Oostende. We gaan daar natuurlijk een aantal Oostendse accenten in leggen. Zoals bijvoorbeeld de Enserbocht of de Crystal Ship strook.
3: Ja, die mensen missen we echt, omdat dat echt een FFO-groep, een mooie groep en een community geworden is. Die zijn er niet. We moeten ook eerlijk zijn, we hadden tussen bij onze vrijwilligers hebben ook al veel mensen die iets ouder zijn. Dus ook daar willen we ook echt eerst hun gezondheid beschermen.
4: Wel, er zijn er 130 in het woonzorgcentrum Jacky Maas en dan nog een 70-tal in Westergouw, dus 200 inwoners die een tijd lang hun familie niet zullen zien.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
5: Bart Brax neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Brax stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Jansen.
6: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook 3 ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum 1 toernooi met al die ploegen tezamen.
5: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
6: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30 ook in de veiling.
5: Veel volk afgelopen weekend in de Cortic Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er 2 oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Lynn van Kraasbeek, u bent de nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. Mensen zullen u niet kennen, maar wie bent u?
9: Ik ben Lien, ik woon in Oostende en ik ben al jaren actief in het onderwijs. Ik ben mijn loopbaan gestart in de middelbare school, heel lang geleden, en heb dan heel lang als leraar en opleider gewerkt bij VVS Brugge. En nadien ben ik hier in Oostende beginnen werken, omdat ik hier al zo lang woon en dat ik het ook wel fijn vind om in Oostende te werken. Ik heb dan een aantal jaar gewerkt als coördinator van duaal leren, het voormalige CLW bij het VTI. Maar toen ik de vacature zag voorbij komen om als directeur in het Sint-Andreas Instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat 2 van mijn 3 kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving, en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
8: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
9: Nou, ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is, dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
8: U wil contact met de lesgevers, ook met de leerlingen. U zal veel op die onderwijsvloer aanwezig zijn.
9: Ja, ik denk dat het ook

0: belangrijk is, hè, dat mensen mij leren kennen en dat ik de school leer kennen. Er wordt mij wel eens gevraagd van welke koers wil je varen met de school. Wel, ik denk dat ik dit jaar vooral wil kijken welke koers er hier al gevaren wordt. En daarvoor moet ik op de werkvloer kunnen aanwezig zijn. En wil ik de leerlingen en de leerkrachten heel goed leren kennen.
1: Nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut, Leen van Kraasbeek, bedankt voor het gesprek.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
4: Ik ben Haris Bratanus.
5: Ik ben Christopher Meijer.
6: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
7: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
1: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostendse doelpunten waren van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Brax neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: We hebben een kleine 500 leerlingen. We hebben een geplaatst tekort. Dus op Mariasteen bouwen we een nieuw voorgebouw.
9: Zij komen van de lagere scholen in Oostende, Bredene, Nieuwpoort. Wel, eerst hebben we tijd nodig om al die brillen te maken. Dat gebeurt ook voor een groot deel hier op onze school.
10: Waar dat we eigenlijk prachtige voorstellingen tonen in de huiskamers van Oostendenaars. Met publiek erbij, met artiesten dichtbij. Eigenlijk bijna vlakbij op je schoot. Wat dat eigenlijk heerlijk is om zo kunst en cultuur te kunnen beleven.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 13 graden. Morgen dinsdag veel wolken, enkele opklaringen en lichte buien. Er staat een matige westenwind en temperaturen liggen tussen de 19 en 21 graden.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Sam Verossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
13: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op een moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
12: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
13: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we daar absoluut wel verder op gaan werken.
12: Veel succes.
13: Dank u wel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
3: Ik ben Stefan Tange.
4: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
5: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
6: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
8: Gwenis van Kurzaal Oostende. Het Kurzaal heeft weer een huisorkest.
9: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Kurzaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
8: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
9: Het is een heel gekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kurzaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
8: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
9: Zij gaan hier repeteren, ze gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En zij gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kurzaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kurzaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
8: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
9: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vier shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
1: Gwen Nies van Kurzaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bart Braks neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Braks stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
10: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook 3 ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum 1 toernooi met al die ploegen tezamen.
8: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
10: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30, ook in de veiling.
1: Veel volk afgelopen weekend in de Kortrijk Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er 2 oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Oostende is alleszins een stad met een rijk schrijversverleden. Met veel schrijvers die hier gewoond hebben, geleefd hebben, die hier inspiratie gevonden hebben.
11: Maar wij engageren ons om 10 miljoen euro van onze relancemiddelen mee te investeren in de renovatie van het gebouw.
12: Het is de bedoeling als daar dergelijke klachten of waarschuwingen binnenkomen, dat wij dat op een professionele, integere manier aanpakken. Kliklijn is absoluut niet de bedoeling.
13: Wij zijn het Noordzeel-team en wij staan eigenlijk om het beschermen en bewaken van de zeehondjes en om de mensen te sensibiliseren vooral ook.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Lauwerijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2:00 middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3:00 op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palas. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
14: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen en eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
8: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
14: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombé.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
14: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
1: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostense doelpunten waren van Van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Brax neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
16: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Rani van Landegem.
18: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
19: Eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
8: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
19: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlug humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
8: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
19: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik, een vriend is het niet, maar iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zitten er elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk de kiem geweest dan, al die jaren geleden, wat nu op papier staat.
8: Voor wie is het boek bedoeld?
19: Dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen, de taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien, dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, je biedt een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
8: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
19: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, de Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
1: José van der Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
0: En info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
20: Onder de nieuwe handerijen is deze zomer de foto-expo Temporary Views van stadsfotografe Diana Takasova te ontdekken. De expo loopt tot woensdag. Nu donderdag van 10 tot 6 uur ben je welkom op Zilver aan Zee in de ASIC Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning. En dan nog dit, volgend weekend organiseert MTM Oostende hun 26e mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren, Duin aan Zee, Fortstraat 128. Meer info op 0485 58 72 75. Dat was ie voor vandaag, graag tot morgen.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
21: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Patrick Janssen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
10: Wel, vroeger hadden wij een G-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een G-sportploeg in Oostende te beginnen. Omdat BCO had wel misschien een must aan ook de G-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En G-sport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort en dat was de G-sportploeg. Dus G-sport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
21: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
10: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
21: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
10: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
21: Veel succes.
10: Dank u wel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: We hebben een kleine 500 leerlingen. We hebben een geplaatst tekort. Dus op Mariasteen bouwen we een nieuw voorgebouw.
23: Zij komen van de lagere scholen in Oostende, Bredene, Nieuwpoort. Wel, eerst hebben we tijd nodig om al die brillen te maken. Dat gebeurt ook voor een groot deel hier op onze school.
24: Waar dat we eigenlijk prachtige voorstellingen tonen in de huiskamers van Oostendenaars. Met publiek erbij, met artiesten dichtbij. Eigenlijk bijna vlakbij op je schoot. Wat dat eigenlijk heerlijk is om zo kunst en cultuur te kunnen beleven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Bart Braks neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Braks stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Jansen.
10: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook drie ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum één toernooi met al die ploegen tezamen.
21: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
10: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30, ook in de veiling.
1: Veel volk afgelopen weekend in de Cortic Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er twee oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
21: Burgemeester John Crombie, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
14: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
21: Wanneer gaat dat in?
14: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
21: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
14: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed, veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil en dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
0: Naar Radio Noordzee.
2: Ik ben George Keters.
4: Ik ben Caroline de Vriend.
5: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombie zegt dat er weinig grote problemen waren.
14: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief, zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. complete droogte gehad. Veel volk, veel evenementen. En dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
1: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostendse doelpunten waren van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Braks neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: En ik vind dat een heel belangrijk proefproject om te kijken welke voordelen dit geeft voor Bredene. Als het blijkt dat proefproject slaagt en we gaan daar onze tijd voor nemen, dat zeker een vervolg kan hebben.
12: Een step is op dit moment zeker niet aan de orde. Het fietsen zal waarschijnlijk wel wat sneller gaan. Dus dat betekent dat u me misschien wel, zodra ik geen krukken meer nodig heb, opnieuw op de fiets zult zien, waar ik opnieuw de Oostendenaars kan begroeten.
3: In het jaar doen we activiteiten, onder andere bijvoorbeeld onze gratis koffie en taartnamiddag dat we aanbieden aan de mensen die komen kijken naar de revue met een gratis tombola erbij. Dus we doen wel nog het een en het ander.
4: Hij zal door verschillende kamers genomen worden waarin je een en ander zal vernemen over de figuur Ensor en Oostende, Ensor en zijn maatschappij, kritiek Ensor en de maskers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 13 graden. Morgen dinsdag veel wolken, enkele opklaringen en lichte buien. Er staat een matige westenwind en temperaturen liggen tussen de 19 en 21 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Lin van Kraasbeek, u bent de nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. Mensen zullen u niet kennen, maar wie bent u?
6: Ik ben Lien, ik woon in Oostende en ik ben al jaren actief in het onderwijs. Ik ben mijn loopbaan gestart in een middelbare school, heel lang geleden, en heb dan heel lang als leraar en opleider gewerkt bij VVS Brugge. En nadien ben ik hier in Oostende beginnen werken, omdat ik hier al zo lang woon en dat ik het ook wel fijn vind om in Oostende te werken. Ik heb dan een aantal jaar gewerkt als coördinator van Duaal Leren, het voormalige CLW bij het VTI. Maar toen ik de vacature zag voorbij komen om als directeur in het Sint-Andreas Instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat twee van mijn drie kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving, en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
21: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
6: Nou, ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat, ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is, dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
21: U wil contact met de lesgevers, ook met de leerlingen. U zal veel op die onderwijsvloer aanwezig zijn.
6: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is dat mensen mij leren kennen en dat ik de school leer kennen. Er wordt mij wel eens gevraagd van welke koers wil je varen met de school. Wel, ik denk dat ik dit jaar vooral wil kijken welke koers er hier al gevaren wordt. En daarvoor moet ik op de werkvloer kunnen aanwezig zijn. En wil ik de leerlingen en de leerkrachten heel goed leren kennen.
1: Nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut, Leen van Kraasbeek, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
11: Ik ben Patrick de Vit.
13: Ik ben Philippe Monseweijer.
15: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
16: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
21: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
16: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we daar absoluut wel verder op gaan werken.
21: Veel succes.
16: Dank u wel.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bart Brax neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Brax stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Jansen.
10: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook 3 ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum 1 toernooi met al die ploegen tezamen.
21: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
10: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30, ook in de veiling.
1: Veel volk afgelopen weekend in de Cortic Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er 2 oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
12: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de insource.
26: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Lauwerijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
21: Gwenis van Kursaal Oostende. Het Kursaal heeft weer een huisorkest.
8: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, dan ik het vorige Kursaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
21: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
8: Het is een heel gekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
21: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
8: Zij gaan hier repeteren, ze gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En zij gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kursaal. En op die openingsavond zullen ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
21: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
8: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vele shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
1: Gwen Nies van Kursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
11: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
1: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostendse doelpunten waren van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Braks neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Tineke van Halemees.
18: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Frank Dierkens.
20: Hallo, ik ben Lars Katrijse en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
14: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen. En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
21: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
14: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar dat we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombé.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee, dagklapper.
22: Onder de nieuwe Haanderijen is deze zomer de foto-expo Temporary Views van stadsfotografe Diana Takasova te ontdekken. De expo loopt tot woensdag. Nu donderdag van 10 tot 6 uur ben je welkom op Zilver aan Zee in de ASIC Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning. En dan nog dit, volgend weekend organiseert MTM Oostende hun 26e mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren, Duin aan Zee, Fortstraat 128. Meer info op 0485 58 72 75. Dat was ie voor vandaag, graag tot morgen.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
23: Eigenlijk begint dat met een grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
21: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
23: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn, de klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
21: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
23: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik, een vriend is het niet, maar iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zit het in elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk het kiem geweest dan, al die jaren geleden, wat nu op papier staat.
21: Voor wie is het boek bedoeld?
23: Oh, dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen, de taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien. Dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, je biedt een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
21: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
23: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
20: José van de Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Okido is Oostendse kinderen in dialoog met onderwijs en ouders. Okido geeft dus lessen in het lager onderwijs, net overschrijdend, vrije school, gemeenschapsscholen. En Okido heeft dus sessies voor het mentale van de kinderen te verbeteren.
3: Ik ben een familiemens, heel mijn familie stond er met de kinderen en mijn vader. Mensen die mij heel genegen zijn en dat maakt iets los in een mens. Een mens korter is op zijn 60ste nog wat emotioneler van.
4: Voor mij, de toppers blijven natuurlijk de grote schepen, de BLM, die achter het station ligt, is een zeer uitzonderlijk Frans schip, een Dreamaster.
5: Ons nieuw administratief centrum is niet zo ver gelegen van het oude. Wij nemen een nieuw pand in gebruik in de Spiljaarstraat nummer 21.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
20: Bart Braks neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Braks stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
6: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook drie ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum één toernooi met al die ploegen tezamen.
21: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
6: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30, ook in de veiling.
20: Veel volk afgelopen weekend in de Cortec Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er twee oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer.
1: Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
21: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Patrick Jansen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
6: Wel, vroeger hadden wij een G-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen.

0: Basketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort en dat was de G-sportploeg. Dus G-sport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
1: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
0: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die hebben allemaal, die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
1: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
0: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
1: Veel succes.
0: Dank u wel.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
4: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
5: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
6: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
8: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
7: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostense doelpunten waren van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Braks neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Die naam verdwijnt zeker niet en ook de naam Serreus zal niet verdwijnen. Het is de locatie die wordt aangeduid. Dus AZ Oostende, locatie Damiaan, locatie Serreus.
10: De bedoeling is om tussen 2020 en 2025 een bedrag van maar liefst 141 miljoen euro te gaan investeren. Zeg maar de bouw van een nieuw casino, een nieuw sportpark, een nieuw zwembad, een nieuwe sporthal.
11: We hebben een Oostense kunstenares die doodelt, dus kunst maakt met doodles, bijvoorbeeld op etalages.
12: Oude basketvloer die lag er al 14 jaar en die was meer dan tot op de draad versleten. Was echt aan hernieuwing toe. In de hoeken kwamen de planken zelfs al los. Dat was eigenlijk niet meer om op te basketten.
13: We moeten ook wel beseffen dat de hele duidelijke boodschap is dat wij in de zomermaanden heel veel evenementen hebben. In feite zelfs te veel evenementen in de stad Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
7: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 13 graden. Morgen dinsdag veel wolken, enkele opklaringen en lichte buien. Er staat een matige westenwind en temperaturen liggen tussen de 19 en 21 graden.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
8: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluid.

0: uitschinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherper bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking. Allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
1: Wanneer gaat dat in?
0: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
1: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
0: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed, veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast, dat echt niet kan. En waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil. En dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Charlotte Verkeijen.
6: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
7: Ik ben Danik Menne.
8: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
9: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Lin van Kraasbeek, u bent de nieuwe directeur van het Sint Andreas Instituut in Oostende. Mensen zullen u niet kennen, maar wie bent u?
10: Ik ben Lien, ik woon in Oostende en ik ben al jaren actief in het onderwijs. Ik ben mijn loopbaan gestart in een middelbare school, heel lang geleden, en heb dan heel lang als leraar en opleider gewerkt bij VVS Brugge. En nadien ben ik hier in Oostende beginnen werken, omdat ik hier al zo lang woon en dat ik het ook wel fijn vind om in Oostende te werken. Ik heb dan een aantal jaar gewerkt als coördinator van Duaal Leren, het voormalige CLW bij het VTI. Maar toen ik de vacature zag voorbij komen, om als directeur in het Sint Andreas Instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat twee van mijn drie kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
1: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
10: Ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat, ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is, dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
1: U wil contact met de lesgevers, ook met de leerlingen. U zal veel op die onderwijsvloer aanwezig zijn.
10: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is, hè, dat mensen mij leren kennen en dat ik de school leer kennen. Er wordt mij wel eens gevraagd van welke koers wil je varen met de school. Wel, ik denk dat ik dit jaar vooral wil kijken welke koers er hier al gevaren wordt. En daarvoor moet ik op de werkvloer kunnen aanwezig zijn. En wil ik de leerlingen en de leerkrachten heel goed leren kennen.
4: Nieuwe directeur van het Sint Andreas Instituut, Leen van Kraasbeek, bedankt voor het gesprek.
2: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
4: Bart Braks neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Braks stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
7: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook drie ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum één toernooi met al die ploegen tezamen.
1: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
7: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30, ook in de veiling.
4: Veel volk afgelopen weekend in de Cortic Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er twee oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: En ik had voor de verkiezingen aan mijn coalitiepartner een woord gegeven. En ik ben een man van mijn woord, dus wij hebben iets meer gewonnen. Maar ik hou mij aan de gemaakte afspraken, want goede afspraken maken correcte en goede vrienden.
12: Bart Tommelijn wordt burgemeester en ik denk dat ik gewoon moet zorgen dat ik een programma maak, een project voor de toekomst. Niet op basis van veto's en niet op basis van tegenstellingen, maar op basis van verbinding.
13: Paars-groene vernieuwende coalitie reflecteert trouwens ook het beste wel van de Oostendse kiezer. De twee winnaars zitten erin, samen met de partij die nog altijd de grootste partij is in Oostende.
14: Twee mensen op de stadslijst zijn zich goed bewust dat we een aantal vernieuwingen moeten doorvoeren. Maar we kunnen die vernieuwingen doorvoeren terwijl we de grootste partij zijn. Dat is toch nog altijd heel belangrijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorden wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2:00 middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3:00 op het strand van Oostende, ter hoogte van het Termee Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
15: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, zijn geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
1: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
15: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
1: Veel succes.
15: Dank u wel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
2: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
1: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostense doelpunten waren van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Braks neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Glenn Dangro.
4: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Antri Dumaree.
6: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Gwenis van Kurzaal Oostende. Het Kurzaal heeft weer een huisorkest.
9: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, dan ik het vorige Kurzaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
8: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
9: Het is een heel gekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kurzaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
8: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
9: Zij gaan hier repeteren, ze gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En ze gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kurzaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kurzaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
8: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
9: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte, 4 shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
1: Gwen Nies van Kurzaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee, dagklapper.
5: Onder de nieuwe Haanderijen is deze zomer de foto-expo Temporary Views van stadsfotograaf Diana Takasova te ontdekken. De expo loopt tot woensdag. Nu donderdag van 10 tot 6 uur ben je welkom op Zelver aan Zee in de AC Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zelver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning. En dan nog dit, volgend weekend organiseert MTM Oostende hun 26e mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren, Duin aan Zee, Fortstraat 128. Meer info op 0485 58 72 75. Dat was ie voor vandaag, graag tot morgen.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
2: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen. En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is, weinig grote problemen.
8: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
2: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombé.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Dan lag er een eiland voor de kust. Oostende en Middelkerke. Tot Westende was 1 eiland. Dat eiland is verdwenen tijdens een grote storm.
11: Dit klopt, er zijn heel wat uitdagingen voor het maritiem onderwijs, voor de maritieme opleidingen. De maritieme opleiding dient vandaag geschoeid te worden op een moderne leest, evenals de visserij.
12: Kijk, zei het. Peter, het is Charlotte van der Meers, hè? Hebt u juist ervoor? Ben ik het echt? Hij zei, zeker weten. Ik zei, wauw.
2: Dat heeft niks te maken met de stadskas van Oostende en daar worden de zware overtreders aangepakt en niet mensen die 's avonds laat aan 37 per uur geflitst worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Bart Brax neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Brax stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Jansen.
13: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook drie ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum één toernooi met al die ploegen tezamen.
8: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
13: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30 ook in de veiling.
1: Veel volk afgelopen weekend in de Cortic Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er twee oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
14: Goh, eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
8: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
14: Oh, eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik had dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
8: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
14: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik, een vriend is het niet, maar iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm mentaal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zitten er elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk de kiem geweest dan, al die jaren geleden, van wat nu op papier staat.
8: Voor wie is het boek bedoeld?
14: Oh, dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen, de taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien, dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les, wel je biedt een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
8: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
14: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, de Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
1: José van der Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Björn Antsiew.
16: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
17: Ik ben Bruno Lammeleen, voorzitter van Fusion Oostende.
18: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
2: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief, zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. complete droogte gehad. Veel volk, veel evenementen. En dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
1: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostendse doelpunten waren van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Braks neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Wij noemen het op dit moment Oostende Watersportparadijs, omdat wij denken dat Oostende ook die naam verdient, zou ik zeggen.
19: Ik heb daar van de zijkant een beetje gevolgd, ook op sociale media. Ik vind dat heel interessant en boeiend om te zien hoeveel dat teweeg kan brengen. En het beeld zelf zullen wij zeker missen. Ik heb een aantal leuke foto's met mijn dochter erbij, die ga ik zeker inkaderen en bijhouden.
20: Ja, dat is een hartelijke oproep om muurkrant klinkt een beetje saai, nietwaar? Dus iemand die met een leuke naam op de proppen komt, kan dan de vondst in heel Oostende bekijken.
21: We hebben 65 mensen in dienst momenteel, die werken bij de wijkpolitie Oostende. Dat is een stuk meer dan de wettelijke norm.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 13 graden. Morgen dinsdag veel wolken, enkele opklaringen en lichte buien. Er staat een matige westenwind en temperaturen liggen tussen de 19 en 21 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
22: Er is een nieuwe G-sportploeg. Basketbal in Oostende. Patrick Jansen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
23: Wel, vroeger hadden wij een G-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus het... Wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een G-sportploeg in Oostende te beginnen. Omdat BCO had wel misschien een must aan ook de G-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd, was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En G-sport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort en dat was de G-sportploeg. Dus G-sport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
22: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
23: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
22: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
23: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
22: Veel succes.
23: Dank u wel.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
1: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
4: Ik ben Haris Brataneus.
6: Ik ben Christopher Meijer.
9: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
22: Burgemeester John Crombé, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
2: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
22: Wanneer gaat dat in?
2: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
22: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, dat wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
2: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed, veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil en dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bart Braks neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Braks stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
23: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook drie ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum één toernooi met al die ploegen tezamen.
22: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
23: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30 ook in de veiling.
1: Veel volk afgelopen weekend in de Cortec Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er twee oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
6: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
10: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor. Fort Napoleon, ik kende het niet. Tot mijn schaamte. Hè. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
24: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Lauwerijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZ2 Big Youth organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
4: Radio Noordzee.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Lin van Kraasbeek, u bent de nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. Mensen zullen u niet kennen, maar wie bent u?
26: Ik ben Lien, ik woon in Oostende en ik ben al jaren actief in het onderwijs. Ik ben mijn loopbaan gestart in de middelbare school, heel lang geleden, en heb dan heel lang als leraar en opleider gewerkt bij VVS Brugge. En nadien ben ik hier in Oostende beginnen werken, omdat ik hier al zo lang woon en dat ik het ook wel fijn vind om in Oostende te werken. Ik heb dan een aantal jaar gewerkt als coördinator van Duaal Leren, het voormalige CLW bij het VTI. Maar toen ik de vacature zag voorbij komen om als directeur in het Sint-Andreas Instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat 2 van mijn 3 kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving, en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
22: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
26: Nou, ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat, ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is, dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
22: U wil contact met de lesgevers, ook met de leerlingen. U zal veel op die onderwijsvloer aanwezig zijn.
26: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is, hè, dat mensen mij leren kennen en dat ik de school leer kennen. Er wordt mij wel eens gevraagd van welke koers wil je varen met de school. Wel, ik denk dat ik dit jaar vooral wil kijken welke koers er hier al gevaren wordt. En daarvoor moet ik op de werkvloer kunnen aanwezig zijn. En wil ik de leerlingen en de leerkrachten heel goed leren kennen.
24: Nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut, Leen van Kraasbeek, bedankt voor het gesprek.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
24: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
2: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant, afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
1: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostendse doelpunten waren van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Brax neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Glenn Dangro.
11: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Antri Dumaree.
13: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
25: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
14: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
22: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
14: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
22: Veel succes.
14: Dank u wel.
4: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Nieuws en info aan de kust.
25: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee, dagklapper.
16: Onder de nieuwe haanderijen is deze zomer de foto-expo Temporary Views van stadsfotograaf Diana Takasova te ontdekken. De expo loopt tot woensdag. Nu donderdag van 10 tot 6 uur ben je welkom op Zilver aan Zee in de ASIC Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning. En dan nog dit, volgend weekend organiseert MTM Oostende hun 26e mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren, Duin aan Zee, Fortstraat 128. Meer info op 0485 58 72 75. Dat was ie voor vandaag, graag tot morgen.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
22: Gwenis van Kursaal Oostende. Het Kursaal heeft weer een huisorkest.
12: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Kursaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
22: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
12: Het is een heel gekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
22: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
12: Zij gaan hier repeteren, ze gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En zij gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kursaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
22: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
12: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vierde shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
22: Gwen Nies van Kursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat ambassadrissen, ook van Oostende, maar ook van de zeilsport voor de jeugd als sporter, toch wel je schouders onder zo'n project te zetten.
17: Er is een ongelooflijk aantal Oostendenaars die het concert zullen bijwonen. Het gaat over 2500 mensen uit Oostende alleen al. Tot daar nog een keer in 2500 mensen bij die uit Middelkerken, Breden, Oudenburg, Jabeke komen. En je zit meteen aan een heleboel mensen die echt vlakbij wonen.
18: We zijn nu het tweede wijkgezondheidscentrum in Oostende en we vinden dat er daar een nood aan is. We zijn een centrumstad en in alle centrumsteden is er wel nood aan zo'n wijkgezondheidscentrum, omdat wij voor toegankelijke zorg zorgen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
22: Bart Brax neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Brax stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Jansen.
19: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook 3 ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum 1 toernooi met al die ploegen tezamen.
22: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
19: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30 ook in de veiling.
22: Veel volk afgelopen weekend in de Cortic Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er 2 oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
2: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen en eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
22: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
2: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar dat we zelfs een paar testen gedaan hebben richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombé.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Dirk de Grauwe.
3: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
7: Ik ben Nancy Bourquani.
9: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
2: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
1: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostendse doelpunten waren van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Braks neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Want normaal gezien, meestal als ik in Oostende speel, heb ik zo 20 minuutjes, maximum 25 minuutjes gespeeld. Maar deze keer ga ik voor een lange set.
21: Wel, ik denk dat we vandaag op basketbal gezien hebben wat voetbalsupporters kunnen aanrichten. Want uiteindelijk de Turken die hier aanwezig waren, een goede 400 uit België, Nederland, Duitsland, kwamen hier in feite niet voor een basketbalmatch. Maar kwamen gewoon om relletjes te veroorzaken, schade te veroorzaken.
23: Wel, het is in Roxham gelegen op de hoek van de Zeeweg en de Oude Brugseweg. We werken daar al een aantal jaar aan de aanplant van het bos en gaan daar nu eigenlijk een verdere uitbreiding voorzien.
27: De bedoeling is eigenlijk dat het schip eigenlijk in zijn originele staat volledig terug opgebouwd wordt. Dus de mast komt er nog op, de bokken komen er

0: bij wat er gebeurt in de regio.
1: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
2: Eigenlijk begint dat met een grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
1: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
2: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn, de klanken, de woorden. Maar ik kan dat heel niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlug anekdotisch eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
1: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u...
2: Dat ik met taal beet gebeurt, dus hak dat in elkaar. Een vriend is iemand die ik café tijd, Jean de Visseert, uitleggen. Kim geweest, al die jaren papiers. Hoog publiek. Dus eigenlijk kan iedereen al lezen, de taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien. Dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, je biedt een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
1: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
2: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans, uiteraard.
1: José van der Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Glenn Dangro.
3: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Antri de Maree.
5: Hallo, Jaxinek hier, Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
2: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Patrick Janssen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
7: Wel, vroeger hadden wij een G-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een G-sportploeg in Oostende te beginnen. Omdat BCO had wel misschien een must aan ook de G-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En G-sport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort. En dat was de G-sportploeg. Dus G-sport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben.

0: en ook een fysische handicap. Dus
1: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
0: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die hebben allemaal, die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
1: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
0: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
1: Veel succes.
0: Dank u wel.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Regionieuws.
4: Bart Braks neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Braks stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
0: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook drie ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum één toernooi met al die ploegen tezamen.
1: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
0: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30 ook in de veiling.
4: Veel volk afgelopen weekend in de Cortic Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er twee oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: De garnaal gaat absoluut een hele grote hoofdrol spelen in de beleving. Voor ons is natuurlijk een horecabestemming een sociaal verhaal. Dus we hopen dat daar heel veel mensen komen die elkaar daar kunnen ontmoeten in een gezellige sfeer.
6: Zelfverrok bestaat bijna 20 jaar. Het is een begrip in Oostende, zowel voor de stad, voor de senioren en voor het kurszaal.
7: Rond het interbellum is dat eigenlijk meer en meer gekomen tot wat het nu is, de strandcabine die blijft staan. Hier en daar heb je nu nog wel badkarren, maar ze blijven meestal wel gewoon staan. Ze staan vast.
8: Het is opvallend dat op de Vesterskaai, er zijn nog maar 10 kraampjes, dat alle 10 de kraampjes wel ook verkopen. Dat is een schitterend culinair lekker product.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Lauwerijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastu, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk.
9: Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youth organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2:00 middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3:00 op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
10: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen. Dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
1: Wanneer gaat dat in?
10: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
1: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal ondervalt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
10: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed, veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast, dat echt niet kan. En waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil. En dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
9: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
10: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
9: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostense doelpunten waren van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Braks neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Willy Sommers.
12: Ik ben Romina van Horen.
13: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
14: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Lin van Kraasbeek, u bent de nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. Mensen zullen u niet kennen, maar wie bent u?
15: Ik ben Lien, ik ben
12: Ik woon in Oostende en ik ben al jaren actief in het onderwijs. Ik ben mijn loopbaan gestart in een middelbare school, heel lang geleden. En heb dan heel lang als leraar en opleider gewerkt bij VVS Brugge. En nadien ben ik hier in Oostende beginnen werken, omdat ik hier al zo lang woon. En dat ik het ook wel fijn vind om in Oostende te werken. Ik heb dan een aantal jaar gewerkt als coördinator van duaal leren, het voormalige CLW bij het VTI. Maar toen ik de vacature zag voorbij komen, om als directeur in het Sint-Andreas-instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat twee van mijn drie kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
1: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
12: Ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat, ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is, dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
1: U wil contact met de lesgevers, ook met de leerlingen. U zal veel op die onderwijsvloer aanwezig zijn.
12: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is dat mensen mij leren kennen en dat ik de school leer kennen. Er wordt mij wel eens gevraagd van welke koers wil je varen met de school. Wel, ik denk dat ik dit jaar vooral wil kijken welke koers er hier al gevaren wordt. En daarvoor moet ik op de werkvloer kunnen aanwezig zijn. En wil ik de leerlingen en de leerkrachten heel goed leren kennen.
9: Nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut, Leen van Kraasbeek, bedankt voor het gesprek.
2: Nieuws en info. Noordzee Regio Nieuws.
9: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
15: Onder de nieuwe handerijen is deze zomer de foto-expo Temporary Views van stadsfotografe Diana Takasova te ontdekken. De expo loopt tot woensdag. Nu donderdag van 10 tot 6 uur ben je welkom op Zilver aan Zee in de ASIC Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning. En dan nog dit, volgend weekend organiseert MTM Oostende hun 26e mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren, Duin aan Zee, Fortstraat 128. Meer info op 0485 58 72 75. Dat was ie voor vandaag, graag tot morgen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
16: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
1: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties. Het
16: kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
1: Veel succes.
16: Dank u wel.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Dan zal de boot uitvaren vanuit de haven van Oostende naar de zee om de asverstrooiing van Arno te doen, die dan op de boot zal gebeuren in een dimmekring.
18: Arno heeft zoveel gedaan voor mij, heeft mij zoveel plezier bezorgd. 40 jaar, ik heb meer dan 1000 concerten gezien van hem, dus als ik hier vandaag niet zou zijn, dan zou dat eigenlijk echt jammer zijn voor mijzelf, ook voor het gevoel in mijn hart. Hè.
19: En dat is door het hoofdstuk in je leven dat je afsluit ook. Arno is een onderdeel van ons leven geweest. Veel optredens meegemaakt, backstage geweest bij hem. Persoonlijk met hem ook een paar keer samen zitten. Dus ja, het is emotioneel ook. Ja.
20: Om hem eigenlijk te bedanken voor alles wat hij gegeven heeft. Niet alleen zijn muziek, maar vooral de persoonlijkheid en de lessen die hij ons meegeeft. He, van, we leven maar eindelijk, he, dus we moeten er 100%, bijkant 200% voor in gaan.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
9: Bart Brax neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Brax stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Jansen.
0: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook 3 ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum 1 toernooi met al die ploegen tezamen.
1: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
0: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30 ook in de veiling.
9: Veel volk afgelopen weekend in de Cortic Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er 2 oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
1: Gwenis van Kursaal Oostende. Het Kursaal heeft weer een huisorkest.
21: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Kursaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
1: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
21: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze 2 organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
1: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
21: Zij gaan hier repeteren, zij gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En zij gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kursaal. En op die openingsavond zal het kloppend hart zijn van het Kursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
1: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
21: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij de 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
9: Gwen Nies van Kursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Marcel van Tilt.
6: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
22: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
23: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
9: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
24: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
9: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De 2 Oostendse doelpunten waren van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Braks neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Tegelijk zullen we erop toezien dat alles netjes en hygiënisch blijft en zullen we die permanent blijven reinigen.
26: Wel, we gaan opereren onder de noemer Basket at Sea. Die naam bestaat eigenlijk al, maar nu wordt die dus uitgebreid.
27: Dat betekent dat wij de mensen zullen vragen om in een bepaalde richting zich te bewegen. Van de ene kant van de straat naar de andere kant van de straat. Dat betekent dat bijvoorbeeld in de Alfons Pieterslaan men op 1 voetpad zou moeten blijven in een bepaalde richting.
28: Het is dus wel de bedoeling dat op termijn, en ik reken daar toch voor de maand mee, dat iedereen een mondmasker zal krijgen in de stad Oostende. En daarvoor bestellen we 40.000 nieuwe maskers.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
9: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 13 graden. Morgen dinsdag veel wolken, enkele opklaringen en lichte buien. Er staat een matige westenwind en temperaturen liggen tussen de 19 en 21 graden.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
24: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen. En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. complete droogte gehad. Veel volk, veel evenementen. En dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
1: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
24: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar dat we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
9: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
9: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Willy Sommers.
7: Ik ben Romina van Horen.
8: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
10: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
11: Goh, eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
1: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
11: Oh, eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik had dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
1: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
11: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik, een vriend is het niet, maar iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm mentaal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zitten er elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk de kiem geweest dan, al die jaren geleden, van wat nu op papier staat.
1: Voor wie is het boek bedoeld?
11: Oh, dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen, de taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien, dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les, wil je bieden een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
1: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
11: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, de Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans, uiteraard.
9: José van der Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Bart Brax neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Brax stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Jansen.
2: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook drie ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum één toernooi met al die ploegen tezamen.
3: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
2: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30 ook in de veiling.
1: Veel volk afgelopen weekend in de Cortic Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er twee oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik zie wel een vervolg. Ik voel mij hier wel zeer goed in Breden. Ik vind het een heel mooi centrum. Wij hebben eigenlijk die tentoonstelling samen in elkaar gestoken. Wij zijn die kunstenaars allemaal gaan bezoeken in hun stek.
5: Ja, voor Oostende is het dan toch een aparte situatie ten opzichte van West-Vlaanderen. De werkloosheid is dan misschien wel gedaald.
6: Maar voor KV Oostende denk ik dat wij ten eerste met een hele goede buur gaan samenwerken. En we gaan proberen de mensen met een gemeenschappelijk voorstel naar beide partijen te krijgen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youth organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2:00 middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3:00 op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
3: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Patrick Jansen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
2: Wel, vroeger hadden wij een G-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een G-sportploeg in Oostende te beginnen. Omdat BCO had wel misschien een must aan ook de G-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En G-sport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort en dat was de G-sportploeg. Dus G-sport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
3: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
2: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die hebben allemaal, die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
3: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
2: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
3: Veel succes.
2: Dank u wel.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
8: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
9: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
8: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostendse doelpunten waren van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Brax neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
11: Ik ben Patrick de Vit.
12: Ik ben Philippe Monseweijer.
13: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
9: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluid. Wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking. Allemaal elementen. Want dat is het tweede die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf. Dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
3: Wanneer gaat dat in?
9: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden en dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
3: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
9: Dat is de bedoeling. En er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil. En dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Dagklapper.
2: Onder de nieuwe Haanderijen is deze zomer de foto-expo Temporary Views van stadsfotograaf Diana Takasova te ontdekken. De expo loopt tot woensdag. Nu donderdag van 10 tot 6 uur ben je welkom op Zilver aan Zee in de ASIC Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning. En dan nog dit, volgend weekend organiseert MTM Oostende hun 26e mosseltreffen. Een toeristische rondrit van 160 kilometer. Plaats van gebeuren, Duin aan Zee, Fortstraat 128. Meer info op 0485 58 72 75. Dat was ie voor vandaag, graag tot morgen.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Lin van Kraasbeek, u bent de nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. Mensen zullen u niet kennen, maar wie bent u?
5: Ik ben Lin, ik woon in Oostende en ik ben al jaren actief in het onderwijs. Ik ben mijn loopbaan gestart in de middelbare school, heel lang geleden, en heb dan heel lang als leraar en opleider gewerkt bij VVS Brugge. En nadien ben ik hier in Oostende beginnen werken, omdat ik hier al zo lang woon en dat ik het ook wel fijn vind om in Oostende te werken. Ik heb dan een aantal jaar gewerkt als coördinator van duaal leren, het voormalige CLW bij het VTI. Maar toen ik de vacature zag voorbij komen, om als directeur in het Sint-Andreas Instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat twee van mijn drie kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving, en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
4: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
5: Ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is, dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
4: U wil contact met de lesgevers, ook met de leerlingen. U zal veel op die onderwijsvloer aanwezig zijn.
5: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is, hè, dat mensen mij leren kennen en dat ik de school leer kennen. Er wordt mij wel eens gevraagd van welke koers wil je varen met de school. Wel, ik denk dat ik dit jaar vooral wil kijken welke koers er hier al gevaren wordt. En daarvoor moet ik op de werkvloer kunnen aanwezig zijn. En wil ik de leerlingen en de leerkrachten heel goed leren kennen.
1: Nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut, Leen van Kraasbeek, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Het is zo dat we voor de zesde keer eigenlijk iedere zaterdagavond één museum in Oostende openhouden tot 10 uur 's avonds.
7: Dat wij voor alle Oostendenaars die in financiële moeilijkheden waren, die bij ons aanklopten, bijna 300 papieren huurwaarborgen gegeven hebben.
8: En we zien dat op het openbaar domein het aantal gevonden hondenpoep toch wel spectaculair verminderd is. De eerste 3 maanden van dit jaar is dat ongeveer bijna -60%. Dus dat is zeer goed gelopen.
9: Absoluut. Eerst en vooral, ja, ik ben afkomstig van Oostende, dus dat is al een heel groot voordeel. De offshore, ja, het spreekt voor zich dat het hier in Oostende zeer evident is voor ons als bedrijf om hier te zitten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bart Braks neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Brax stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Jansen.
10: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook drie ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum één toernooi met al die ploegen tezamen.
4: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
10: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30 ook in de veiling.
1: Veel volk afgelopen weekend in de Cortic Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er twee oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
11: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op een moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
4: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties. Het
11: kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
4: Veel succes.
11: Dank u wel.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Willy Sommers.
13: Ik ben Romina van Horen.
14: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
15: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
16: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
1: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostendse doelpunten waren van Van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Brax neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
0: Noordzee regionieuws.
1: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
16: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
1: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostense doelpunten waren van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Braks neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
17: Ik ben Kirby Hallemees.
18: Ik ben Gaël Bouzin.
19: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
16: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen en eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
4: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
16: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar dat we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie.

0: Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
4: Eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
3: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
4: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
3: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
4: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik, een vriend is het niet meer iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zitten we elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk het kiem geweest dan, al die jaren geleden, van wat nu op papier staat.
3: Voor wie is het boek bedoeld?
4: Dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen, de taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien, dat je soms ook met een aantal minuten overzit op het einde van de les. Wel, ik bied een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
3: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
4: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, de Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
0: José van der Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wij hebben al verschillende malen gevraagd aan Stad Oostende, de bevoegde schepen, maar ook het agentschap Zorg en Gezondheid, om eigenlijk initiatief te nemen rond deze risicovolle gebieden. Maar tot op heden adviseren zij negatief en wij verwachten dat zij wat proactiever te werk gaan.
6: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld. Hier kun je echt wel een diepere boodschap gaan brengen.
7: Maar het is natuurlijk wel een leuke beleving als je voor €3 gokt, dan kijk je met andere ogen naar dat paard. Dat paard is dan even die 5 minuten voor de start en 3 minuten van de ren is dat paard van u.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: Bart Brax neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Brax stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Jansen.
8: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie.

0: Maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook 3 ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum 1 toernooi met al die ploegen tezamen.
1: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
0: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30, ook in de veiling.
2: Veel volk afgelopen weekend in de Cortic Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er 2 oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
1: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Patrick Jansen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
0: Wel, vroeger hadden wij een G-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een G-sportploeg in Oostende te beginnen. Omdat BCO had wel misschien een must aan ook de G-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En G-sport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort en dat was de G-sportploeg. Dus G-sport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
1: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
0: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
1: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
0: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
1: Veel succes.
0: Dank u wel.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
6: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
7: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
9: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
2: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De 2 Oostendse doelpunten waren van Van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Brax neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Het is een pak groter. Er zijn meer sculpturen. We gaan een stuk hoger nog dan vorig jaar ook met de bouwsels.
11: Het is eigenlijk ook een beetje te respect doen aan de visserij. Toch zeker in moeilijke jaren. En ook omdat Oostende ook een visstad is, vinden wij dat we die traditie moeten in ere houden. En daarom hou ik er altijd een rood feest van.
12: Iedereen voelt zo, ja, de zomer is op komst. De maatjes zijn er en dat is feest. En maatjes onder elkaar, dat is het chance dat er is. Hè.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
9: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
1: Wanneer gaat dat in?
9: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
1: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, dat wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
9: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed, veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil en dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
3: Regionieuws.
2: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Lin van Kraasbeek, u bent de nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. Mensen zullen u niet kennen, maar wie bent u?
13: Ik ben Lin, ik woon in Oostende en ik ben al jaren actief in het onderwijs. Ik ben mijn loopbaan gestart in een middelbare school, heel lang geleden, en heb dan heel lang als leraar en opleider gewerkt bij Vives Brugge. En nadien ben ik hier in Oostende beginnen werken, omdat ik hier al zo lang woon en dat ik het ook wel fijn vind om in Oostende te werken. Ik heb dan een aantal jaar gewerkt als coördinator van Duaal Leren, het voormalige CLW bij het VTI. Maar toen ik de vacature zag voorbij komen, komen om als directeur in het Sint-Andreas-instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat twee van mijn drie kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
1: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
13: Ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat, ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is, dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
1: U wil contact met de lesgevers, ook met de leerlingen. U zal veel op die onderwijsvloer aanwezig zijn.
13: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is hè, dat mensen mij leren kennen en dat ik de school leer kennen. Er wordt mij wel eens gevraagd van welke koers wil je varen met de school. Wel, ik denk dat ik dit jaar vooral wil kijken welke koers er hier al gevaren wordt. En daarvoor moet ik op de werkvloer kunnen aanwezig zijn. En wil ik de leerlingen en de leerkrachten heel goed leren kennen.
2: Nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut, Leen van Kraasbeek. Bedankt voor het gesprek.
3: Regionieuws.
2: Bart Brax neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Brax stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Jansen.
14: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook drie ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum één toernooi met al die ploegen tezamen.
1: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
14: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30 ook in de veiling.
2: Veel volk afgelopen weekend in de Cortec Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er twee oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Wel, we hebben 6 lokale goede doelen uitgekozen om te steunen. Dat zijn Kerit, de Lage Drempel, DD-Soft, het Blauwe Kruis van de Kust, Think Pink, omdat Oudenburg Think Pink gemeente is, VZW Okido en VZW Contano.
16: Ja, inderdaad, vandaag zullen 80 bewoners van onze woonzorgcentra verhuizen van Borrebreker naar het woonzorgcentrum Lacour. Naar aanleiding van de verbouwingen die daar afgerond zijn en die in Borrebreker binnenkort van start zullen gaan.
17: En dan moeten wij content zijn dat je niet in het wilde weg boetes van €250 gaat geven.
18: Er wordt gespeeld in de grote post, in de kleine zaal. Wij hebben ook onze eigen bar natuurlijk, dus iedereen van harte welkom.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youth organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Termee Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
19: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
1: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
19: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
1: Veel succes.
19: Dank u wel.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
9: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
2: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostendse doelpunten waren van Van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Brax neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
21: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
22: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
23: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
1: Gwenis van Kurzaal Oostende. Het Kurzaal heeft weer een huisorkest.
24: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Kurzaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
1: waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
24: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
1: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
24: Zij gaan hier repeteren, zij gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En zij gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kursaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
1: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
24: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte, 4 shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
1: Gwen Nies van Kursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
1: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombie, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
9: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen. En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
1: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
9: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Kursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
2: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Krombe.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Deze week hebben wij communicatie gebracht in 3 talen met alles wat nog kan en niet kan in Oostende, omdat de meeste spelers toch in Oostende wonen en bij uitbreidingen in België.
5: Ja, klopt. Wij gaan ook nieuws uit Bredene brengen, ook de activiteiten van de jeugddienst en ook een stukje internationaal nieuws met de knipoog, inderdaad.
6: Liefst echte decors met alle figuren en decors die je kan zien in TikTok worden eigenlijk nagebouwd in het Fort Napoleon.
7: We gaan maken dat we alle mogelijkheden onderzoeken wat wel en niet kan, wat goed is voor Bredene, maar uiteindelijk is het wel de bedoeling om het zwembad er te laten komen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Bart Brax neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Brax stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Jansen.
14: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook 3 ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum 1 toernooi met al die ploegen tezamen.
2: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
14: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30 ook in de veiling.
2: Veel volk afgelopen weekend in de Cortec Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er 2 oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
8: Eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
1: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
8: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
1: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
8: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik, een vriend is het niet, maar iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zit het in elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk de kiem geweest dan, al die jaren geleden, wat nu op papier staat.
1: Voor wie is het boek bedoeld?
8: Dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen, de taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien. dat je soms ook met een aantal minuten overzit op het einde van de les. Wel, ik bied een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
1: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
8: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
2: José van der Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
11: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
12: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
9: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief, zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
2: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostendse doelpunten waren van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Braks neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Wij stellen voor dat die beelden zouden weggenomen worden, niet vernield. Die zetten ze in een museum, maar ergens hier in Oostende is misschien wel een plaats. En hier juist voor staat er een vrouwelijk met een fakkel als een vorm van vrijheidsbeeld. Wij zouden zeggen, kijk, zet dat beeld in de plaats van het paard als een vorm van bevrijding.
15: Wel, het is eigenlijk zo dat wij op dit moment heel wat straten en pleintjes hebben in onze stad die vernoemd zijn naar mannen die een belangrijke verdienste hebben voor onze gemeente.
25: En die mensen zeiden dat ze de welzijn van Oostende is altijd welkom hier op dit festival, maar ze zeiden nog meer dan ooit, hebben ze het gevoel, dit gaat ook over ons.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
1: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Patrick Jansen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
14: Wel, vroeger hadden wij een G-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een G-sportploeg in Oostende te beginnen. Omdat BCO had wel misschien een must aan ook de G-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En Heesport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort. En dat was de Heesportploeg. Dus Heesport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
1: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
14: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die hebben allemaal, die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
1: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
14: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
1: Veel succes.
14: Dank u wel.
3: Noordzee-regionieuws.
2: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
16: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluid. Wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking. Allemaal elementen. Want dat is het tweede die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf. Dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
1: Wanneer gaat dat in?
16: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen moet die verordening kenbaar gemaakt worden en dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
1: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
16: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed, veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil en dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Bart Brax neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Brax stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Jansen.
14: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook drie ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum één toernooi met al die ploegen tezamen.
1: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
14: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30, ook in de veiling.
2: Veel volk afgelopen weekend in de Cortec Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er twee oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
18: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirk hebben we dat ook wel gemeld, maar het geeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
19: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
20: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youth organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2:00 middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanisch Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3:00 op het strand van Oostende, ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Lin van Kraasbeek, u bent de nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. Mensen zullen u niet kennen, maar wie bent u?
21: Ik ben Lien, ik woon in Oostende en ik ben al jaren actief in het onderwijs. Ik ben mijn loopbaan gestart in de middelbare school, heel lang geleden, en heb dan heel lang als leraar en opleider gewerkt bij VVS Brugge. En nadien ben ik hier in Oostende beginnen werken, omdat ik hier al zo lang woon en dat ik het ook wel fijn vind om in Oostende te werken. Ik heb dan een aantal jaar gewerkt als coördinator van duaal leren, het voormalige CLW bij het VTI. Maar toen ik de vacature zag voorbij komen om als directeur in het Sint-Andreas Instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat 2 van mijn 3 kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
1: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
21: Ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat, ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is, dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
1: U wil contact met de lesgevers, ook met de leerlingen. U zal veel op die onderwijsvloer aanwezig zijn.
21: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is, hè, dat mensen mij leren kennen en dat ik de school leer kennen. Er wordt mij wel eens gevraagd van welke koers wil je varen met de school. Wel, ik denk dat ik dit jaar vooral wil kijken welke koers er hier al gevaren wordt. En daarvoor moet ik op de werkvloer kunnen aanwezig zijn. En wil ik de leerlingen en de leerkrachten heel goed leren kennen.
1: Nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut, Leen van Kraasbeek, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee
1: Regionieuws. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
9: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
1: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostendse doelpunten waren van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Braks neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
5: Ik ben Haris Brataneus.
6: Ik ben Christophe Vermeijden.
22: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
5: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
1: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
5: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
1: Veel succes.
5: Dank u wel.
3: En info aan de kust.
4: Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie.
2: Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
1: Gwenis van Kursaal Oostende. Het Kursaal heeft weer een huisorkest.
6: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Kursaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
1: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
6: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
1: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
6: Zij gaan hier repeteren, zij gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En zij gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kursaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
1: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
6: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vierde shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
2: Gwen Nies van Kursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wij hebben al verschillende malen gevraagd aan Stad Oostende, de bevoegde schepen, maar ook het Agentschap Zorg en Gezondheid, om eigenlijk initiatief te nemen rond deze risicovolle gebieden. Maar tot op heden adviseren zij negatief en wij verwachten dat zij wat proactiever te werk gaan.
8: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld. Hé. Hier kun je echt wel een diepere boodschap gaan brengen.
10: Maar het is natuurlijk wel een leuke beleving. Als je voor 3 euro gokt, dan kijkt je met andere ogen naar dat paard. Dat paard is dan even die 5 minuten voor de start en 3 minuten van de ren is dat paard van u.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: Bart Braks neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Braks stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Jansen.
14: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook 3 ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum 1 toernooi met al die ploegen tezamen.
1: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
14: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30, ook in de veiling.
2: Veel volk afgelopen weekend in de Cortec Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er 2 oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
9: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen en eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote

0: klachten aan iedereen die daarmee bezig is. Hè.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombe.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
4: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
6: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
1: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombe zegt dat er weinig grote problemen waren.
0: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
1: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostense doelpunten waren van Van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Braks neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: En dan naderhand in de grote post nu. Hè. Alle jaren is dat feitelijk een hoogtepunt. Alle jaren is dat volledig uitverkocht. Al een jaar en tot 2 jaar op voorhand.
8: Heel erg mooi weer in Oostende. En dat betekent dat er heel veel werk was voor de strandredders.
9: Ik denk dat het voor veel Oostendse jongeren werkelijk een enorme troef zal zijn. Ze kunnen nu een eigen stad, hun sportieve ontwikkeling vervolmaken.
10: Want met Vrede Stadsorkest in het Wit Paard, ik heb een geweldige moment gehad toen. Dat was toen schitterend voor mij. Dat was het prille begin. Hè.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
13: Goh, eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
12: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
13: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
12: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
13: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik, een vriend is niet meer iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zit het in elkaar in die DT? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk het kiem geweest dan, al die jaren geleden, wat nu op papier staat.
12: Voor wie is het boek bedoeld?
13: Oh, dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen. De taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt. En ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld. En ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien. Dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les,

0: Wel, ik bied een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
1: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
0: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
2: José van der Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
1: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Patrick Jansen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
5: Wel, vroeger hadden wij een G-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een G-sportploeg in Oostende te beginnen. Omdat BCO had wel misschien een must aan ook de G-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En G-sport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort en dat was de G-sportploeg. Dus G-sport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
1: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
5: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
1: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
5: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
1: Veel succes.
5: Dank u wel.
3: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
2: Bart Braks neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Braks stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes En een van de bezielers is Patrick Jansen.
5: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook 3 ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum 1 toernooi met al die ploegen tezamen.
1: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
5: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30, ook in de veiling.
2: Veel volk afgelopen weekend in de Cortic Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er 2 oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Je hebt hier de nabijheid van de stad Oostende natuurlijk, met al zijn voordelen. De tram, de trein, makkelijke bereikbaarheid. En laat ons ook eerlijk zijn, er is genoeg West-Vlaams talent om hier eigenlijk aan bod te laten komen.
7: We zijn verhuisd omdat het andere pand een beetje te groot werd. Maar we zijn niet ver verhuisd. We zijn 300 meter naar Oostende op verhuisd.
8: Door de ontploffing van De Slimste Mens was het juiste moment om eigenlijk fulltime op comedy te focussen.
9: We hebben de wetgeving of het reglement rond carnaval iets aangepast, omdat het ook gemakkelijker is voor potentiële kandidaten om deel te nemen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2:00 middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3:00 op het strand van Oostende, ter hoogte van het Termee Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombee, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
10: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen. Want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf. Dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
1: Wanneer gaat dat in?
10: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
1: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, dat wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
10: Dat is de bedoeling. En er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil. En dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van 500 euro kunt krijgen.
3: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
10: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
2: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostendse doelpunten waren van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Brax neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
12: Ik ben David Nasus.
13: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
14: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Lynn van Kraasbeek, u bent de nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. Mensen zullen u niet kennen, maar wie bent u?
15: Ik ben Lynn, ik woon in Oostende en ik ben al jaren actief in het onderwijs. Ik ben mijn loopbaan gestart in de middelbare school, heel lang geleden, en heb dan heel lang als lerarenopleider gewerkt bij Vives Brugge. En nadien ben ik hier in Oostende beginnen werken, omdat ik hier al zo lang woon en dat ik het ook wel fijn vind om in Oostende te werken. Ik heb dan een aantal jaar gewerkt als coördinator van Duaal Leren, het voormalige CLW bij het VTI. Maar toen ik de vacature zag voorbij komen om als directeur in het Sint-Andreas Instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat twee van mijn drie kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
1: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
15: Nou, ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat, ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is, dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
1: U wil contact met de lesgevers, ook met de leerlingen. U zal veel op die onderwijsvloer aanwezig zijn.
15: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is hè, dat mensen mij leren kennen en dat ik de school leer kennen. Er wordt mij wel eens gevraagd van welke koers wil je varen met de school. Wel, ik denk dat ik dit jaar vooral wil kijken welke koers er hier al gevaren wordt. En daarvoor moet ik op de werkvloer kunnen aanwezig zijn. En wil ik de leerlingen en de leerkrachten heel goed leren kennen.
2: Nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut, Leen van Kraasbeek, bedankt voor het gesprek.
4: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee regionieuws.
2: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
12: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
1: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
12: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
1: Veel succes.
12: Dank u wel.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
17: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirque hebben we dat ook wel gemeld, maar het heeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
18: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
19: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: Bart Brax neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Brax stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Jansen.
5: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook 3 ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum 1 toernooi met al die ploegen tezamen.
1: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
5: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30, ook in de veiling.
2: Veel volk afgelopen weekend in de Cortec Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er twee oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Noordzee.
1: Gwenis van Kursaal Oostende. Het Kursaal heeft weer een huisorkest.
20: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Kursaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
1: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
20: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van, ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
1: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
20: Zij gaan hier repeteren, ze gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En zij gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kursaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
1: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
20: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vele shows, zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
2: Gwen Nies van Kursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
22: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Rani van Landegem.
24: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
25: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
2: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostendse doelpunten waren van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Braks neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Oh, dat is nogal de Lucie Loes. In de tijd was voorzitter van de Gilles der Zee. Via de Gilles der Zee ben ik in de Orde van de Kloef gebracht. En de Orde van de Kloef was Gérard Dangro. En Gérard Dangro was de Oostendse Revue. Dus het was niet moeilijk, hè.
0: Dit jaar zijn we terug naar het Fort Napoleon verhuisd, waar we vorig jaar even weg waren wegens de renovaties. Maar we zien ook wel dat de mensen zeer tevreden zijn dat de speakpitches terug thuis zijn.
6: Van Martine is dat voor mij vrij makkelijk, omdat ik haar al een aantal jaar speel en omdat ik haar ook al een aantal keer ontmoet heb, waardoor het iets eenvoudiger is om haar te spelen. Bij Charlotte was dat iets moeilijker, omdat er nog niet zo heel veel filmmateriaal van haar te vinden is.
7: Wanneer dat de blauwe brug naar boven gaan, dat de mensen die in een tunnel staan, die vooraan staan, de omleiding niet nemen. Dat betekent dat altijd maar het verkeer langer wordt en dat de afrit dus naar de kliniek AZ-Amiaan daardoor geblokkeerd wordt.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
25: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen en eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
8: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
25: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar dat we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
2: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombé.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
9: Goh, eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
8: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
9: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
8: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
5: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens... Ik ga wel eens op café, zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen... Hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik... Ja, een vriend is niet meer iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij... En hoe zit het in elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk de kiem geweest dan, al die jaren geleden, van wat nu op papier staat.
8: Voor wie is het boek bedoeld?
5: Oh, dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen. De taal leek, zeg maar... Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien, dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les, wil je bieden een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
8: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
5: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
2: José van der Kerkhove, bedankt voor het gesprek.
4: Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
2: Bart Braks neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Braks stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
5: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook drie ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum één toernooi met al die ploegen tezamen.
8: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
5: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30, ook in de veiling.
2: Veel volk afgelopen weekend in de Cortic Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er twee oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: De scholieren die konden meedoen door te fietsen of te wandelen. En het doel was 69.000 kilometer in totaal verzamelen van alle Breedense scholen.
12: Het is inderdaad, de bestaande bouwbreker, de vleugel Edith Cavelstraat, zal worden afgebroken. En daar zullen wij dus eigenlijk een vleugel sociale assistentiewoningen bouwen.
13: Wel, toen de vraag kwam vanuit de stichting Raoul Servet of we interesse hadden in een samenwerking, hebben we eigenlijk onmiddellijk ja gezegd, omdat we verschillende verbindingen zagen. In de eerste plaats met onze Ensor en Spiljaard Museumvleugel, met de grootmeesters van de zee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youth organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
1: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Patrick Jansen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
5: Wel, vroeger hadden wij een G-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een G-sportploeg in Oostende te beginnen. Omdat BCO had wel misschien een must aan ook de G-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En G-sport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort en dat was de G-sportploeg. Dus G-sport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
1: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
5: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
1: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
5: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
1: Veel succes.
5: Dank u wel.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
25: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
2: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostendse doelpunten waren van Van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Brax neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
15: Ik ben Haris Bratanus.
16: Ik ben Christopher Meijer.
17: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombie, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
25: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
8: Wanneer gaat dat in?
25: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
8: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
25: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed, veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil en dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Lin van Kraasbeek, u bent de nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. Mensen zullen u niet kennen, maar wie bent u?
18: Ik ben Lin. Ik woon in Oostende en ik ben al jaren actief in het onderwijs. Ik ben mijn loopbaan gestart in de middelbare school, heel lang geleden. En heb dan heel lang als leraar en opleider gewerkt bij VVS Brugge. En nadien ben ik hier in Oostende beginnen werken, omdat ik hier al zo lang woon. En dat ik het ook wel fijn vind om in Oostende te werken. Ik heb dan een aantal jaar gewerkt als coördinator van Duaal Leren, het voormalige CLW bij het VTI. Maar toen ik de vacature zag voorbij komen, om als directeur in het Sint-Andreas Instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat twee van mijn drie kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
8: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
18: Ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat, ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is, dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
8: U wil contact met de lesgevers, ook met de leerlingen. U zal veel op die onderwijsvloer aanwezig zijn.
18: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is, hè, dat mensen mij leren kennen en dat ik de school leer kennen. Er wordt mij wel eens gevraagd van welke koers wil je varen met de school. Wel, ik denk dat ik dit jaar vooral wil kijken welke koers er hier al gevaren wordt. En daarvoor moet ik op de werkvloer kunnen aanwezig zijn. En wil ik de leerlingen en de leerkrachten heel goed leren kennen.
2: Nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut, Leen van Kraasbeek, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wij gaan eigenlijk door tot middernacht en we bieden van alles aan. We bieden muziek aan, we hebben straattheater, we hebben wandelingen in de wijk en ook heel wat animatie op het Pauluspleintje.
15: Maar totdat er eigenlijk echt een goede structurele oplossing is van het probleem zelf, wordt het gebouw gesloten en gaan we het niet meer gebruiken. Niet als ontmoetingscentrum en ook niet voor de buitenschoolse kinderopvang, want veiligheid gaat voor alles.
16: Maar ik zeg vooral, storm kan heel erg gevaarlijk zijn. En dan hebben we maar beslist, door het slechte weer, om de omstandigheden in acht te nemen en de drie activiteiten af te gelasten. Want ik wil geen tweede pukkelpop situatie in mijn gemeente.
19: Dan ben ik een hele, hele trouwe bezoeker geweest van de Paulusfeesten. Jaren aan een stuk, vooral in mijn jongerentijd, waar ik bijna dag en nacht op de Paulusfeesten te vinden was.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Bart Brax neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Brax stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Jansen.
5: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook drie ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum één toernooi met al die ploegen tezamen.
8: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
5: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30 ook in de veiling.
2: Veel volk afgelopen weekend in de Cortic Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er twee oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
20: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
8: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
20: Het kon perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we daar absoluut wel verder op gaan werken.
8: Veel succes.
20: Dank u wel.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
0: Ik ben Haris Brataneus.
11: Ik ben Christopher Meijer.
17: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
25: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
2: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostendse doelpunten waren van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Brax neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Sedert meer dan 30 jaar zitten wij op de luchthaven van Oostende, waar wij zendingen uit Egypte, uit Afrika, uit Azië, uit Zuid-Amerika verzorgen, richting Engeland, Scandinavië en Ierland.
22: Ik heb sowieso een heel fijne band met Oostende, dus wij kwamen eigenlijk altijd naar Oostende. Als er iets triestig was in ons leven, dan kwamen we even uitwaaien aan de zee. Als er iets leuks was, we gaan het gaan vieren met een garnaalkroketje in Oostende.
15: Dat klopt natuurlijk. Er zullen inspanningen gevraagd worden van iedereen, ook van de stad. Als er infrastructureel een aantal zaken moeten worden uitgevoerd, dan zullen we dat ook doen. Laat dat duidelijk zijn. Maar het kan ook over zaken gaan die niets met infrastructuur te maken hebben, namelijk een aantal afspraken, verkeerseducatie, om maar iets te zeggen. Het gaat over kinderen die naar school gaan.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
8: Gwenis van Kurzaal Oostende. Het Kurzaal heeft weer een huisorkest.
23: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Kurzaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
8: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
23: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kurzaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
8: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
23: Zij gaan hier repeteren, ze gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En zij gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kurzaal. En op die openingsavond zal ze zijn eigenlijk het kloppend hart zijn van het Cursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
1: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
23: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij de 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
1: Gwen Nies van Cursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe

0: En dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
1: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
0: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
2: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bart Braks neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Braks stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Jansen.
2: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook drie ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum één toernooi met al die ploegen tezamen.
3: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
2: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30, ook in de veiling.
1: Veel volk afgelopen weekend in de Cortic Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er twee oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Chambre d'eau is een andere manier van theater, dans, circus, comedy, literatuur beleven. Namelijk niet in een zaal, maar bij de mensen in Oostende thuis. In een huiskamer, in de living, in de keuken. Soms kan dat ook een keer de badkamer zijn.
5: Het gaat over in feite over het Van Estegenootschap, het VG'tje in de volksmond genaamd. En dat gaat over de Toad VG, periode 1907-1981.
6: De komst van het buurthuis zal wel een hele grote verbetering zijn, maar ook de onderwijschecks die zouden kunnen ingevoerd worden.
7: Ik hoop dat ze met de nieuwe verjongde en vernieuwde ploeg het heel veel bereiken in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Lauwerijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZ2 Big Youth organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Nieuwe

0: Oostende Noordzee vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
4: Eigenlijk begint dat met een grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
3: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
4: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
3: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
4: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens... Ik ga wel eens op café, zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik... Ja, een vriend is niet meer iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij. En hoe zitten we elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk het kiem geweest dan, al die jaren geleden, wat nu op papier staat.
3: Voor wie is het boek bedoeld?
4: Oh, dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen. De taal leek, zeg maar... Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien, dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, je biedt een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
3: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
4: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, de Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans, uiteraard.
3: José van der Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
2: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
1: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostendse doelpunten waren van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Brax neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Maxime Dong.
4: Ik ben Brenda Linskens.
5: Ik ben Bart Versleus.
6: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Patrick Jansen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
9: Wel, vroeger hadden wij een G-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een G-sportploeg in Oostende te beginnen. Omdat BCO had wel misschien een must aan ook de G-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En G-sport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort en dat was de G-sportploeg. Dus G-sport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
8: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
9: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
8: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
9: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
8: Veel succes.
9: Dank u wel.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombie, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
2: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen. Want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf. Dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
8: Wanneer gaat dat in?
2: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
8: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
2: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed, veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast, dat echt niet kan. En waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil. En dus mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen, als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: De parkeerdruk steeg stelselmatig in heel wat straten in Raverseide. Dat is heel vervelend voor de bewoners en ook voor de bezoekers.
3: We doen dat onder de hashtag Prachtig Oudenburg, waarbij dat iedereen die mooie foto's geeft van Oudenburg zelf die hashtag kan gebruiken.
5: Maar wij zien tot onze verbazing, en wij zijn toch ook wel zeer blij daarmee, dat er heel wat vaste bewoners, lokale mensen, hier komen kopen om dan eigenlijk later vast te komen wonen.
10: Mensen met platte daken in het centrum, eigenaar Sindici, willen we echt gaan aanmoedigen om die meeuweringsnetten te gaan installeren.
3: Gezien dat de Oosterover eigenlijk in volle opbouw is als nieuwe stad aan zee naast Oostende stad aan zee, willen wij mee met de Cirque de Pioniersrol helpen invullen daarmee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Bart Brax neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Brax stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Jansen.
9: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook drie ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum één toernooi met al die ploegen tezamen.
8: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
9: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30 ook in de veiling.
1: Veel volk afgelopen weekend in de Cortic Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er twee oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Lin van Kraasbeek, u bent de nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. Mensen zullen u niet kennen, maar wie bent u?
11: Ik ben Lien, ik woon in Oostende en ik ben al jaren actief in het onderwijs. Ik ben mijn loopbaan gestart in de middelbare school, heel lang geleden, en heb dan heel lang als leraar en opleider gewerkt bij VVS Brugge. En nadien ben ik hier in Oostende beginnen werken, omdat ik hier al zo lang woon en dat ik het ook wel fijn vind om in Oostende te werken. Ik heb dan een aantal jaar gewerkt als coördinator van duaal leren, het voormalige CLW bij het VTI. Maar toen ik de vacature zag voorbij komen om als directeur in het Sint-Andreas Instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat twee van mijn drie kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving, en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
8: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
11: Nou, ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is, dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
8: U wil contact met de lesgevers, ook met de leerlingen. U zal veel op die onderwijsvloer aanwezig zijn.
11: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is, hè, dat mensen mij leren kennen en dat ik de school leer kennen. Er wordt mij wel eens gevraagd van welke koers wil je varen met de school. Wel, ik denk dat ik dit jaar vooral wil kijken welke koers er hier al gevaren wordt. En daarvoor moet ik op de werkvloer kunnen aanwezig zijn. En wil ik de leerlingen en de leerkrachten heel goed leren kennen.
1: Nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut, Leen van Kraasbeek, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
13: Ik ben Kirby Hallemees.
14: Ik ben Gaël Bouzin.
15: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
2: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief, zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
1: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostendse doelpunten waren van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Brax neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: We kunnen de mensen niet alles ontzeggen. En dat betekent dat wij in Oostende bereid zijn om onze eigen inwoners, maar ook onze bezoekers te verwennen met een mooi aanbod aan evenementen.
17: We zorgen ervoor dat mensen die eigenlijk niet bewegen, aan het bewegen gezet worden via de huisarts.
18: Ja, ik denk dat we het ons echt niet kunnen permitteren dat er 70 opvangplaatsen zo verdwijnen in Oostende. Dus ik denk dat het stadsbestuur alles op alles moet zetten.
19: En daarom doen we inderdaad een nieuwe oproep om u te melden bij de stad. En dat kan via oudenburg.sneeuwruimers.be.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
13: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
8: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
13: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
8: Veel succes.
13: Dank u wel.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Gwenis van Kursaal Oostende. Het Kursaal heeft weer een huisorkest.
14: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, dan ik het vorige Kursaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
8: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
14: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
8: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
14: Zij gaan hier repeteren, ze gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En ze gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kursaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
8: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
14: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij de 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vier shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
1: Gwen Nies van Kursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bart Brax neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Braks stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Jansen.
9: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook drie ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum één toernooi met al die ploegen tezamen.
8: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
9: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30 ook in de veiling.
1: Veel volk afgelopen weekend in de Cortec Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er twee oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Van nog een keer, preuteluten, mogen ze verwachten dat we nog een keer in het kurszaal in Oostende gaan spelen. En dat een volle avondshow gaat zien.
20: We hebben juist een gesprek gehad met Bart Tommelijn en nog drie andere schepenen.
21: Maar het gaat niet alleen over de ferries. Eigenlijk gaat het over een multifunctionele haven dat we willen. Het grote probleem in Oostende is dat er altijd gehokt geweest is op één paard.
20: Zeker in Oostende, want moest het zover zijn dat het klimaat eigenlijk de wereld zal treffen later, zal Oostende een van de eerste steden zijn die eigenlijk er zal van afzien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2:00 middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3:00 op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombeet, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
2: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen. En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is, weinig grote problemen.
8: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
2: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar, dankzij vooral onze politie, die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombeet.

0: Noordzee regionieuws.
1: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
2: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
1: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostendse doelpunten waren van Van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Brax neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
4: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Romina van Horen.
6: Jup, ik zie Alain van Pruitlute.
7: En ik zie ook Alain ook van Pruitlute.
6: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: José van de Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
10: Goh, eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
9: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
10: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
9: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
10: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik, een vriend is het niet, maar iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zitten we elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk de kiem geweest dan, al die jaren geleden, van wat nu op papier staat.
9: Voor wie is het boek bedoeld?
10: Oh, dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen, de taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien, dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, je biedt een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
9: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
10: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans, uiteraard.
1: José van der Kerkhoven, bedankt voor het gesprek. Radio
0: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Patrick Jansen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
11: Wel, vroeger hadden wij een G-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een G-sportploeg in Oostende te beginnen. Omdat BCO had wel misschien een must aan ook de G-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En G-sport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort en dat was de G-sportploeg. Dus G-sport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
9: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
11: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
9: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
11: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
9: Veel succes.
11: Dank u wel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Bij het Festival Oostende hebben we dit proberen aanpakken door ons jaarwerking online naar de mensen thuis te brengen, zodat ze toch vanuit hun zetel nog steeds naar een bioscoopfilm kunnen kijken die normaal gezien nu in de cinemas zouden spelen.
13: Daardoor doen wij eigenlijk een oproep naar Oudenburgenaars die zeggen van kijk, jullie mogen gerust voor onze deur of voor onze oprit parkeren.
14: Dus ik vond dat een fantastisch geschenk om te geven om het contact met de thuisfront toch te behouden in deze triestige tijd voor deze patiënt.
15: Ik kan niet uitweiden over de inhoud van het procesverbaal. Ik kan alleen maar zeggen dat de politie op een menselijke manier probeert te handhaven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bart Brax neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Brax stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
11: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook drie ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum één toernooi met al die ploegen tezamen.
9: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
11: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30, ook in de veiling.
1: Veel volk afgelopen weekend in de Cortec Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er twee oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester John Crombé, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
2: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherper bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
9: Wanneer gaat dat in?
2: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
9: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
2: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed, veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil en dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Stefan Tange.
17: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
18: Ik ben Rudy de Meijer.
19: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
2: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief, zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keren een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
1: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostendse doelpunten waren van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Brax neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Ja, dat is zeker een goede zaak voor een toeristische stad als Oostende. Merk je nu onmiddellijk ook in het straatbeeld dat het veel aantrekkelijker is.
20: Ja, ik denk dat het potentieel van Spiljaard als kunstenaar, zijn werk uiteraard, maar ook deze plek, dat zeer groot is. Ik denk dat voor Oostende en voor Spiljaard heel veel kansen liggen om hier iets op te bouwen.
21: Eindelijk wordt Oostende terug Oostende met een maritiem heden, verleden en toekomst.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Lin van Kraasbeek, u bent de nieuwe directeur van het Sint Andreas Instituut in Oostende. Mensen zullen u niet kennen, maar wie bent u?
22: Ik ben Lien, ik woon in Oostende en ik ben al jaren actief in het onderwijs. Ik ben mijn loopbaan gestart in een middelbare school, heel lang geleden, en heb dan heel lang als leraar en opleider gewerkt bij VVS Brugge. En nadien ben ik hier in Oostende beginnen werken, omdat ik hier al zo lang woon en dat ik het ook wel fijn vind om in Oostende te werken. Ik heb dan een aantal jaar gewerkt als coördinator van Duaal Leren, het voormalige CLW bij het VTI, maar toen ik de vacature zag voorbij komen om als directeur in het Sint Andreas Instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat 2 van mijn 3 kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving, en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
9: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
22: Nou, ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken. Maar het is mij opgevallen dat ik ben hier half augustus gestart. Dat het hier al een drukte van belang is. Dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden. Om zo goed mogelijk te kunnen functioneren. Om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
9: U wil contact met de lesgevers, ook met de leerlingen. U zal veel op die onderwijsvloer aanwezig zijn.
22: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is, hè, dat mensen mij leren kennen en dat ik de school leer kennen. Er wordt mij wel eens gevraagd van welke koers wil je varen met de school. Wel, ik denk dat ik dit jaar vooral wil kijken welke koers er hier al gevaren wordt. En daarvoor moet ik op de werkvloer kunnen aanwezig zijn. En wil ik de leerlingen en de leerkrachten heel goed leren kennen.
1: Nieuwe directeur van het Sint Andreas Instituut, Leen van Kraasbeek, bedankt voor het gesprek.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
23: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
9: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties. Het
23: kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
9: Veel succes.
23: Dank u wel.
3: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bart Braks neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Braks stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
11: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook 3 ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum 1 toernooi met al die ploegen tezamen.
9: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
11: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30, ook in de veiling.
1: Veel volk afgelopen weekend in de Cortec Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er 2 oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
5: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
7: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik kende het niet. Tot mijn schaamte. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Lauwerijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youth organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2:00 middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanisch Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3:00 op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Radio Noordzee. Noordzee.
9: Gwenis van Kurzaal Oostende. Het Kurzaal heeft weer een huisorkest.
12: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Kurzaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
9: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
12: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kurzaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
9: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
12: Zij gaan hier repeteren, ze gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En ze gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met

0: van Kustal Oostende. Bedankt voor het gesprek.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee regionieuws.
0: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombee zegt dat er weinig grote problemen waren.
3: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
0: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostense doelpunten waren van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Braks neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Stefan Tange.
5: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
6: Ik ben Rudy de Meijer.
7: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Burgemeester John Crombee, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
3: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen en eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
0: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
3: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar dat we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
0: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Dichtbij.

0: gebeurt in de regio.
1: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
2: Eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
1: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
2: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
1: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
2: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik, een vriend is het niet, maar iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zitten er elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk het kiem geweest dan, al die jaren geleden, wat nu op papier staat.
1: Voor wie is het boek bedoeld?
2: Dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen, de taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien, dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, ik bied een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
1: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
2: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
3: José van der Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Medios is een humanitaire organisatie. Bestaat alleen en enkel uit vrijwilligers. Ja, wij hopen dat de mensen ons terugvinden hier. Wij beantwoorden toch wel aan een nood. Wekelijks hebben we toch ongeveer 40 à 50 mensen die hier komen zaken kopen.
6: Die kapitein wordt van een bepaald schip hier in de standen. Dat is een keer iets anders. Hè. Moet je altijd de dronkaard zijn. Dus.
7: En dat de afkomst, de geaardheid of het geloof helemaal geen rol speelt, dat we allemaal werken voor hetzelfde doel, Oostende.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
3: Bart Brax neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Brax stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Jansen.
8: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook drie ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum één toernooi met al die ploegen tezamen.
1: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
8: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30, ook in de veiling.
3: Veel volk afgelopen weekend in de Cortic Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er 2 oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Patrick Janssen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
8: Wel, vroeger hadden wij een G-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een G-sportploeg in Oostende te beginnen. Omdat BCO had wel misschien een must aan ook de G-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En G-sport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort en dat was de G-sportploeg. Dus G-sport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
1: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
8: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
1: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
8: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
1: Veel succes.
8: Dank u wel.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
10: Ik ben David Nasus.
11: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
12: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regionieuws.
3: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
13: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is, weinig grote problemen.
3: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De 2 Oostense doelpunten waren van Van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Brax neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Als die in onze stad werken, dat ze hun werk zonder enige fout doen. We stellen nu vast dat dat helemaal niet het geval is, dat de Oostendenaar hiervan het gelag betaalt.
15: Dat is natuurlijk wel een hele grote verandering bij het oorspronkelijke park die voorzien was om eigenlijk rond het crematorium aan te leggen.
16: Dus we hebben heel veel aandacht besteed aan de drugsproblematiek in onze stad die er is, die op veel plaatsen er is, maar zeker niet minder bij ons in onze stad.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
13: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
1: Wanneer gaat dat in?
13: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag, begin september, moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
1: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, dat wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
13: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed, veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast, dat echt niet kan. En waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil. En dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
4: Noordzee Regio Nieuws.
3: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Lin van Kraasbeek, u bent de nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. Mensen zullen u niet kennen, maar wie bent u?
17: Ik ben Lin, ik woon in Oostende en ik ben al jaren actief in het onderwijs. Ik ben mijn loopbaan gestart in de middelbare school, heel lang geleden, en heb dan heel lang als leraar en opleider gewerkt bij Vives Brugge. En nadien ben ik hier in Oostende beginnen werken, omdat ik hier al zo lang woon en dat ik het ook wel fijn vind om in Oostende te werken. Ik heb dan een aantal jaar gewerkt als coördinator van Duaal Leren, het voormalige CLW bij het VTI. Maar toen ik de vacature zag voorbij komen om als directeur in het Sint-Andreas Instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat twee van mijn drie kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
1: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
17: Ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat, ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is, dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
1: U wil contact met de lesgevers, ook met de leerlingen. U zal veel op die onderwijsvloer aanwezig zijn.
17: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is, hè, dat mensen mij leren kennen en dat ik de school leer kennen. Er wordt mij wel eens gevraagd van welke koers wil je varen met de school. Wel, ik denk dat ik dit jaar vooral wil kijken welke koers er hier al gevaren wordt. En daarvoor moet ik op de werkvloer kunnen aanwezig zijn. En wil ik de leerlingen en de leerkrachten heel goed leren kennen.
3: Nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut, Leen van Kraasbeek, bedankt voor het gesprek. Radio
4: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
3: Bart Brax neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Brax stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
8: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook drie ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum één toernooi met al die ploegen tezamen.
1: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
8: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30, ook in de veiling.
3: Veel volk afgelopen weekend in de Cortic Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er twee oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: En in dat nieuw huwelijksreglement hebben we huwen op locatie mogelijk gemaakt. We hebben daarbij geopteerd voor de Venetiaanse gaanderijen met de zicht op zee en de kiosk van het Leopoldpark.
19: Met mijn drieraam, dat hangt nu bijna volledig vol. Allee, het kan er nog altijd bij. Er nog mensen zijn die willen een kaartje in de bus steken, gerust. He. En het wordt persoonlijk bij je thuisgebracht.
20: Op de Torrelse Steenweg, ter hoogte van het Macleodplein, hebben we beslist om daar een regenboogzebrapad aan te leggen. Het was belangrijk voor ons als stad om ook duidelijk het signaal te geven dat ook in Oostende iedereen zichzelf kan zijn en graag mag zien wie hij graag wil zien.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tas Toe, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palas. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
2: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op een moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
1: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties. Het
2: kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
1: Veel succes.
2: Dank u wel.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust. Radio
4: Noordzee. Noordzee regionieuws.
3: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
13: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
3: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostense doelpunten waren van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Brax neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
22: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Rani van Landegem.
24: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
1: Gwenis van Kurzaal Oostende. Het Kurzaal heeft weer een huisorkest.
25: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, dan ik het vorige Kurzaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
1: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
25: Het is een heel gekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
1: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
25: Zij gaan hier repeteren, zij gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En zij gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kursaal. En op die openingsavond zullen ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
1: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
25: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij de 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vier shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
3: Gwen Nies van Kursaal Oostende, bedankt voor het gesprek. Wat er

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
4: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen en eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is, weinig grote problemen.
3: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
4: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar dat we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombé.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dat blijkt dat 2 miljoen mensen minstens 1 werk van Beaufort hebben gezien. Dat is ongelooflijk veel. Dat doet heel veel plezier als curator.
6: De vroegere vismijn was sterk verouderd, waar het heel moeilijk werken was. En bij de fusie van de vismijn van Oostende en Zeebrugge in 2010 is er een engagement geweest om een nieuwe vismijn te bouwen.
7: Wel, wij veronderstellen dat we binnen 5 jaar de eerste verhuisbeweging zullen kunnen doen vanuit het Kardijnplein.
8: Dus de oude paviljoenen van de lagere afdeling zijn verdwenen. En dan hebben ze uiteraard dan een nieuw bouwconcept uitgetekend.
9: Maar bij een samentuin tuinieren we samen. We beslissen dus samen wat er gezaaid wordt. En we oogsten ook samen. Dus dat is voor de buurtbewoners, voor de Oostendenaars.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bart Brax neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Brax stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Jansen.
10: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook 3 ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum 1 toernooi met al die ploegen tezamen.
3: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
10: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30, ook in de veiling.
1: Veel volk afgelopen weekend in de Kortrijk Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er 2 oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
11: Eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
3: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
11: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
3: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
11: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens... Ik ga wel eens op café, zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik... Ja, een vriend is niet meer iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zitten er elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk het kiem geweest dan, al die jaren geleden, van wat nu op papier staat.
3: Voor wie is het boek bedoeld?
11: Oh, dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen, de taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien, dat je soms ook met een aantal minuten overzit op het einde van de les. Wel, je biedt een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
3: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
11: Er zijn 2 versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
1: José van der Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Glenn Dangro.
13: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Antri Dumaré.
15: Hallo, ja, ik hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
16: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
1: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De 2 Oostendse doelpunten waren van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Brax neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Oh, dat is nog de Lucie Loes. In de tijd was voorzitter van de Gilles der Zee. Via de Gilles der Zee ben ik in de Orde van de Kloef gebracht. En de Orde van de Kloef was Gérard Dangro. En Gérard Dangro was de Oostendse Revue. Dus het was niet moeilijk, hè.
17: Dit jaar zijn we terug naar het Fort Napoleon verhuisd, waar we vorig jaar even weg waren wegens de renovaties. Maar we zien ook wel dat de mensen zeer tevreden zijn dat de spiekpietjes terug thuis zijn.
18: Van Martin is dat voor mij vrij makkelijk, omdat ik haar al een aantal jaar speel en omdat ik haar ook al een aantal keer ontmoet heb, waardoor het iets eenvoudiger is om haar te spelen. Bij Charlotte was dat iets moeilijker, omdat er nog niet zo heel veel filmmateriaal van haar te vinden is.
19: Wanneer dat de blauwe bruggen naar boven gaan, dat de mensen die in de tunnel staan, die vooraan staan, de omleiding niet nemen. Dat betekent dat altijd maar het verkeer langer wordt en dat de afrit, dus naar de kliniek AZ-Amiaan, daardoor geblokkeerd wordt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Patrick Janssen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
10: Wel, vroeger hadden wij een G-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een G-sportploeg in Oostende te beginnen. Omdat BCO had wel misschien een must aan ook de G-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En G-sport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort en dat was de G-sportploeg. Dus G-sport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
3: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
10: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
3: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
10: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
3: Veel succes.
10: Dank u wel.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
4: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
3: Wanneer gaat dat in?
4: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag, begin september, moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
3: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, dat wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
4: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed, veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil en dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bart Braks neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Braks stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
10: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook drie ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum één toernooi met al die ploegen tezamen.
3: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
10: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30, ook in de veiling.
1: Veel volk afgelopen weekend in de Cortic Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er twee oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Dat is inderdaad op open lucht. En wat dat er ook natuurlijk traditiegetrouw terug is, dat is de sprotjes dat ze bakken en de visjes, dat komt allemaal terug.
21: Het Stadsmuseum en zijn collectie. Het heeft een heel rijke Oostendse collectie. En vandaag willen we eigenlijk dat samen een aantal authentieke producten en Oostendse specialiteiten in de kijker zetten.
22: Ja, absoluut. Wel niet hetzelfde meemaken als vorige zaterdag. We wisten dat ze agressief gingen zijn en ik denk dat ons aanvalsplan goed gelukt is.
23: Samen met een paar collega's vonden we wel dat we iets regionaals wilden doen en ook iets waar we niet veel voor ingezet geweest zijn. En dan hebben we alles afgelopen en vonden we deze twee het beste passende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Lien van Kraasbeek, u bent de nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. Mensen zullen u niet kennen, maar wie bent u?
5: Ik ben Lien, ik woon in Oostende en ik ben al jaren actief in het onderwijs. Ik ben mijn loopbaan gestart in de middelbare school, heel lang geleden, en heb dan heel lang als leraar en opleider gewerkt bij VVS Brugge. En nadien ben ik hier in Oostende beginnen werken, omdat ik hier al zo lang woon en dat ik het ook wel fijn vind om in Oostende te werken. Ik heb dan een aantal jaar gewerkt als coördinator van duaal leren, het voormalige CLW bij het VTI. Maar toen ik de vacature zag voorbij komen om als directeur in het Sint-Andreas Instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat 2 van mijn 3 kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving, en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
3: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
5: Nou, ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken. Maar het is mij opgevallen dat ik ben hier half augustus gestart. Dat het hier al een drukte van belang is. Dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden. Om zo goed mogelijk te kunnen functioneren. Om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
3: U wil contact met de lesgevers, ook met de leerlingen. U zal veel op die onderwijsvloer aanwezig zijn.
5: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is, hè, dat mensen mij leren kennen en dat ik de school leer kennen. Er wordt mij wel eens gevraagd van welke koers wil je varen met de school. Wel, ik denk dat ik dit jaar vooral wil kijken welke koers er hier al gevaren wordt. En daarvoor moet ik op de werkvloer kunnen aanwezig zijn. En wil ik de leerlingen en de leerkrachten heel goed leren kennen.
1: Nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut, Leen van Kraasbeek, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
16: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
1: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De 2 Oostendse doelpunten waren van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Brax neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
7: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
8: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Mark Azier, Marja Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
24: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op een moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
3: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
24: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
3: Veel succes.
24: Dank u wel.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Gwenis van Kursaal Oostende. Het Kursaal heeft weer een huisorkest.
25: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Kursaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
3: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
25: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van, ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
3: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
25: Zij gaan hier repeteren, zij gaan hier creëren.

0: Shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte Ville-shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België, eigenlijk op die manier.
1: Gwen Nies van Kursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat is Rick Verheijen, die voor de komische noot gaat zorgen. En Katja Ritsen. We hebben gekozen voor 2 ambassadeurs van de stad Oostende. Dat was in feite de bedoeling, omdat het toch over Oostende gaat.
4: Oostende Awards zijn beloningen, prijzen, die uitgekeerd worden aan personen of bedrijven die in Oostende in het afgelopen jaar iets fenomenaals gedaan hebben. Die iets Oostende bijgebracht hebben.
5: We zijn een stad en we hebben heel veel daken op appartementsgebouwen. De volgende stap is dat wij projecten opzetten met de stad samen, waarbij mensen kunnen investeren in hernieuwbare energie, bijvoorbeeld op daken van appartementen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Bart Braks neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Braks stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Janssen.
6: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook 3 ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum 1 toernooi met al die ploegen tezamen.
7: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
6: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30, ook in de veiling.
1: Veel volk afgelopen weekend in de Cortic Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er 2 oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
8: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen en eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
7: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
8: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Maxime Dong.
10: Ik ben Brenda Linskens.
11: Ik ben Bart Versleus.
12: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
9: Noordzee.

0: Regionieuws.
1: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
2: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
1: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostendse doelpunten waren van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Brax neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Voor zover de gemeente gezegd heeft, gaan ze het uitstallen in Wakkerboet, gaan ze het daar uithangen. Wat voor mij een enorme appreciatie is, want daar gaan zeer veel mensen, zeker de senioren, zeer veel plezier aan hebben en rond nog herinneren vanuit hun vroegere jaar.
4: Ja, het is eigenlijk een soort feestje, maar dan met een rollerbaan. Hè, dus waar dat je kan gaan feesten op de muziek op wieltjes. Dus je kan je voortbewegen. Denk een beetje aan een schaatsbaan in de winter, maar dan binnen met belichting, met een discobal. Heel erg ja, retro bijna.
5: Wel, ik denk dat het belangrijk is om een heel goed vrijwilligersbeleid te coördineren, te sturen, omdat die vrijwilligers ongelooflijk belangrijk zijn voor de stad Oostende.
6: Hoe gek het ook mag klinken, dat is toch een zekere inspanning. Je probeert iedereen wat aandacht te geven en mensen zijn soms met veel en zitten soms ook met veel. Ik probeer naar iedereen te luisteren en er voor iedereen te zijn. Dus ik zal goed slapen vannacht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
9: Goh, eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
8: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
9: Oh, eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
8: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
9: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik, ja, een vriend is niet meer iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zitten we elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk het kiem geweest dan, al die jaren geleden, wat nu op papier staat.
8: Voor wie is het boek bedoeld?
9: Oh, dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen, de taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien. dat je soms ook met een aantal minuten overzit op het einde van de les. Wel, je biedt een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
8: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
9: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, de Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
1: José van de Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Patrick Janssen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
10: Wel, vroeger hadden wij een G-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een G-sportploeg in Oostende te beginnen. Omdat BCO had wel misschien een must aan ook de G-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En G-sport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort en dat was de G-sportploeg. Dus G-sport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
8: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
10: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
8: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
10: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
8: Veel succes.
10: Dank u wel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bart Braks neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Braks stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Jansen.
2: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook drie ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum één toernooi met al die ploegen tezamen.
3: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
2: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30 ook in de veiling.
1: Veel volk afgelopen weekend in de Cortic Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er twee oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het is belangrijk om te stellen dat de stad Oostende wel al degelijk heel wat heeft gedaan. Zij houden zich wel degelijk aan het groeipad dat opgelegd werd om naar 9% sociale huur te gaan.
5: Hier in de site bij het AZ Oostende.
6: En ik ben heel blij dat Luc Steno op het programma van Zilverrok ook aanwezig zal zijn.
7: Wel, ik loop eigenlijk nog met mijn nieuwe show. Ik kruk naar Oostende. Ik ben verhuisd van Gent naar Oostende. Sinds 3 jaar woon ik hier. En het is een heel toffe show. Hij loopt heel goed en ik ga zeker daar van mijn uitbrengen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastu, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2:00 middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3:00 op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
8: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen. Want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
3: Wanneer gaat dat in?
8: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag, begin september, moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
3: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
8: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil en dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
0: Regionaal nieuws en info.
1: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
8: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
9: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostendse doelpunten waren van Van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Brax neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Björn Anseeuw.
11: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
12: Ik ben Bruno Lammeleen, voorzitter van Fusion Oostende.
13: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Lin van Kraasbeek, u bent de nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. Mensen zullen u niet kennen, maar wie bent u?
14: Ik ben Lien, ik woon in Oostende en ik ben al jaren actief in het onderwijs. Ik ben mijn loopbaan gestart in de middelbare school, heel lang geleden, en heb dan heel lang als leraar en opleider gewerkt bij VVS Brugge. En nadien ben ik hier in Oostende beginnen werken, omdat ik hier al zo lang woon en dat ik het ook wel fijn vind om in Oostende te werken. Ik heb dan een aantal jaar gewerkt als coördinator van Duaal Leren, het voormalige CLW bij het VTI. Maar toen ik de vacature zag voorbij komen om als directeur in het Sint-Andreas Instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat twee van mijn drie kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
3: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
14: Maar ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat, ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is, dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
3: U wil contact met de lesgevers, ook met de leerlingen. U zal veel op die onderwijsvloer aanwezig zijn.
14: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is, hè, dat mensen mij leren kennen en dat ik de school leer kennen. Er wordt mij wel eens gevraagd van welke koers wil je varen met de school. Wel, ik denk dat ik dit jaar vooral wil kijken welke koers er hier al gevaren wordt. En daarvoor moet ik op de werkvloer kunnen aanwezig zijn. En wil ik de leerlingen en de leerkrachten heel goed leren kennen.
9: Nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut, Leen van Kraasbeek, bedankt voor het gesprek.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee Regio Nieuws.
9: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
15: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op een moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
3: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
15: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we daar absoluut wel verder op gaan werken.
3: Veel succes.
15: Dank u wel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: We zien dat, vooral bij de jeugd, dat heel veel jongeren Ensor eigenlijk niet meer voldoende kennen.
17: We zijn hier in de Nieuwe Stad, een van de sociale woonwijken in Oostende. En we horen telkens dezelfde dingen. Er zijn grote structurele problemen, er is uiteraard veel te weinig aanbod sociale woning.
18: Het idee erachter is vooral dat wij gelijke kansen, diversiteit, dat wij acceptatie echt wel in kaart brengen daarmee naar de bevolking toe, vooral ook naar kinderen toe. Eigenlijk elke school hebben we in kaart gebracht en dan hebben we bewust gekozen voor het dorp, omdat de mensen eigenlijk ook wel vaak feedback geven van er wordt niets in het dorp gedaan, jullie vergeten ons een beetje en dus bewust gekozen voor de Dorpslinde als school.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Bart Brax neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Brax stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Jansen.
2: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook 3 ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum 1 toernooi met al die ploegen tezamen.
3: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
2: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30, ook in de veiling.
9: Veel volk afgelopen weekend in de Cortec Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er 2 oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Gwenis van Kursaal Oostende. Het Kursaal heeft weer een huisorkest.
14: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, dan het vorige Kursaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
3: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
14: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze 2 organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
3: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
14: Zij gaan hier repeteren, ze gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En ze gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kursaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
3: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
14: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vele shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
9: Gwen Nies van Kursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Tineke van Hallemeesch.
20: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Frank Dierkens.
22: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
9: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
23: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
9: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De 2 Oostendse doelpunten waren van Van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Brax neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik vind het kerkhof van de Nieuwpoortse Steenweg een prachtig kerkhof, maar in staat van verval. Er is daar een masterplan nodig, om die graven te herstellen.
5: Het is ongeveer 40 jaar geleden dat we zo'n zomer gehad hebben. Dat vertaalt zich in de bezettingsgraad in de hotels, meer dan 85%.
6: En dan is er natuurlijk het verval geweest van de heel vele renbanen in België en in Vlaanderen. Oostende was daar bijna ook aan toe.
21: Oostende is een unieke. En wij Oostenders zijn niet chauvinistisch genoemd, maar het is een unieke plaats om dit te doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
23: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen en eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
3: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
23: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar dat we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
9: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombé.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
2: Eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
3: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
2: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik had dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik had het zo zeggen.
3: heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
7: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens... Ik ga wel eens op café, zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen... Hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik... Ja, een vriend is het niet, maar iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij... En hoe zit het in elkaar in die DT? Waarom maakt ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk de kiem geweest dan, al die jaren geleden, van wat nu op papier staat.
3: Voor wie is het boek bedoeld?
7: Oh, dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen al lezen, de taal leek, zeg maar... Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien. Dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, je biedt een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
3: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
7: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, de Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
3: José van de Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee regionieuws.
1: Bart Brax neemt ontslag uit het Oostendse havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de raad van bestuur daar niet over werd ingelicht. Bart Brax stuurde alle gemeenteraadsleden zijn ontslagbrief. Daarbij laat hij ook weten dat hij terugtreedt bij het Economisch Huis en Toerisme Oostende. Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Die krijgt onderdak bij BC Oostende. Er zijn geen wedstrijden, maar maandelijkse toernooitjes. En een van de bezielers is Patrick Jansen.
2: Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden. Dus elke ploeg, zowel in Brugse, in Langemark, in Gent zelfs. In Gent zijn er ook drie ploegen. En daar organiseren wij dus elke maand minimum één toernooi met al die ploegen tezamen.
1: En als ze later nog willen komen kijken of aansluiten, dan moeten ze waar contact nemen?
2: Die kunnen ook de zaterdag. De zaterdag is er ook een training. En dat is van 8:30 tot 10:30 ook in de veiling.
1: Veel volk afgelopen weekend in de Cortec Dome in Oostende. De Belgian Cats werkten er twee oefenmatchen tegen Japan af als voorbereiding voor het WK in Duitsland. Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Er waren weinig problemen in zaken mobiliteit en veiligheid. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wij dachten, ja, we zitten in Oostende. We kunnen iets doen met de zee, want er is geen enkele kaasmakerij die dat doet.
4: Het voorbije jaar zijn we gestart met AZ Oostende. En het was voor ons wel belangrijk om een keer te gaan kijken van, wat is ons uniek DNA?
5: Maar er is helemaal nooit sprake geweest van het feit dat ik in het ziekenhuis aan de slag ga. Dit is echt fake nieuws geweest.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastu, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Patrick Jansen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
2: Wel, vroeger hadden wij een G-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een G-sportploeg in Oostende te beginnen. Omdat BCO had wel misschien een must aan ook de G-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En Heesport is natuurlijk, en ook niet vergeten het Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort en dat was de Heesportploeg. Dus Heesport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
7: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
2: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die hebben allemaal, die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
7: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
2: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
7: Veel succes.
2: Dank u wel.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Oostende blikt tevreden terug op de voorbije zomer. Burgemeester John Crombé zegt dat er weinig grote problemen waren.
9: En eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
8: KVDO maakte een valse start van het seizoen. KVDO heeft in extremis de derby tegen Torhout verloren met 3-2. De twee Oostendse doelpunten waren van Van Haken. In de laatste minuut won Torhout nog. KVDO laat belangrijke punten liggen. In Blankenbergen lokte de bloemenstoet enkele tienduizenden bezoekers. In meer dan 40 wagens werden 1 miljoen bloemen verwerkt. De bloemencorso sluit traditioneel het seizoen af. Bart Brax neemt ontslag uit het havenbestuur. Dat is opvallend, want hij was er onafhankelijk bestuurder. Hij is niet te spreken dat er een politiek akkoord werd gemaakt dat een aantal zaken uit het verleden ongemoeid laat en dat de Raad van Bestuur daar niet over werd ingelicht. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Björn Anseeuw.
11: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
12: Ik ben Bruno Lammeleen, voorzitter van Fusion Oostende.
13: Ik ben Peter Kruimers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
9: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
7: Wanneer gaat dat in?
9: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen moet die verordening kenbaar gemaakt worden en dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
7: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
9: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed, veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast, dat echt niet kan. En waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil. En dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Ultrasporter Mathieu Bonne is gestart met een nieuwe recordpoging. In de Tyreense Zee wil de Bredenaar 161 kilometer zwemmen voor een nieuw wereldrecord. Bonne zal zich wellicht tot dinsdag in het water bevinden. In Gistel was er een geslaagd skate-event. Daarbij konden jongeren zich meten tijdens een wedstrijd. Er waren 51 deelnemers voor de tweede editie. Het politieke jaar start vanavond in Oostende met een gemeenteraad. Er zijn 13 interpellaties en enkele pittige punten. Zo start de stad een project voor integratie van Afghanen, komt er een nieuw reglement voor huisvuilafval en worden nieuwe bestuurders voor de haven aangesteld. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende is van plan om de wijziging in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Crombie.
2: Was het nodig? Ja. Omdat we eigenlijk het voorbije jaar ook redelijk gekeken hebben naar de werking. En waar dat er een moderne structuur van deugdelijk bestuur, corporate governance, zal worden opgezet. Dat is een goede zaak. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen. Waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd. Een nieuwe voorzitter zal er komen ook. Dat is ook deel van de gesprekken geweest. Dus er zal daar wel, zeker in de organisatie van bestuur van de haven, in de komende maanden een vernieuwd systeem worden geïnstalleerd, wat samengaat met een heel belangrijk de strategische oefening voor de haven die er ook aankomt nu.
1: Een druggebruiker die betrapt werd op Ostend Beach is veroordeeld tot een werkstraf van 50 uur en een boete van €400. De man werd vorige zomer betrapt, maar weigerde een minderlijke schikking te betalen, waardoor de zaak alsnog voor de rechter kwam. Hij werd veroordeeld. De brouwerij Jus de Mer uit Middelkerken fusioneert met brouwerij De Leijte uit Oostkamp. Concreet zullen de biertjes Tietje en Paljas nu ook in Middelkerken gebrouwen worden. Men mikt op een gezamenlijke productie van 4000 hectoliter per jaar. Voor de opening van het Kurszaal op 15 december wordt een groot openingsfeest gepland. Daarbij zullen alle Oostendenaars betrokken worden. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
4: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Rani van Landegem.
6: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Sam Verossen, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
9: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op een moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
8: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties. Het
9: kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we daar absoluut wel verder op gaan werken.
8: Veel succes.
9: Dank u wel.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Iperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Gwenis van Kurszaal Oostende. Het Kurszaal heeft weer een huisorkest.
10: klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Cursaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
8: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
10: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Cursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
8: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
10: Zij gaan hier repeteren, ze gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En ze gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Cursaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Cursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
8: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
10: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vierde shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
1: Gwen Nies van Cursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ik vind het kerkhof van de Nieuwpoortse Steenweg een prachtig kerkhof, maar in staat van verval. Er is daar een masterplan nodig, om die graven te herstellen.
12: Het is ongeveer 40 jaar geleden dat we zo'n zomer gehad hebben. Dat vertaalt zich in de bezettingsgraad in de hotels, meer dan 85%.
13: En dan is er natuurlijk het verval geweest van de heel vele renbanen in België en in Vlaanderen. Oostende was daar bijna ook aan toe.
14: Oostende is een unieke, en wij Oostenders zijn niet chauvinistisch genoemd, maar het is een unieke plaats om dit te doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Voor de opening van het Cursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Cursaal Oostende.
10: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet, wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Cursaal fans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn. Dus het wordt geen exclusief intiem feestje, maar echt een groot heropeningsfeest.
1: Bij een zwaar verkeersongeval met een vrachtwagen op de A10 in Oostende is een man zwaar gewond geraakt. Zijn vrachtwagen knalde op een verlichtingspaal die afbrak en gedurende meer dan een uur de autostrade versperde. Een Oostend

0: van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen en eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keren een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
1: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
0: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar dat we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
2: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombie.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Olivier Vervaken, Kogabaulier.
5: Ik ben David Nasus.
6: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
7: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende is van plan om de wijziging in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Crombie.
0: Was het nodig? Ja. Omdat we eigenlijk het voorbije jaar ook redelijk gekeken hebben naar de werking. En waar dat er een moderne structuur van deugdelijk bestuur, corporate governance, zal worden opgezet. Dat is een goede zaak. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen. Waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd. Een nieuwe voorzitter zal er komen ook. Dat is ook deel van de gesprekken geweest. Dus er zal daar wel, zeker in de organisatie van bestuur van de haven, in de komende maanden een vernieuwd systeem worden geïnstalleerd, wat samengaat met een heel belangrijke strategische oefening voor de haven die er ook aankomt nu.
2: Een druggebruiker die betrapt werd op Ostend Beach is veroordeeld tot een werkstraf van 50 uur en een boete van €400. De man werd vorige zomer betrapt, maar weigerde een minderlijke schikking te betalen, waardoor de zaak alsnog voor de rechter kwam. Hij werd veroordeeld. De brouwerij Jus de Mer uit Middelkerken fusioneert met brouwerij De Leijte uit Oostkamp. Concreet zullen de biertjes Tietje en Paljas nu ook in Middelkerken gebrouwen worden. Men mikt op een gezamenlijke productie van 4000 hectoliter per jaar. Voor de opening van het Cursaal op 15 december wordt een groot openingsfeest gepland. Daarbij zullen alle Oostendenaars betrokken worden. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Dat we AV Oostende kunnen redden en dat er een overnemer zal klaarstaan om deze club naar de toekomst te brengen.
9: Omdat we kunnen overgaan tot een ruil van gebouwen met Stad Oostende.
10: En eigenlijk was de bedoeling vandaag om met die 1000 kinderen een hele ensoriaanse wandeling te maken door de binnenstad. Maar helaas, het weer viel wat tegen.
11: Wat dat de kroeg en ik en het Paulusplein en weet ik wat nog allemaal betekent voor Oostende gedurende heel die periode van 60 jaar dat ik hier in de kroeg in Oostende heb mogen zijn.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
14: Goh, eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige. En net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.

0: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
1: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
0: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
1: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik een vriend, is niet meer iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij. En hoe zit het in elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk het kiem geweest dan, al die jaren geleden, wat nu op papier staat.
0: Voor wie is het boek bedoeld?
1: Dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen. De taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt. En ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld. En ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien. Dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, je biedt een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
0: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
1: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, de Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
2: José van de Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Iperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Mijn naam is Joris Polet.
5: Ik ben André Durie.
6: Ik ben Kurt Kluis.
7: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Patrick Jansen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
9: Wel, vroeger hadden wij een G-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een G-sportploeg in Oostende te beginnen. Omdat BCO had wel misschien een must aan ook de G-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En G-sport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort en dat was de G-sportploeg. Dus G-sport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
0: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
9: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
0: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
9: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
0: Veel succes.
9: Dank u wel.
8: Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
2: Voor de opening van het Kursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Kursaal Oostende.
5: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet. Wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Kursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn. Dus het wordt geen exclusief intiem feestje, maar echt een groot heropeningsfeest.
2: Bij een zwaar verkeersongeval met een vrachtwagen op de A10 in Oostende is een man zwaar gewond geraakt. Zijn vrachtwagen knalde op een verlichtingspaal die afbrak en gedurende meer dan een uur de autostrade versperde. Een Oostendse boekhouder die Boudewijn Seapark oplichtte voor €92.000 heeft een extra celstraf gekregen. Hij kreeg 20 maanden met uitstel en moet zich houden aan een hele reeks voorwaarden, zoals een begeleiding voor zijn gokverslaving die de oorzaak was van de diefstal. Oostende is van plan om de wijziging in het havenbestuur door te voeren. Er komen 2 nieuwe onafhankelijke havenbestuurders. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ja, maar de burger heeft nog altijd het laatste woord. Dus vandaag krijgt iedere middelkerkenaar een folder in zijn bus waarin dat hij mag zijn opmerkingen maken en mag hij nog altijd zeggen welk project hij wenst.
10: De inkomsten van die PV's die gaan helemaal niet naar de stad Oostende. Die gaan naar de politie in het algemeen, naar het boetefonds.
11: Dat zij 40% van hun totale vis hier in Oostende, op de site in Oostende, aan land brengen en veilen.
12: Wij waren permanent met 4 inspecteurs onder leiding van een coördinator en hoofdinspecteur op het terrein, op het strand, de dijk en de westelijke strekdam.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youth organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: Burgemeester John Crombé, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
13: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder. minder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking. Allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
0: Wanneer gaat dat in?
13: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag, begin september, moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
0: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
13: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed, veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast, dat echt niet kan. En waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil. En dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
8: Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende is van plan om de wijziging in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Crombie.
13: Was het nodig? Ja. Omdat we eigenlijk het voorbije jaar ook redelijk gekeken hebben naar de werking. En waar dat er een moderne structuur van deugdelijk bestuur, corporate governance, zal worden opgezet. Dat is een goede zaak. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen. Waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd. Een nieuwe voorzitter zal er komen ook. Dat is ook deel van de gesprekken geweest. Dus er zal daar wel, zeker in de organisatie van bestuur van de haven, in de komende maanden een vernieuwd systeem worden geïnstalleerd, wat samengaat met een heel belangrijk de strategische oefening voor de haven die er ook aankomt nu.
2: Een druggebruiker die betrapt werd op Ostend Beach is veroordeeld tot een werkstraf van 50 uur en een boete van €400. De man werd vorige zomer betrapt, maar weigerde een minderlijke schikking te betalen, waardoor de zaak alsnog voor de rechter kwam. Hij werd veroordeeld. De brouwerij Jus de Mer uit Middelkerken fusioneert met brouwerij De Leyte uit Oostkamp. Concreet zullen de biertjes Tietje en Paljas nu ook in Middelkerken gebrouwen worden. Men mikt op een gezamenlijke productie van 4000 hectoliter per jaar. Voor de opening van het kurszaal op 15 december wordt een groot openingsfeest gepland. Daarbij zullen alle Oostendenaars betrokken worden. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Mijn naam is Joris Polet.
14: Ik ben André Durie.
15: Ik ben Kurt Kluis.
7: Hallo, ik ben Her Zeele en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij, wat er gebeurt in de regio.
0: Lin van Kraasbeek, u bent de nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. Mensen zullen u niet kennen, maar wie bent u?
16: Ik ben Lien, ik woon in Oostende en ik ben al jaren actief in het onderwijs. Ik ben mijn loopbaan gestart in een middelbare school, heel lang geleden, en heb dan heel lang als leraar en opleider gewerkt bij VVS Brugge. En nadien ben ik hier in Oostende beginnen werken, omdat ik hier al zo lang woon en dat ik het ook wel fijn vind om in Oostende te werken. Ik heb dan een aantal jaar gewerkt als coördinator van Duaal Leren, het voormalige CLW bij het VTI, maar toen ik de vacature zag voorbij komen om als directeur in het Sint-Andreas Instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat twee van mijn drie kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
0: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
16: Ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat, ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is, dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
0: U wil contact met de lesgevers, ook met de leerlingen. U zal veel op die onderwijsvloer aanwezig zijn.
16: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is, hè, dat mensen mij leren kennen en dat ik de school leer kennen. Er wordt mij wel eens gevraagd van welke koers wil je varen met de school. Wel, ik denk dat ik dit jaar vooral wil kijken welke koers er hier al gevaren wordt. En daarvoor moet ik op de werkvloer kunnen aanwezig zijn. En wil ik de leerlingen en de leerkrachten heel goed leren kennen.
2: Nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut, Leen van Kraasbeek, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Iperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
14: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op een moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
0: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
14: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
0: Veel succes.
14: Dank u wel.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Ik vind het kerkhof van de Nieuwpoortse Steenweg een prachtig kerkhof, maar in staat van verval. Er is daar een masterplan nodig, een masterplan om die graven te herstellen.
17: Het is ongeveer 40 jaar geleden dat we zo'n zomer gehad hebben. Dat vertaalt zich in de bezettingsgraad in de hotels, meer dan 85%.
18: En dan is er natuurlijk het verval geweest van de heel vele renbanen in België en in Vlaanderen. Oostende was daar bijna ook aan toe.
19: Oostende is een unieke. En wij Oostenders zijn niet chauvinistisch genoemd, maar het is een unieke plaats om dit te doen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Voor de opening van het Kursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Kursaal Oostende.
5: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet. Wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Kursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn. Dus het wordt geen exclusief intiem feestje, maar echt een groot heropeningsfeest.
2: Bij een zwaar verkeersongeval met een vrachtwagen op de A10 in Oostende is een man zwaar gewond geraakt. Zijn vrachtwagen knalde op een verlichtingspaal die afbrak en gedurende meer dan een uur de autostrade versperde. Een Oostendse boekhouder die Boudewijn Seapark oplichtte voor €92.000 heeft een extra celstraf gekregen. Hij kreeg 20 maanden met uitstel en moet zich houden aan een hele reeks voorwaarden, zoals een begeleiding voor zijn gokverslaving die de oorzaak was van de diefstal. Oostende is van plan om de wijziging in het havenbestuur door te voeren. Er komen 2 nieuwe onafhankelijke havenbestuurders. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
0: Gwen Nies van Kursaal Oostende. Het Kursaal heeft weer een huisorkest.
5: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige cursaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
0: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
5: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het cursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van, ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
0: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
5: Zij gaan hier repeteren, zij gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En zij gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het cursaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het cursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan. Maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
0: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
5: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vele shows, zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
2: Gwen Nies van Cursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
21: Ik ben Kirby Hallemees.
22: Ik ben Gaël Bouzin.
23: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende is van plan om de wijziging in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Crombie.
24: Was het nodig? Ja. Omdat we eigenlijk het voorbije jaar ook redelijk gekeken hebben naar de werking. En waar dat er een moderne structuur van deugdelijk bestuur, corporate governance, zal worden opgezet. Dat is een goede zaak. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen. Waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd. Een nieuwe voorzitter zal er komen ook. Dat is ook deel van de gesprekken geweest. Dus er zal daar wel, zeker in de organisatie van bestuur van de haven, in de komende maanden een vernieuwd systeem worden geïnstalleerd, wat samengaat met een heel belangrijk de strategische oefening voor de haven die er ook aankomt nu.
2: Een druggebruiker die betrapt werd op Ostend Beach is veroordeeld tot een werkstraf van 50 uur en een boete van €400. De man werd vorige zomer betrapt, maar weigerde een minderlijke schikking te betalen, waardoor de zaak alsnog voor de rechter kwam. Hij werd veroordeeld. De brouwerij Jus de Mer uit Middelkerken fusioneert met brouwerij De Leyte uit Oostkamp. Concreet zullen de biertjes Tietje en Paljas nu ook in Middelkerken gebrouwen worden. Men mikt op een gezamenlijke productie van 4000 hectoliter per jaar. Voor de opening van het cursaal op 15 december wordt een groot openingsfeest gepland. Daarbij zullen alle Oostendenaars betrokken worden. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: We zijn het eerste ziekenhuis in Vlaanderen, Campus Ruis, waar alle personeelsleden in de hand zijn.
26: Dus wij willen dat ook openstellen voor lichte culturele activiteiten. Dat betekent een poëzieavond, een lezing, gecombineerd met een klein orkestje, zulke dingen.
1: Er staat één in het Feest- en Cultuurpaleis, dus het shoppingcenter daar, en één in de Ensorgalerij in het shoppingcenter daar, omdat het natuurlijk ja, weersbestendig wel moet zijn.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee, Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
24: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen en eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
0: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
24: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar dat we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
0: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombé.
3: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
0: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van 2 Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Iperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
9: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
10: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
11: Goh, eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
0: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
11: Oh, eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
0: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
11: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik, een vriend is het niet, maar iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zitten er in elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk het kiem geweest dan, al die jaren geleden, wat nu op papier staat.
0: Voor wie is het boek bedoeld?
11: Oh, dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen, de taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien. dat je soms ook met een aantal minuten overzit op het einde van de les. Wel, je biedt een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
0: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
11: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, de Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
2: José van de Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Voor de opening van het Kursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Kursaal Oostende.
5: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet. Wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Kursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn. Dus het wordt geen exclusief intiem feestje, maar echt een groot heropeningsfeest.
2: Bij een zwaar verkeersongeval met een vrachtwagen op de A10 in Oostende is een man zwaar gewond geraakt. Zijn vrachtwagen knalde op een verlichtingspaal die afbrak en gedurende meer dan een uur de autostrade versperde. Een Oostendse boekhouder die Boudewijn Seapark oplichtte voor €92.000 heeft een extra celstraf gekregen. Hij kreeg 20 maanden met uitstel en moet zich houden aan een hele reeks voorwaarden, zoals een begeleiding voor zijn gokverslaving die de oorzaak was van de diefstal. Oostende is van plan om de wijziging in het havenbestuur door te voeren. Er komen 2 nieuwe onafhankelijke havenbestuurders. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Een nieuw wou doet groeien, zegt men altijd. Wij gaan van 70 leerlingen vorig jaar naar toch op 1 september 100 leerlingen die momenteel deze richting volgen.
7: Het is zo dat Haven Oostende sinds jaar en dag eigenlijk inzet op blauwe economie. En we willen dat blijven doen.
12: Er is eigenlijk geen kostprijs. Het enige dat je betaalt is €20 lidgeld per jaar. En met die €20 dus proberen we dan de dingen die versleten zijn of kapot zijn opnieuw te vervangen.
13: We willen open en eerlijk communiceren over de criminaliteitscijfers in Oostende, over het aantal meldingen, over het aantal interventies, over het aantal aanhoudingen, ook over de aard van de feiten.
16: Wel, we blijven altijd in de Grote Post. Het is een heel mooie zaal en kunnen 400 toeschouwers één voorstelling bijwonen. Moeki in onze kop.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Patrick Jansen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
14: Wel, vroeger hadden wij een g-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus het... Wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een g-sportploeg in Oostende te beginnen. Omdat BCO had wel misschien een must aan ook de g-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En G-Sport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort. En dat was de G-Sportploeg. Dus G-Sport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
15: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
14: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die hebben allemaal, die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
15: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
14: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
15: Veel succes.
14: Dank u wel.
3: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: Oostende is van plan om de wijziging in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Crombie.
24: Was het nodig? Ja. Omdat we eigenlijk het voorbije jaar ook redelijk gekeken hebben naar de werking. En waar dat er een moderne structuur van deugdelijk bestuur, corporate governance, zal worden opgezet. Dat is een goede zaak. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen. Waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd. Een nieuwe voorzitter zal er komen ook. Dat is ook deel van de gesprekken geweest. Dus er zal daar wel, zeker in de organisatie van bestuur van de haven, in de komende maanden een vernieuwd systeem worden geïnstalleerd, wat samengaat met een heel belangrijk de strategische oefening voor de haven die er ook aankomt nu.
2: Een druggebruiker die betrapt werd op Ostend Beach is veroordeeld tot een werkstraf van 50 uur en een boete van €400. De man werd vorige zomer betrapt, maar weigerde een minderlijke schikking te betalen, waardoor de zaak alsnog voor de rechter kwam. Hij werd veroordeeld. De brouwerij Jus de Mer uit Middelkerken fusioneert met brouwerij De Leyte uit Oostkamp. Concreet zullen de biertjes Tietje en Paljas nu ook in Middelkerken gebrouwen worden. Men mikt op een gezamenlijke productie van 4000 hectoliter per jaar. Voor de opening van het Kurszaal op 15 december wordt een groot openingsfeest gepland. Daarbij zullen alle Oostendenaars betrokken worden. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
18: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
19: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
21: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
15: Burgemeester John Crombie, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
24: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidsgender. wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking. Allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
15: Wanneer gaat dat in?
24: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag, begin september, moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
15: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
24: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed, veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil en dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee regionieuws.
2: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Ieperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Lien van Kraasbeek, u bent de nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. Mensen zullen u niet kennen, maar wie bent u?
1: Ik ben Lien, ik woon in Oostende en ik ben al jaren actief in het onderwijs. Ik ben mijn loopbaan gestart in de middelbare school, heel lang geleden, en heb dan heel lang als leraar en opleider gewerkt bij VVS Brugge. En nadien ben ik hier in Oostende beginnen werken, omdat ik hier al zo lang woon en dat ik het ook wel fijn vind om in Oostende te werken. Ik heb dan een aantal jaar gewerkt als coördinator van Duaal Leren, het voormalige CLW bij het VTI. Maar toen ik de vacature zag voorbij komen om als directeur in het Sint-Andreas Instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat twee van mijn drie kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
15: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
1: Nou, ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat, ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is, dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
15: U wil contact met de lesgevers, ook met de leerlingen. U zal veel op die onderwijsvloer aanwezig zijn.
1: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is, hè, dat mensen mij leren kennen en dat ik de school leer kennen. Er wordt mij wel eens gevraagd van welke koers wil je varen met de school. Wel, ik denk dat ik dit jaar vooral wil kijken welke koers er hier al gevaren wordt. En daarvoor moet ik op de werkvloer kunnen aanwezig zijn. En wil ik de leerlingen en de leerkrachten heel goed leren kennen.
2: Nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut, Leen van Kraasbeek, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We hebben een geheel parcours afgelegd in het kader van een nieuwe toekomst voor Ettelheim.
20: Ja, er komt een gloednieuw Lago zwemparadijs en ons 14e zwemparadijs. We zijn ook heel blij dat het hier op deze prachtige locatie in Breden kan komen.
22: We gaan decors van Studio 100 ontdekken, kostuums van Studio 100. De geschiedenis zal aan de hand van alle Studio 100 figuren uitgelegd worden doorheen de tijd van Studio 100.
23: Een tweede piste dat de stad zou kunnen doen, is de graven zelf in ere herstellen. Niet alleen voor de show, maar ook als respect voor de mensen die hier begraven liggen. En vooral ook voor de veiligheid van de bezoekers.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Voor de opening van het Kursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Kursaal Oostende.
4: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet. Wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Kursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn. Dus het wordt geen exclusief intiem feestje, maar echt een groot heropeningsfeest.
2: Bij een zwaar verkeersongeval met een vrachtwagen op de A10 in Oostende is een man zwaar gewond geraakt. Zijn vrachtwagen knalde op een verlichtingspaal die afbrak en gedurende meer dan een uur de autostrade versperde. Een Oostendse boekhouder die Boudewijn Seapark oplichtte voor €92.000 heeft een extra celstraf gekregen. Hij kreeg 20 maanden met uitstel en moet zich houden aan een hele reeks voorwaarden, zoals een begeleiding voor zijn gokverslaving die de oorzaak was van de diefstal. Oostende is van plan om de wijziging in het havenbestuur door te voeren. Er komen 2 nieuwe onafhankelijke havenbestuurders. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
5: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
15: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
5: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
15: Veel succes.
5: Dank u wel.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
10: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
25: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende is van plan om de wijziging in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Crombie.
24: Was het nodig? Ja. Omdat we eigenlijk het voorbije jaar ook redelijk gekeken hebben naar de werking. En waar dat er een moderne structuur van deugdelijk bestuur, corporate governance, zal worden opgezet. Dat is een goede zaak. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen. Waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd. Een nieuwe voorzitter zal er komen ook. Dat is ook deel van de gesprekken geweest. Dus er zal daar wel, zeker in de organisatie van bestuur van de haven, in de komende maanden een vernieuwd systeem worden geïnstalleerd, wat samengaat met een heel belangrijk de strategische oefening voor de haven die er ook aankomt nu.
2: Een druggebruiker die betrapt werd op Oostend Beach is veroordeeld tot een werkstraf van 50 uur en een boete van €400. De man werd vorige zomer betrapt, maar weigerde een minderlijke schikking te betalen, waardoor de zaak alsnog voor de rechter kwam. Hij werd veroordeeld. De brouwerij Jus de Mer uit Middelkerken fusioneert met brouwerij De Leijten uit Oostkamp. Concreet zullen de biertjes Tietje en Paljas nu ook in Middelkerken gebrouwen worden. Men mikt op een gezamenlijke productie.

0: We hebben ook de verpleegkundigen, de intakers, het onthaal, de stewards voorzien, waardoor dat we eigenlijk de situatie kunnen stimuleren zoals dat het normaal zou zijn.
1: En ook boven de turnzaal zelf zal volledig opengewerkt worden naar de, met zicht op de Spuikom, omdat dit hier toch een heel unieke ligging is en een mooi zicht.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
4: Gwenis van Kurzaal Oostende. Het Kurzaal heeft weer een huisorkest.
5: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, dan ik het vorige Kurzaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
4: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
5: Het is een heel gekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kurzaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
4: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
5: Zij gaan hier repeteren, ze gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En ze gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kurzaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kurzaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
4: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
5: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte, 4 shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
6: Gwen Nies van Kurzaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
6: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van 2 Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Iperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Jos Keters.
8: Ik ben Caroline de Vriend.
9: Ik ben comedian Mohsen Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
10: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen en eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad, complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
4: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
10: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar dat we zelfs een paar testen gedaan hebben richting Kurzaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar

0: verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, met, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Krombeek.
2: Radio Noordzee, elk uur.

0: de autostrade versperde. Een Oostense boekhouder die Boudewijn Seapark oplichtte voor 92.000 euro heeft een extra celstraf gekregen. Hij kreeg 20 maanden met uitstel en moet zich houden aan een hele reeks voorwaarden, zoals een begeleiding voor zijn gokverslaving die de oorzaak was van de diefstal. Oostende is van plan om de wijziging in het havenbestuur door te voeren. Er komen 2 nieuwe onafhankelijke havenbestuurders. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
3: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
4: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor. Fort Napoleon, ik kende het niet. Tot mijn schaamte. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youth organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
7: Eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
6: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
7: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
6: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
7: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik, een vriend is niet meer iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zitten er elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk het kiem geweest dan, al die jaren geleden, van wat nu op papier staat.
6: Voor wie is het boek bedoeld?
7: Dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen, de taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien, dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les, wel, je biedt een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die

0: ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor de leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
1: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
0: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, de Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
2: José van de Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee regionieuws.
2: Oostende is van plan om de wijziging in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Crombie.
5: Was het nodig? Ja. Omdat we eigenlijk het voorbije jaar ook redelijk gekeken hebben naar de werking. En waar dat er een moderne structuur van deugdelijk bestuur, corporate governance, zal worden opgezet. Dat is een goede zaak. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen. Waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd. Een nieuwe voorzitter zal er komen ook. Dat is ook deel van de gesprekken geweest. Dus er zal daar wel, zeker in de organisatie van bestuur van de haven, in de komende maanden een vernieuwd systeem worden geïnstalleerd, wat samengaat met een heel belangrijk de strategische oefening voor de haven die er ook aankomt nu.
2: Een druggebruiker die betrapt werd op Ostend Beach is veroordeeld tot een werkstraf van 50 uur en een boete van €400. De man werd vorige zomer betrapt, maar weigerde een minderlijke schikking te betalen, waardoor de zaak alsnog voor de rechter kwam. Hij werd veroordeeld. De brouwerij Jus de Mer uit Middelkerken fusioneert met brouwerij De Leyte uit Oostkamp. Concreet zullen de biertjes Tietje en Paljas nu ook in Middelkerken gebrouwen worden. Men mikt op een gezamenlijke productie van 4000 hectoliter per jaar. Voor de opening van het Kurszaal op 15 december wordt een groot openingsfeest gepland. Daarbij zullen alle Oostendenaars betrokken worden. Meer regionieuws over een uur.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Charlotte Verkeen.
7: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
8: Ik ben Danik Menne.
9: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
10: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
1: Er is een nieuwe G-sportploeg. Basketbal in Oostende. Patrick Janssen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
11: Wel, vroeger hadden wij een g-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus het... Wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een G-sportploeg in Oostende te beginnen. Omdat BCO had wel misschien een must aan ook de G-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En G-sport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort. En dat was de G-sportploeg. Dus G-sport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
1: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
11: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die hebben allemaal, die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
1: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
11: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
1: Veel succes.
11: Dank u wel.
3: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
2: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Iperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
5: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluid. Wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking. Allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
1: Wanneer gaat dat in?
5: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag, begin september, moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
1: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
5: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed, veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil en dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: En als stad Oostende willen we daar natuurlijk wel een goede bestemming. Een bestemming die in de straat past en die een meerwaarde kan bieden.
12: En je loopt dus als toeschouwer dwars doorheen het Fort Napoleon.
13: Er is enorm veel nood aan een nieuwe organisatie die echt die visserij richting duurzaamheid ondersteunt en helpt.
14: Dat is eigenlijk een terugkeer van een succesformule hier bij ons in de Grote Post.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Voor de opening van het Kursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Kursaal Oostende.
15: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet, wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Kursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn. Dus het wordt geen exclusief intiem feestje, maar echt een groot heropeningsfeest.
2: Bij een zwaar verkeersongeval met een vrachtwagen op de A10 in Oostende is een man zwaar gewond geraakt. Zijn vrachtwagen knalde op een verlichtingspaal die afbrak en gedurende meer dan een uur de autostrade versperde. Een Oostendse boekhouder die Boudewijn Seapark oplichtte voor €92.000 heeft een extra celstraf gekregen. Hij kreeg 20 maanden met uitstel en moet zich houden aan een hele reeks voorwaarden, zoals een begeleiding voor zijn gokverslaving die de oorzaak was van de diefstal. Oostende is van plan om de wijziging in het havenbestuur door te voeren. Er komen 2 nieuwe onafhankelijke havenbestuurders. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Lin van Kraasbeek, u bent de nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. Mensen zullen u niet kennen, maar wie bent u?
16: Ik ben Lien, ik woon in Oostende en ik ben al jaren actief in het onderwijs. Ik ben mijn loopbaan gestart in de middelbare school, heel lang geleden, en heb dan heel lang als leraar en opleider gewerkt bij VVS Brugge. En nadien ben ik hier in Oostende beginnen werken, omdat ik hier al zo lang woon en dat ik het ook wel fijn vind om in Oostende te werken. Ik heb dan een aantal jaar gewerkt als coördinator van Duaal Leren, het voormalige CLW bij het VTI. Maar toen ik de vacature zag voorbij komen om als directeur in het Sint-Andreas Instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat 2 van mijn 3 kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving, en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
1: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
16: Nou, ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat, ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is, dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
1: U wil contact met de lesgevers, ook met de leerlingen. U zal veel op die onderwijsvloer aanwezig zijn.
16: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is, hè, dat mensen mij leren kennen en dat ik de school leer kennen. Er wordt mij wel eens gevraagd van welke koers wil je varen met de school. Wel, ik denk dat ik dit jaar vooral wil kijken welke koers er hier al gevaren wordt. En daarvoor moet ik op de werkvloer kunnen aanwezig zijn. En wil ik de leerlingen en de leerkrachten heel goed leren kennen.
2: Nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut, Leen van Kraasbeek, bedankt voor het gesprek.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Mijn naam is Joris Polet.
18: Ik ben André Durie.
19: Ik ben Kurt Kluis.
20: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende is van plan om de wijziging in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Crombie.
5: Was het nodig? Ja. Omdat we eigenlijk het voorbije jaar ook redelijk gekeken hebben naar de werking. En waar dat er een moderne structuur van deugdelijk bestuur, corporate governance, zal worden opgezet. Dat is een goede zaak. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen. Waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd. Een nieuwe voorzitter zal er komen ook. Dat is ook deel van de gesprekken geweest. Dus er zal daar wel, zeker in de organisatie van bestuur van de haven, in de komende maanden een vernieuwd systeem worden geïnstalleerd, wat samengaat met een heel belangrijke strategische oefening voor de haven die er ook aankomt nu.
2: Een druggebruiker die betrapt werd op Oostend Beach is veroordeeld tot een werkstraf van 50 uur en een boete van €400. De man werd vorige zomer betrapt, maar weigerde een minderlijke schikking te betalen, waardoor de zaak alsnog voor de rechter kwam. Hij werd veroordeeld. De brouwerij Jus de Mer uit Middelkerken fusioneert met brouwerij De Leijte uit Oostkamp. Concreet zullen de biertjes Tietje en Paljas nu ook in Middelkerken gebrouwen worden. Men mikt op een gezamenlijke productie van 4000 hectoliter per jaar. Voor de opening van het kurszaal op 15 december wordt een groot openingsfeest gepland. Daarbij zullen alle Oostendenaars betrokken worden. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Een tutjesboom is eigenlijk een echte boom, zeg maar, waar kindjes hun tutje kunnen gaan ophangen.
8: Wel, het is duidelijk dat de site op dit moment beschermd is met de termen, met de gaanderijen en met de Wellington. Ja, het zwembad hoort daar niet bij. Het is natuurlijk wel een bouwwerk die zijn waarde heeft. En dat betekent dat wij ervoor kiezen dat daar opnieuw een open groene ruimte komt.
19: Er zijn 6 fietsen die we in de binnenstad geplaatst hebben, te herkennen aan de LGBTQ-kleuren.
21: Ik ben al vaak op de Amandine geweest. De IJslandvaart is mij niet vreemd, maar je kunt altijd bijleren natuurlijk.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
22: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
1: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
22: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
1: Veel succes.
22: Dank u wel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Jozef, beiden in de Iperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Maxime Dong.
3: Ik ben Brenda Linskens.
4: Ik ben Bart Versleus.
5: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Gwenis van Kurzaal Oostende. Het Kurzaal heeft weer een huisorkest.
8: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Kurzaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
7: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
8: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kurzaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
7: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
8: Zij gaan hier repeteren, ze gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En ze gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kurzaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kurzaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
7: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
8: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte, 4 shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
1: Gwen Nies van Kurzaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Voor de opening van het Kurzaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Kurzaal Oostende.
8: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet. Wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Kurzaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn. Dus het wordt geen exclusief intiem feestje, maar echt een groot heropeningsfeest.
1: Bij een zwaar verkeersongeval met een vrachtwagen op de A10 in Oostende is een man zwaar gewond geraakt. Zijn vrachtwagen knalde op een verlichtingspaal die afbrak en gedurende meer dan een uur de autostrade versperde. Een Oostendse boekhouder die Boudewijn Seapark oplichtte voor €92.000 heeft een extra celstraf gekregen. Hij kreeg 20 maanden met uitstel en moet zich houden aan een hele reeks voorwaarden, zoals een begeleiding voor zijn gokverslaving die de oorzaak was van de diefstal. Oostende is van plan om de wijziging in het havenbestuur door te voeren. Er komen 2 nieuwe onafhankelijke havenbestuurders. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Het wordt de garnalenmijn. Het project gaat terug naar meer dan 60 jaar geleden, toen hier in Oostende dit de garnalenmijn was.
10: Inderdaad, wij verkopen speelgoed, boeken, cd's, juwelen en ook producten van Oxfam Wereldwinkel.
11: Eindelijk, na 2 of 3 jaar afwezigheid, eindelijk zijn we terug in het Kurzaal. Maar we hebben ze allemaal meegemaakt. Chapman en ik hebben 25, dat is onze zilveren zilverrok in feite.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastu, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, de zomer loopt op zijn einde. Hoe blikt u terug op die zomer naar drukte, veiligheid, parkeren?
2: We zijn volop bezig met de evaluatie van de zomer van 26. We hebben natuurlijk al redelijk wat binnen en eigenlijk is de evaluatie tot nu toe positief. Zowel op het vlak van parkeerproblemen, fileproblemen aan de ene kant. Afval, dat ook al een aantal keer een onderwerp is geweest in het toeristisch seizoen. Ook daar zijn de eerste tekenen positief. Maar ook economisch. Wat we al binnen hebben van economische evaluatie van deze zomer, is het ook aanzienlijk positief. En ik heb het gevoel, we hebben veel warmte gehad. Complete droogte gehad, veel volk, veel evenementen en dat het eigenlijk doorheen heel de zomer goed gegaan is. Weinig grote problemen.
7: De stad is ook niet moeten afgesloten worden?
2: Nee, en dat is eigenlijk nu al 2 jaar dankzij vooral onze politie die dat nu in hoofdzaken zelf helemaal beheert. Die kijkt naar de stromen die dat meestuurt. Nieuwe borden die gezet zijn, verbetering van informatie, de kleine moeilijkheden die er nog in zaten eruit halen. Dat is allemaal gebeurd en tot nu toe is dat eigenlijk zeer positief. We hebben een paar momenten gehad met evenementen waar dat we zelfs een paar testen gedaan hebben, richting Cursaal en zo, om te zien op drukke momenten wat dat er gebeurt. Dus we blijven wel leren en zoeken naar verbeteringen, maar het is wel goed gegaan deze zomer, zeker met dank aan de politie en gemeenschapswachten en iedereen die daarmee bezig is. Hè.
1: Bedankt voor het gesprek, burgemeester John Crombé.

0: Noordzee regionieuws.
1: Oostende is van plan om de wijziging in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Crombie.
2: Was het nodig? Ja. Omdat we eigenlijk het voorbije jaar ook redelijk gekeken hebben naar de werking. En waar dat er een moderne structuur van deugdelijk bestuur, corporate governance, zal worden opgezet. Dat is een goede zaak. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen. Waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd. Een nieuwe voorzitter zal er komen ook. Dat is ook deel van de gesprekken geweest. Dus er zal daar wel, zeker in de organisatie van bestuur van de haven, in de komende maanden een vernieuwd systeem worden geïnstalleerd, wat samengaat met een heel belangrijke strategische oefening voor de haven die er ook aankomt nu.
1: Een druggebruiker die betrapt werd op Ostend Beach is veroordeeld tot een werkstraf van 50 uur en een boete van €400. De man werd vorige zomer betrapt, maar weigerde een minderlijke schikking te betalen, waardoor de zaak alsnog voor de rechter kwam. Hij werd veroordeeld. De brouwerij Jus de Mer uit Middelkerke fusioneert met brouwerij De Leijte uit Oostkamp. Concreet zullen de biertjes Tietje en Paljas nu ook in Middelkerke gebrouwen worden. Men mikt op een gezamenlijke productie van 4000 hectoliter per jaar. Voor de opening van het Kurszaal op 15 december wordt een groot openingsfeest gepland. Daarbij zullen alle Oostendenaars betrokken worden. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Jos Keters.
4: Ik ben Caroline de Vriend.
5: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: José van de Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
7: Eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
6: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
7: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
6: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
7: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik, een vriend is het niet, maar iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zit het in elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk de kiem geweest dan, al die jaren geleden, van wat nu op papier staat.
6: Voor wie is het boek bedoeld?
7: Dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen. De taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt. En ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld. En ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien. Dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, je biedt een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
6: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
7: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, de Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans, uiteraard.
1: José van der Kerkhove, bedankt voor het gesprek.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Iperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Er is een nieuwe G-sportploeg basketbal in Oostende. Patrick Jansen, u bent een van de initiatiefnemers daarvan. Hoe is dat zo gekomen?
9: Wel, vroeger hadden wij een G-sportploeg in Gistel. Maar er waren wel veel mensen die van Oostende kwamen. En die dus moeilijk in Gistel ook raakten. Dus wij hebben er eigenlijk voor gekozen om een G-sportploeg in Oostende te beginnen. Omdat BCO had wel misschien een must aan ook de G-sport. Want na de ploegen van de dames en ook de jeugd was natuurlijk nog het plaatje niet rond. En G-sport is natuurlijk, en ook niet vergeten de Dukes, die de rolstoelbasketbal in Oostende, die ook bij BCO zit, was er nog een ploeg tekort en dat was de G-sportploeg. Dus G-sport is dus sport voor mensen die een mentale handicap hebben en ook een fysische handicap. Dus
6: dan denken mensen ogenblikkelijk aan die Dukes on Wheels, aan die mensen van het rolstoelbasket. Maar dit is het niet.
9: Nee, dit is het niet. Dus deze mensen zijn allemaal mobiel. Dus die kunnen allemaal lopen. Bij sommige mensen van de rolstoel kan dat ook. Maar deze mensen zijn niet zittend in een rolstoel.
6: En dat is ook, er wordt getraind, maar dat is niet met een gewone competitie zoals we dat kennen van elke week een wedstrijd.
9: Nee, want dat is wel een beetje te zwaar voor deze mensen. Dus wij opteren met verschillende ploegen van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen om een soort competitie, maar dat is het niet. Het is toernooien die georganiseerd worden.
6: Veel succes.
9: Dank u wel.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Maar onbekend is onbemind. Als zij niet weten wat Oostende te bieden heeft, zullen ze ook nooit naar de kust afzakken. En dat is deels de bedoeling, ja, dat klopt.
11: En het meest in het oog springende altijd geweest is het werk van Paul Delvaux. En ook daar zijn we bezig met een plan om dat 2021 te restaureren.
12: Nu, de Oostendenaar zal niet verdwijnen, voor alle duidelijkheid. Onze doelstellingen zijn dat wij van de Oostendenaar naar een echte burgerinitiatief worden.
13: Het aantal leerlingen stijgt al 4 jaar op rij. Dat betekent toch dat we goed bezig zijn. En we hebben momenteel regio Oostende 53% marktaandeel van het onderwijssegment.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Voor de opening van het Cursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Cursaal Oostende.
14: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet. Wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Cursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn. Dus het wordt geen exclusief intiem feestje, maar echt een groot heropeningsfeest.
1: Bij een zwaar verkeersongeval met een vrachtwagen op de A10 in Oostende is een man zwaar gewond geraakt. Zijn vrachtwagen knalde op een verlichtingspaal die afbrak en gedurende meer dan een uur de autostrade versperde. Een Oostendse boekhouder die Boudewijn Seapark oplichtte voor €92.000 heeft een extra celstraf gekregen. Hij kreeg 20 maanden met uitstel en moet zich houden aan een hele reeks voorwaarden, zoals een begeleiding voor zijn gokverslaving die de oorzaak was van de diefstal. Oostende is van plan om de wijziging in het havenbestuur door te voeren. Er komen 2 nieuwe onafhankelijke havenbestuurders. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
8: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester John Crombé, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
2: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking. Allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
6: Wanneer gaat dat in?
2: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag, begin september, moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
6: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
2: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed, veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil en dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
16: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
17: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
8: Noordzee
1: Regionieuws. Oostende is van plan om de wijziging in het havenbestuur door te voeren. Er komen meer onafhankelijke bestuurders. Burgemeester John Crombé.
2: Was het nodig? Ja. Omdat we eigenlijk het voorbije jaar ook redelijk gekeken hebben naar de werking. En waar dat er een moderne structuur van deugdelijk bestuur, corporate governance, zal worden opgezet. Dat is een goede zaak. Dat houdt onder meer in dat we eenzelfde soort rotatiesysteem als bij het ziekenhuis, AZ Oostende, gaan toepassen. Waarbij een aantal mensen na een tijd zullen vervangen worden door nieuwe experten, dat er voldoende wissel in zit. Dat zal een rotatiesysteem zijn, geleidelijk nieuwe expertise aantrekken. Opnieuw de oppositie ook daar een plaats geven. Die vraag leeft hier al een hele tijd. Een nieuwe voorzitter zal er komen ook. Dat is ook deel van de gesprekken geweest. Dus er zal daar wel, zeker in de organisatie van bestuur van de haven, in de komende maanden een vernieuwd systeem worden geïnstalleerd, wat samengaat met een heel belangrijke strategische oefening voor de haven die er ook aankomt nu.
1: Een druggebruiker die betrapt werd op Oostend Beach is veroordeeld tot een werkstraf van 50 uur en een boete van €400. De man werd vorige zomer betrapt, maar weigerde een minderlijke schikking te betalen, waardoor de zaak alsnog voor de rechter kwam. Hij werd veroordeeld. De brouwerij Jus de Mer uit Middelkerke fusioneert met brouwerij De Leijte uit Oostkamp. Concreet zullen de biertjes Tietje en Paljas nu ook in Middelkerke gebrouwen worden. Men mikt op een gezamenlijke productie van 4000 hectoliter per jaar. Voor de opening van het kurszaal op 15 december wordt een groot openingsfeest gepland. Daarbij zullen alle Oostendenaars betrokken worden. Meer regionieuws over een uur.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Dat we AV Oostende kunnen redden en dat er een overnemer zal klaarstaan om deze club naar de toekomst te brengen.
19: Omdat we kunnen overgaan tot een ruil van gebouwen met Stad Oostende.
20: En eigenlijk was de bedoeling vandaag om met die 1000 kinderen een hele insoriaanse wandeling te maken door de binnenstad. Maar helaas, het weer viel wat tegen.
21: Wat dat de kroeg en ik en het Paulusplein en weet ik wat nog allemaal betekent voor Oostende gedurende heel die periode van 60 jaar dat ik hier in de kroeg in Oostende heb mogen zijn.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Lin van Kraasbeek, u bent de nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. Mensen zullen u niet kennen, maar wie bent u?
22: Ik ben Lien, ik woon in Oostende en ik ben al jaren actief in het onderwijs. Ik ben mijn loopbaan gestart in een middelbare school, heel lang geleden, en heb dan heel lang als leraar en opleider gewerkt bij VVS Brugge. En nadien ben ik hier in Oostende beginnen werken, omdat ik hier al zo lang woon en dat ik het ook wel fijn vind om in Oostende te werken. Ik heb dan een aantal jaar gewerkt als coördinator van Duaal Leren, het voormalige CLW bij het VTI. Maar toen ik de vacature zag voorbij komen om als directeur in het Sint-Andreas Instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat twee van mijn drie kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving, en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
6: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
22: Nou, ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat, ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is, dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
6: U wil contact met de lesgevers, ook met de leerlingen. U zal veel op die onderwijsvloer aanwezig zijn.
22: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is, hè, dat mensen mij leren kennen en dat ik de school leer kennen. Er wordt mij wel eens gevraagd van welke koers wil je varen met de school. Wel, ik denk dat ik dit jaar vooral wil kijken welke koers er hier al gevaren wordt. En daarvoor moet ik op de werkvloer kunnen aanwezig zijn. En wil ik de leerlingen en de leerkrachten heel goed leren kennen.
1: Nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut, Leen van Kraasbeek, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee.
8: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Noordzee regionieuws.
1: Vanaf vandaag gelden nieuwe verkeersregels in de buurt van twee Oostendse scholen. Voor de Zonnebloem en Sint-Josef, beiden in de Iperstraat, gelden de maatregelen. Er komt eenrichtingsverkeer en een aparte zone voor fietsen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Charlotte Verkeijn.
24: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
25: Ik ben Danik Menne.
26: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
27: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
28: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op een moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
6: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties. Het
28: kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we daar absoluut wel verder op gaan werken.
6: Veel succes.
28: Dank u wel.
8: Nieuws en
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Voor de opening van het Kursaal op 15 december wordt een groot heropeningsfeest gepland. En daarbij zullen de Oostendenaars betrokken worden, zegt Gwen Nies van Kursaal Oostende.
14: Klopt, het zal geen traditionele heropening zijn. Heel vaak met de opening is dat voor een selectief publiek genodigden enkel. Dat doen wij niet, wij gaan het echt helemaal opentrekken. We willen dat Oostendenaars en onze bezoekers, Kursaalfans, Atomic Orchestra fans, dat iedereen er kan bij zijn. Dus het wordt geen exclusief intiem feestje, maar echt een groot heropeningsfeest.
1: Bij een zwaar verkeersongeval met een vrachtwagen op de A10 in Oostende is een man zwaar gewond geraakt. Zijn vrachtwagen knalde op een verlichtingspaal die afbrak en gedurende meer dan een uur de autostrade versperde. Een Oostendse boekhouder die Boudewijn Seapark oplichtte voor €92.000 heeft een extra celstraf gekregen. Hij kreeg 20 maanden met uitstel en moet zich houden aan een hele reeks voorwaarden, zoals een begeleiding voor zijn gokverslaving die de oorzaak was van de diefstal. Oostende is van plan om de wijziging in het havenbestuur door te voeren. Er komen 2 nieuwe onafhankelijke havenbestuurders. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We wilden niet meer dat we vooraan zaten, dat we eigenlijk aan de mensen vertellen hoe het allemaal was en hoe het moet.
5: Het is ook de bedoeling dat deze locatie dan een peter of een meter aangeduid krijgt om de katjes die in een kolonie zullen verblijven eigenlijk te voederen.
7: Tegen 2023 worden dat eigenlijk autovrije straten, wordt dat een wandelzone, wat natuurlijk ook een flinke opwaardering zou zijn voor deze buurt.
9: Ik tracht het te doen totdat ik het kan doen in feite. En totdat ik heb gezegd, zolang dat mijn handen mij dienen en mijn hoofd mij dient, dan zal ik verder gaan.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorden wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
6: Gwen Nies van Kursaal Oostende. Het Kursaal heeft weer een huisorkest.
14: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, dan eigenlijk het vorige Kursaalgebouw, had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
6: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
14: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
2: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
14: Zij gaan hier repeteren, zij gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En zij gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kursaal. En op die openingsavond zal het kloppend hart zijn van het Kursaal.